0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer af.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Evi uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
3: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
4: Ik ben Louise uit Purmerend. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 4 uur.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Ria uit Zandpoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
3: Met Mreke, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel
4: Het is 5:00.
5: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan
2: uit De Goren.
3: Ik ben Nettie
4: Velsen. Ik ben Nick uit Hoofddorp.
5: Ik ben Maurice uit Heemstede.
6: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
7: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De ontbijttafel
10: met

0: Still Going Strong. Alweer een nieuwe plaat uit, maar dit was nog echt een tijdje geleden hoor. Papa Don't Preach. De enige echte Queen of Pop. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Het is echt waar. Maar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas... Jezus, het is nog hartstikke vroeg. Joh, 6 minuten over 6. Op die hele, hele vroege maandagochtend. Een vrolijke maandag van maken. Het is vandaag 13 juli, de start van een hele mooie week. Pieter en Anne zijn aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dat betekent dat wij vandaag de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. Want gelukkig is Suus er.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen Suus voor redactie en productie. En onze eigen Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen Frank.
2: Goedemorgen.
1: Die heeft zijn vakantie kennelijk nog niet verdiend.
0: Nee, dat was dus precies waar ik het over wilde hebben.
2: Dat ik nog geen vakantie heb.
0: Ja, hoe kan dat? Waarom zijn Pieter en Anne weg en jij niet?
2: Ja, ik mocht niet mee. Nee hoor, ik ga volgende week.
0: Oké.
2: Dus ik ben een weekje later. En dan wel 3 hele weken, man. Dus dan moet je het even zonder me doen.
0: Oh, maar dat
1: oh
0: is
1: hij heeft
0: ook...
1: het wel verdiend.
0: Hij heeft het wel verdiend, ja.
2: Oh, dat weet ik niet, maar ik heb het in ieder geval wel. Ja.
0: Het is wel echt behoorlijk aanpoten. Ik ben vannacht echt, geloof ik, 24 keer wakker geworden.
2: Oh. Nee, maar dat moet je dus niet doen.
0: Nee, hoe doe jij dat dan?
2: Nou, blijven slapen. Dat is punt 1. Als je slaapt, je moet leven als een commando.
0: Ja, dat is wel.
2: Ja, dus slapen als je slapen kunt, eten als je eten kunt. En wakker zijn als je wakker zijn kunt. Nou, dat is nu.
0: Ja, ja. Dus nu ben je
1: ik weet
0: wakker.
1: Het al, Francis. Jij had weer zo'n eerste dag.
0: Oh,
1: dus dan had je zo die eerste nacht daarvoor.
0: Nee, maar ik heb het echt serieus 10:30. Ik ging 9:00 naar bed, 10:30. Toen dacht ik, oké, dat gaat nog wel. Toen werd het 12:00. Toen dacht ik, ik lig nu heel erg na te denken. Toen werd het inderdaad 13:30. Toen dacht ik, ah ja, maar dat haal ik wel. En toen was ik hier om 5:00 vanochtend.
1: Ja.
0: Hartstikke goed, toch?
1: Ja.
0: Nou, we gaan er een toffe dag van maken. 4 uur lang door bij tafel. Ja. Goedemorgen. Ik ben wel blij dat je mij al een beetje kent, Suus.
1: Ja, gelukkig, hè?
0: Ja, dat vind ik heel fijn. Nee, ja, dat je gewoon weet dat je toch met elkaar dit gaat doen. Toch gewoon bij tafel gezellig houden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Nou ja, een beetje weinig slapen. Nee. Dat ook weer niet. Het is lekker warm trouwens.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezellig.
0: Is ook zo.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen de krantenkoppenquiz en bellen we met de vroege vogel van de dag.

0: tijdloos goed. En dus ideaal om heel rustig mee wakker te worden. Off the Wall, Michael Jackson hier bij NH.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: 16 minuten over 6, hoog tijd voor de krantenkopquiz. We gaan namelijk iets belangrijks doen. En dat vooral voor de eer van de ontbijttafel. Makkelijk quizje, schijnt, krijg van mij 3 krantenkoppen. Maar let erop, eentje ervan is dus niet waar. En aan jou de vraag, welke is dat? Mag je doorgeven? 4-0-88-850-51-52. Dus voor de eer van de ontbijttafel staat er op het spel. Dus ik ga, even kijken, 3 krantenkoppen met je delen.
1: Kop 1.
0: Bison slingert toerist meters de lucht in bij aanval in Yellowstone. Is die waar of is die niet waar?
1: Kop 2.
0: Pitbull vestigt wereldrecord voor grootste bijeenkomst met Jennifer's. Is die waar of is die niet waar? Of
1: kop 3.
0: Vakantie kan relatie redden, maar pas op, ernstige problemen kun je niet oplossen met een cursus diepzeeduiken. Zo, dat zijn behoorlijk ingewikkelde kopjes. Eén daarvan is dus niet waar. Aan jou de vraag welke dat is. Ik soms nog 1 keer voor je op.
1: Kop 1.
0: Bison slingert toeristmeters de lucht in bij aanval in Yellowstone. Is die waar of is die niet waar? Of is het
1: kop 2.
0: Pitbull vestigt wereldrecord voor grootste bijeenkomst met Jennifer's. Of is het
1: kop 3.
0: Vakantie kan relatie redden, maar pas op, ernstige problemen kun je niet oplossen met een cursus diepzeeduiken. Nou, zo simpel kan het spelletje zijn. Doorgeven doe je via WhatsApp of bel naar 088-850-51-52. En maak kans op de eer van de ontbijttafel. Het is een mooie opsteker voor deze maandag. Laat het me weten welke het is. Kop 1, kop 2 of kopje 3.
1: De krantenkopquiz.

0: ijzersterke plaat. En daarom draai ik hem ook voor je. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.
1: De krantenkopquiz.
0: Nou ja, en wat er ook onderweg gebeurde richting de hemel, maar gewoon hier aan de ontbijttafel, is de krantenkopquiz. Ik had 3 stellingen voor je. 2 zijn er goed, eentje niet. En daar kun je de eer van de ontbijttafel mee winnen. Dus laat ik maar eens even de krantenkoppen er nog 1 keer bij halen.
1: Kop 1.
0: Dat is hem. Bison slingert toeristmeters de lucht in. Dat is dus hartstikke waar. Want in het Amerikaanse Yellowstone Park is een toerist vrijdagavond ernstig gewond geraakt nadat een bison hem ongeveer 2,5 meter de lucht in gooide. Jummig. De man werd geraakt door de horen van een stier en kwam op zijn zij terecht. Het incident gebeurde op een camping in het beroemde natuurpark. En daar had de AD had hij dus allerlei dingen bij gezet. Wat je
2: de NOS.
0: Doen?
2: Ja.
0: Oh, de NOS. Sorry, als je een bison tegenkomt, wat moet je allemaal doen?
2: Nou, op afstand blijven. Ja, allemaal een beetje open deuren.
0: Maar dat was echt zo van, stel je voor dat je in Nederland een bison... Maar je hebt natuurlijk wel van...
2: Nee, zo stond het er niet per se. Niet zo van, stel dat je in Nederland een bison...
0: Oh, nee, okay,
2: maar je kan in Nederland natuurlijk wel ook wilde dieren tegenkomen.
0: Dat is ook waar.
2: Ik zou willen zeggen, blijf op afstand.
0: Blijf op afstand.
2: Niet een selfie gaan maken.
0: Nee, dat lijkt me dus heel verstandig. Maar dan ga ik eens even kijken voor wie dan de eer niet is van de ontbijttafel. Christian, Rodi, Tim, Roos en Martin. Excuses daarvoor. Ja, het is toch een beetje jammer. Maar goed, dan gaan we naar de volgende kop die wel waar is.
1: Kop 3.
0: Vakantie kan relatie redden, maar pas op. Ernstige problemen kun je niet oplossen met een cursus diepzeeduiken. Ja, dat is hartstikke waar. Een hele lap tips voor je vakantie van een relatie. Therapeut in het AD, want juist als de dagelijkse drukte naar de achtergrond verdwijnt, wordt vaak pijnlijk duidelijk hoe het echt gaat tussen 2 mensen. En dat weet dus relatietherapeut Jean-Pierre van der Ven als geen ander. Kennelijk is dat niet goed gegaan bij hem, want tijdens een vakantie kun je elkaar niet ontlopen of vermijden. Vakanties zijn inderdaad een lakmoesproef voor je relatie. En als een koppel zich tijdens de gezamenlijke vakantie sterk verveelt, of als de liefdespartner voortdurend ruzie maken, dan is er dus een reële kans dat ze uit elkaar zullen gaan tijdens de vakantie. Maar dan moet je geen diepzee gaan duiken, toch? Hoe zit het dan?
2: Nee. Of net daarna. Nee, hij bedoelt dus dat het niet per se zo is dat als je dus op je vakantie heel goed je best voor elkaar of zo gaat doen, dat het dan allemaal weer goed komt in het gewone leven.
0: Maar je moet toch, het is toch gewoon ook een stukje romantiek. Maar is diepzee duiken dan heel erg romantisch? Dat is eigenlijk. Ik weet.
2: Zo van, oh schat, we gaan lekker even wat anders doen.
0: Ja,
2: en dan
0: diepzee
2: even
0: duiken.
2: Flink, ja, iets, weet ik veel.
0: En dan
2: iets,
0: onder water.
2: Iets anders doen dan het normale dagelijkse leven. Laten we samen op een cursus gaan.
0: En dan onder water. Ik heb al een hekel aan je gehad.
2: Ik denk dat dat trouwens wel kan helpen. Even lekker je frustraties uit. Maar de anderen niet kan
0: horen. De rust. In ieder geval, Erwin, Ramon, Annelies en Aniek, helaas voor jullie dus niet de eer van de ontbijttafel. Maar de eer van de ontbijttafel gaat dus wel naar...
1: Koek 2.
0: Inderdaad, want Pitbull vestigt wereldrecord voor grootste bijeenkomst met Jennifer's. En dat is dus, Pitbull is die zanger.
2: Ja.
0: Dat is dus die, het waren bold caps.
2: Mr. Worldwide.
0: Jazeker, wat haalt nog meer van dat soort hits.
2: Maar het waren dus geen Jennifer's, maar...
0: Boldcaps?
2: Boldcaps.
0: Oh ja, hij moest, je moest kaal zijn. Nou ja, goed, daar heeft hij een wereldrecord mee gevestigd. En dat betekent in ieder geval, en dan heb ik daar een heel bak applaus bij, kijk maar, dat de eer van de ontbijttafel gaat naar Arnold, Gerrit, Nataralda, Chantal, Els, nog een Els, Ari, Gea en Rennie. Gefeliciteerd!
1: De krantenkopquiz.

0: Eveline uit Heemstede.
1: Met Hans uit Landsmeer.
2: Ik ben Evelien en ik kom uit Wormerveer.
3: Ik ben Caroline uit Oudorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Eén minuut over 6:30 in Horen is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Treinreizigers moeten dit najaar weer serieus rekening gaan houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. De CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders lijken na 4 maanden overleg namelijk op een breuk af te stevenen, schrijft het Algemeen Dagblad over vandaag. Vandaag staat de 8e en laatste onderhandelingsronde gepland, maar zowel de werkgevers als vakbonden hebben er eigenlijk geen vertrouwen meer in. Volgens de werkgevers verlopen de gesprekken zelfs zo moeizaam dat de looneis nog niet eens besproken is. Bij een woning aan de, in Amsterdam-West is dit weekend 's nachts opnieuw een explosief afgegaan. Ook donderdagnacht was er al een ontploffing bij het huis. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het huis is verder toegenomen nu. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 ontploffingen en roept getuigen op zich te melden. En bij een ruzie bij een café in Amsterdam aan de Osdorperban zijn zaterdagavond meerdere schoten gelost. Politie vond kogelhulzen, maar trof geen slachtoffer of verdachte aan. Politie sluit niet uit dat er iemand gewond is geraakt. Wie doelwit is en wie er heeft geschoten, wordt nog onderzocht. En het was wel even schrikken op de Dam gisteravond of gistermiddag. Ineens viel daar namelijk een hele grote boom om.
7: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Zo'n kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat, dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja. Dat is niet niks.
6: Nou, het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond. En de gemeente had de boom binnen een half uur door de versnipperaar. Hup, hup. Er wordt nog uitgezocht hoe die dus kon omvallen.
5: Ongelooflijk. Een boom op de Dam.
6: Een boom op de Dam. Ik dacht dat er alleen een monument stond.
5: Ja, ik denk, hoe dan?
6: Ja, maar er schijnen dus ook... Ja, ik zal even kijken.
5: Ja, dat vind ik toch wel heel relaxed dat je even wilt checken. Ik dacht een kerstboom. Normaal is een kerstboom.
6: Nou, er staat er...
5: een boom kerstboom dwars op de Dam. Verkeerd omgeleid.
6: Het is inderdaad...
5: daar.
6: Ja, dat staat op de Dam. Ja,
5: zo. Dat is bij die diamantier, zeg maar.
6: Dat weet jij dan weer.
5: Aan de zijkant.
6: Ben jij vaste klant natuurlijk.
5: Ja, bij de diamantier.
6: Ja. Dat, jij herkent plaatsen aan diamantwinkels.
5: Ja, is ook zo.
6: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl. Ik heb nog een parel van een weerbericht voor je dan. De komende dagen is het volop zomerweer. Met de zon en hoge temperaturen. Regionaal misschien vandaag nog wel wat bewolking. Maar van noord tot zuid worden 22 graden in de Noordkop. En in het Gooi zomer weer 30.
5: Fantastisch, Frank. Ja. Dankjewel. Tijd voor de verkeersinformatie. Suus, jij hebt de verkeersinformatie van de AWB. Is dat druk op de weg?
8: Nou, dat valt reuze mee. Alleen er zijn een paar wegen dicht. Dus ik dacht, ik neem ze, omdat het maandagochtend is, nog even met je door.
5: Ja, graag.
8: De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dat weten de meeste mensen inmiddels wel. Knooppunt Eemnes. En naar de west, daar is het dus dicht. Dat duurt ook nog tot 17 augustus. En op de A9 zijn er ook wegwerkzaamheden. Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Daar is de parallelrijbaan dicht. En op de A9 ook Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. Daar wordt het verkeer omgeleid. Andere kant op ook. Alkmaar richting Amstelveen dus. En daar gaat het nog even mis vanochtend. Daar heb je nu 2 minuten file staat er op dit moment.
5: Oh.
8: Ja, soms staat er dan 2 en dan is het in werkelijkheid wel ietsje meer.
5: Ja, precies. Maar dat vind
8: dus
5: ik heel...
8: Ik waarschuw de mensen.
5: Dat doen ze, dat vind ik lief van je. Want dat doen ze bij de NS ook altijd. Hè? Dan zeggen ze, ja, de vertraging. Of hij komt zo. 10 minuten later. Je denkt, oké, laat me komen. Suus, dankjewel.
8: Joep.

0: Heerlijke muziek kom je nog even bij om te draaien of lekker onderweg. The Eagles, take it easy.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, ruim 7:50 geweest op die vroege maandagochtend. Je kunt je net als Pieter nog heel even omdraaien en soezen onder de dekens. Gewoon doen, radio aan, heerlijk. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Hè? Neem de bakker, de krantenbezorger, de akkerbouwer, de timmerman. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En op deze vroege ochtend starten we in de vrachtwagen van chauffeur Martijn. Zo, goedemorgen Martijn.
2: Hey, goedemorgen.
0: Waar rijd je?
2: Ik rijd nu Rotterdam-Zuid, onderweg naar Gent.
0: Oh, Gent? Gent, zoals ze zeggen, hè? Gent.
2: Gent, Gent. Ja, zeker.
0: Gent. En dan, maar dat is dus buitenland. Is dat iets wat je vaker doet?
2: Ja, dagelijks eigenlijk. Okay. Ik ga nu in Gent ga ik lossen. Ga een bakje papier lossen.
0: Bakje papier?
2: Ja, 25 ton ongeveer.
0: Zo! dat is niet niks.
2: En dan gaan we naar Antwerpen. Daar gaan we ook weer een beetje dat gewicht laden aan kleikorrels. En dan gaan we naar Duitsland brengen. Bij Koblenz in de buurt. En dan gaan we daar weer laden. En morgenochtend in Veenendaal lossen. Dus dan komen we weer terug Nederland in.
0: Dat is wel echt een behoorlijke rit. Van Nederland naar België, naar Duitsland en dan weer terug. Koblenz.
2: Ja.
0: En ook wel best wel een aparte lading aan verscheidenheid aan lading heb je. Want het is papier en kleikorrels. En is dat normaal bij jou?
2: Ja, dat is een van de soorten vrachten die wij laden. Okay. Papier, maar wij doen ook plastic granulaat, groentes, knollen. ja, echt alles wat losgestort in de bak kan, dat vervoeren wij.
0: Alles wat losgestort in de bak kan. Dus je hebt geen dieplader of een kieplader, of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee. Ik weet niets van vrachtladers.
2: Ik heb een walking floor, zoals dat heet. Dat is eigenlijk een grote bak met achterdeuren. Ja. En een vloer dat uit lange delen bestaat. En dat beweegt van voor naar achteren. Ja. En dat duwt zelf de lading via de achterdeuren er weer uit.
0: Oh, wauw. Ja, Suus is zo lief om even een plaatje tevoorschijn te trekken. Dat is een heel bijzonder systeem, zeg.
2: Ja. Het is ook super zwaar werk. Not. ik word op een knopje drukken en dan gaan we lossen. En dan druk ik op het knopje en dan stoppen we het lossen. En dat is niet zwaar.
0: Het is onvoorstelbaar. Maar goed, zwaar is natuurlijk wel het vroege opstaan. Zwaar is natuurlijk wel lang op de weg zitten. Je houden aan de rijtijden, houden aan de snelheid. Dat is pittig, hè?
2: Je bent 9 tot 10 uur minimaal aan het rijden. Dat is, en dan ben je gewoon continu aan het concentreren. Ja. Wat mensen om je heen doen, die zegt, je moet eigenlijk een soort schaken, 3 stappen vooruit denken.
0: Ja, je moet, en vooral ook als mensen geen rekening houden met het feit dat jij een zware last hebt, dus dat het bij jou veel langer duurt om bijvoorbeeld te remmen. De mensen die maar voorlangs schieten. Heb je daar nog een tip voor onze gewone weggebruikers?
2: Probeer eigenlijk achter de vrachtwagen uit te voegen, in te voegen. Want we hebben ook zo'n afstandssysteem in de auto, de nieuwe vrachtwagens. En als jij in één keer voor me bent en je moet nog remmen omdat je de afslag doet, dan gaat mijn vrachtwagen vol in de remmen.
0: Zo.
2: Want die denkt dat er een aanrijding is. En met alle gevolgen
0: van dien. Ja, precies. Dus rustig van achteraf invoegen. Dat is eigenlijk de tip.
2: Probeer achter de vrachtwagen in en uit te voegen.
0: Oké, heel goed. Ik hoor dat je aan het afslaan bent, dus jij gaat nu een eerste bakkie doen?
2: Nee, ik doe koffie onderweg. Ik moet even een baantje opschuiven. We hebben de 4 en ik moet de linkse 2 hebben.
0: Hartstikke goed. Martijn, dankjewel. Gefeliciteerd. Jij bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier!
2: Met veel plezier!
0: Dankjewel.
3: Ben je ook een vroege vogel?
1: Hef dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

Ja, ik vind hem echt fantastisch. Frank Boeien. 1 miljoen sterren die hij wenst voor jou. Dus dat betekent dat er heel veel sterren zijn. En dan kun je gewoon altijd een wens doen en dan komt het altijd goed. Zo is het natuurlijk ook. Zo dadelijk hoor je of Frank en Suus nog helemaal in het WK zitten. Je luistert naar de ontbijttafel. Ik zie blije gezichten, dus dat komt helemaal goed. We gaan zo naar het nieuws. Eerst Andrew Gold.

Gaat comfort verder dan goed zitten? Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldrof, het comfort dat u verdient.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
3: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
4: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
5: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
6: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Marije uit Alkmaar.

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt vanaf vandaag voor extra vertraging in de Eimond. De Wijkertunnel is namelijk een maand dicht, waardoor veel verkeer lokaal dreigt vast te lopen. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer. Er zit geen schot in de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Waarschijnlijk gaat het OV in het najaar weer plat. En een bekende cabaretier, ja, die is er sinds gisteravond definitief mee gestopt. Welke hagenees dat is en dat het Harry Jekkers is, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: De ontbijttafel.
9: Met

0: Zo, Amy MacDonald inderdaad. Mr. Rock and Roll. Goedemorgen. Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij? Ja, ik ben heel klein op dat scherm. Wees welkom, ook al is het pas 7 minuten over 7. Op die vroege, vroege maandagochtend. Goedemorgen. Het is 13 juli. Ja, als je dus je televisie aan hebt staan, dan zie je dus een hele kleine kabouter.
1: Ik ga morgen denk ik een rood mutsje voor je meenemen.
0: Maar Frank, jij bent heel lang.
2: Ja, jullie zien mijn navel bijna. Ja.
0: Goed, in ieder geval, Suus is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen. En Frank staat heel lang te wezen. Ik ben de kabouter. Ik, zei de gek, is Francis. Nou goed, er is vakantie. Pieter en Anne zijn er niet. Maar wij zijn er lukken wel. En dan gaan die ontbijttafel natuurlijk helemaal gezellig houden voor jou. Vrienden, ik wil even iets tegen je aanhouden.
2: Oh.
0: WK-voetbal. Ja? Zit ik zo tegen mij te lachen, Suus. Ja. Omdat je gewoon steeds aan die kabouter zit te kijken. Ja, het is ongelooflijk.
1: Ja, leuk.
0: Het soort Efteling.
1: WK-voetbal.
0: Ook een sprookje. Een sprookje die voor Nederland natuurlijk helaas ten einde is gekomen. Want helaas, Frank, werden we niet
2: wereldkampioen.
0: Nee, dat is toch heel jammer.
2: Nog even niet, hè? Nee, nog,
1: in het voetbal.
0: Ja, in het voetbal dan, want...
2: Nou, volgens mij kunnen we wereldkampioen hockey worden deze zomer.
0: Oh ja, daar weet je alles van, Suus.
1: Ook nog.
0: Zeker.
2: Ja hoor, en nou ja, van alles
1: wat. Wel dingen, ja.
2: Ja joh.
0: Maar ik heb dus wel naar die wedstrijd zitten kijken. Noorwegen, god, wat was het, Engeland?
2: Ja,
0: ik vond verschrikkelijk. Ik ben een beetje down ervan, zou ik wel heel eerlijk zeggen.
2: Van Noorwegen, Engeland?
0: Ja, ik vond het feit dat Noorwegen eruit is, vind ik echt heel
1: dat is jammer.
2: Vind ik jammer?
0: Ja, vind ik echt jammer. Ik ben echt fan van Holland.
2: Holland?
0: Ja, toch een beetje.
1: En zij hadden gewoon een beetje, kijk, dat was natuurlijk allemaal één grote hype. Die oranje bus en die oranje mars en zo. Ja. Dat was natuurlijk voor de Amerikanen ook wel erg jammer dat wij er heel vroeg uit lagen.
2: Ja, ik vond ik ook
1: die hadden
2: fijn,
1: nog wel twee, drie van die feestjes gewild.
0: Zeker.
1: En toen hadden ze, goddank, in ieder geval nog Noorwegen.
0: Nou, met het roeien.
1: Ja, wat natuurlijk ook lekker dat Amerikaanse aanschengelt en zo.
0: Ja,
1: nou, hartstikke leuk. En nu zijn die ook weg, dus nou is het voor niemand meer leuk.
0: Nou ja, het was... ik zie jou een beetje verbaasd kijken, Frank. Vind jij dat, ben je het mee eens?
2: Nou, nee, ja, Noorwegen, prachtige spelers, hè. Ødegaard nog.
0: Ødegaard, fantastisch.
2: En Haaland is natuurlijk...
0: Haaland.
2: Ja, precies. Hup, Haaland, hup. nu, de Engelsen met hun Wonderwall.
0: Ja.
2: Wauw, dat is een soort mannenkoor wat daar staat te voetballen.
0: Ja, dus dat is wel echt fantastisch.
1: Maar ik vind dat dan wel mooi, maar dat hele voetbal's coming home, denk ik wel.
2: Oh, dat vind jij irritant.
1: Ja,
0: hey, vertel.
1: Nou, omdat het een zekere arrogantie of zo. Ja. Van, wij hebben voetbal bedacht. Dus wij moeten wereldkampioen worden.
0: Nee, jullie hebben cricket bedacht. Ja. Inderdaad, soccer.
2: Maar ze gaan het ook niet winnen.
1: Nee, want
0: het wordt uiteindelijk toch weer...
1: Argentinië.
0: Oh, wat zijn er toch een stelletje nee, verschrikkelijke hoor. Mensen. Ik bedoel, hele lieve mensen, maar dat team, afschuwelijk.
2: Vind je een afschuwelijk team?
0: Ja, het is...
1: Even denken, wie zijn er nou nog meer in de running dan?
0: Goeie vraag. Frankrijk.
2: Ja, zeker.
1: En Spanje.
0: Die hebben een buren-clash.
2: Ja. Die hebben een bosbrandenwedstrijd.
0: Bosbrandenderby.
2: Ja, bosbrandenderby.
0: Nee, daar mogen we niet over lachen.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Ontbijttafel. Oh.
1: We moeten wel door.
0: Ja, we moeten. Goedemorgen, dit is de Ontbijttafel met nu Stevie Wonder. En ja, we komen er toch niet uit qua die WK betreft. Hebben jullie voorkeur toch?
1: Spanje.
2: Frankrijk, denk ik. Maar ik schaam me wel dat ik het nog een beetje volg. Heb jij dat niet?
0: Ja, nee, ik vind het heerlijk dat ik het volg.
2: Oh ja?
0: Maar ja, maandag, dinsdag en woensdag, potverdorie, dat moet ik 's ochtends vroeg de bed uit. Ik weet niet of ik het gaat lukken.
2: Moet gewoon heel op tijd erin.
0: Oh ja, dat is het.

0: Lekker swingen waar je ook zit te luisteren. Superstition, Stevie Wonder.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het elektriciteitsnet zit in ons land en onze provincie op steeds meer plekken vol, waardoor bedrijven en woningbouwprojecten niet altijd direct kunnen worden aangesloten. Ja, de vraag naar elektriciteit groeit snel door onder meer elektrische auto's, warmtepompen en nieuwe woningen. Maar het uitbreiden van het netwerk, dat kost dus jaren. Ons verslaggever Thomas Jak is op een heel concreet voorbeeld gestuit in de haarvaten van Noord-Holland. Goedemorgen, Thomas.
3: Goedemorgen.
0: Een café zit dus met hun handen in het haar. Hoe zit dat eigenlijk?
3: Dat klopt inderdaad. Een Beverwijks buurtcafé Rentree is afgelopen weekend opengegaan. En uitbaters Dennis Oosterveen en Charlotte Laarhoven. Ja, daarmee gaat een lang gekoesterde wens van ze in vervulling. Midden in Beverwijk, een prachtig mooi café. Maar er is dus een probleem. Het stroomnet zit lokaal al zo vol dat maar de helft van de broodovens tegelijk aan kan in de keuken. En een oplossing kan volgens Liander nog wel een jaar of drie gaan duren.
0: Hey, wacht even, zeg je nou serieus een jaar of drie?
3: Een jaar of drie, inderdaad. Eerst werd ze zelfs een termijn genoemd van 3 tot 10 jaar. Maar goed, Liander zegt, 10 jaar, dat wordt wel heel veel. Maar 3 kan het inderdaad duren. En moeten ze op halve kracht, want ze hebben van die grote broodovens waarin ze hun broden en croissantjes die ze zelf gemaakt gaan afbakken. En daar is krachtstroom voor nodig. Mm-hmm. Dus een van de vragen voor zij dat café gingen beginnen was natuurlijk van, kan dat daar? Ligt er al krachtstroom? En ja, er was al krachtstroom, dus ze besloten in te stappen en de tent over te nemen. Maar ze kregen toch nog de deksel op de neus, want er is wel krachtstroom, maar nog net niet genoeg. Mm-hmm. En dat uit zich zo. Ik had ze even geïnterviewd en dit zegt Dennis daarover.
4: We hebben 4 lagen, maar we kunnen nu 2 lagen gebruiken. Als wij nu bijvoorbeeld croissantjes willen afbakken, dat wordt gedaan in een andere oven, dan moeten we hier 1 laag uitzetten en dan lopen we hierheen. En dan pas kunnen we deze oven aanzetten. En als dan deze klaar is, dan kunnen we die oven weer aanzetten.
0: Jemig, dat is toch geen werken dit?
3: Dit is, zoals Charlotte zei, dit is wel echt puzzelen. En ze blijven zelf heel positief. En dat wil ik er graag bij zeggen. Nee, ze willen gewoon lekker aan de slag. Maar ja, het is wel echt, dat is natuurlijk geen werk eigenlijk.
0: Maar je hoort constant verhalen over hoe het elektriciteitsnetwerk vol zit. Maar dit is dus een concreet voorbeeld wat die gevolgen dus kunnen zijn. Of die ondernemers hadden ze dit niet zelf kunnen voorkomen eigenlijk. Toch?
3: Ja, dat heb ik natuurlijk gevraagd. Want je denkt van, ja, je hoort het toch wel zo vaak dat je misschien wel voorbereid kan zijn. Maar er is toch wel, laat ik zeggen, een miscommunicatie geweest. Ze hadden die verzwaring van hun aansluiting al in maart. Dat hadden ze een verzoek toegedaan. En toen werd er een richtdatum genoemd. En daarvan, toen hebben zij gehandeld en gedacht van, oké, rond die tijd kunnen wij aangesloten worden. Maar daarvan werd later gezegd door Liander, dat was geen datum van dat we iets gingen doen. Maar meer dat jullie aanvraag in behandeling genomen ging worden. Dat is een soort misverstand. En ze zeggen, Liander zegt er zelf ook wel over van, we hadden wel echt eerder willen informeren, maar die hebben het ook zo druk dat gewoon niet is gelukt. En dus kan het echt nog een paar jaar duren.
0: Ik vind dat echt heel verdrietig voor die jonge ondernemers. Ik bedoel, dan koop je een zaak, dan lijkt het allemaal in orde. En dan zegt een bedrijf als Liander, zegt, we kunnen niks doen, want we hebben het hartstikke druk en het netwerk zit hartstikke vol. Gaan we dit soort verhalen vaker horen, denk je, Thomas?
3: Ja, het lijkt er wel op, maar meestal hoor je dan over bijvoorbeeld grote nieuwe bouwprojecten. Dus op het industrieterrein in Overdie bijvoorbeeld in Alkmaar is de wachttijd om aangesloten te worden bij een nieuw pand is soms langer dan een jaar. Dat Koen Buchter mooi uitgezocht in zijn programma Expeditie Noord-Holland. Mm-hmm. Maar ja, dit is natuurlijk een café midden in Beverwijk wat al stroom had. Yeah. En sinds 1 juli zijn ook daar dat soort regels verzwaard. Of anders geworden. Dus we zullen dit wel vaker horen. En helaas, dit café leek op tijd te zijn, maar kreeg toch deksel op de neus.
0: Ik vind het heel verdrietig voor ze, maar dankjewel Thomas Jak. Je bent verslaggever bij NH. En je hebt in ieder geval vinger aan de pols over het stroomtekort hier in Noord-Holland. Dankjewel Thomas.
3: Graag gedaan.

Heerlijke plaat uit de jaren 90. Maxi Priest, Wild World. Ja, ik zat even de herinnering op te halen. Ik zat op de toneelschool en dat was echt een goede tijd in Maastricht. En dat draaide ze deze en dat was gewoon heel fijn. En dus draaide ik hem ook even voor je. Ondertussen is het 7:55. Je luistert naar de ontbijttafel. Zometeen het nieuws en krijgen van Jan Visser hoe het weer zal zijn deze maandag. Na U2. Stuck in a moment. You can get out of.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Ik ben David uit Smerp.
12: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
13: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
11: 2 minuten over 7:30 in De Goren is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer. Er zit namelijk geen schot in de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Waarschijnlijk gaat het OV in het najaar daarom weer plat. Vandaag staat de 8e en de laatste onderhandelingsronde gepland tussen die twee partijen. Maar zowel de werkgevers als de vakbonden hebben er eigenlijk geen vertrouwen meer in. Volgens de werkgevers verlopen de gesprekken zelfs zo moeizaam dat de looneis van de bonden nog altijd niet inhoudelijk is besproken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling. Waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren bij televisieprogramma Nieuwsuur.
16: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
17: En wie zou dat zijn?
16: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
15: Ja, die moeten dan als eerste afschalen. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar uit 1976. En even schrikken gisteren op de Dam in Amsterdam, want daar viel ineens een grote boom om.
18: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Zo'n kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat, dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja, dat is niet niks.
15: Ja, het liep gelukkig goed af, niemand raakte gewond en de gemeente had de boom binnen een half uur door de versnipperaar. Wordt nog onderzocht hoe die nou om kon vallen ineens. En bij een woning in Amsterdam-West is dit weekend 's nachts opnieuw een explosief afgegaan. Ook donderdagnacht gebeurde dat al, bij hetzelfde huis. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het pand is verder toegenomen. Politie onderzoekt of er een verband is tussen die twee ontploffingen en roept getuigen op zich te melden. Ga ik bij hoge uitzondering toch nog even naar Den Haag met je, want zanger en cabaretier Harry Jekkers stopt er nu echt mee. En dat werd in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag een echt Haags feestje.
19: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag. Yeah!
20: Maar het is nu tijd om het op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
15: lekker uit te drijven met Harry Jekkers.
11: Ja. Hij is Jan van Zaan, de burgemeester.
15: Ja, Jan van Zaan hoorden we. Hij is natuurlijk meer dan OO Den Haag alleen. Hè. Harry Jekkers, ook bekend van Klein Orkest.
11: Ja.
15: Met de tophits als Over de Muur en Laat Mij Maar Alleen. En ook van de Kinderen voor Kinderen klassieker.
11: Weet ik niet.
15: De kerstezel.
11: Oh, ja, jij wilde zeggen, ik ben toch zeker Sinterklaas niet, zus?
17: Ja, ik dacht, ik ben toch
15: Sinterklaas. Ja, je zit aan de goede maat.
17: Iemand anders. Wie is dat ook?
11: Dat Henk Westbroek.
15: Edwin Rutte.
11: Ja, je hebt gelijk, Edwin Rutte.
15: Edwin Rutte, ja.
17: Dus de kerstezel, nee, dat is ook leuk.
15: Ja, inderdaad.
11: Jekkers, jongens. Maar gaat hij dat hij weer terug gaat komen? Dat je denkt, dit is het einde.
15: Een comeback maken?
11: Ja, zeker.
15: Nou,
11: ja,
15: als ik hem mag geloven, als ik hem zo hoor, niet.
17: Wat gaat hij dan doen de hele dag?
15: Nou, hij gaat lekker op zijn haast lekker uitdrijven. Beetje dobberen, glaasje wij erbij. Ja, toch? Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Oh, Frank, dankjewel. Ja, natuurlijk ook het weer met onze eigen Jan Visser. Jan, ja, dat is een heel warm weekend geweest. Wat kunnen we verwachten voor deze maandag?
21: Dag Francis, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
21: Ja, nou ja, op zich viel de warmte in het weekend eigenlijk best wel mee. He? Want het was je zou kunnen zeggen, het was aangenaam.
11: Ja, het was wel aangenaam, inderdaad.
21: Geen overdreven warmte.
11: Nee, dat is ook zo. Maar ik ben een beetje op mijn hoede. Ik denk de hele tijd, ja, het is aangenaam. Maar zo dadelijk komt in een keer van die koperen ploert en die ramt je echt gewoon het zweet in de bilnaad.
21: Ja, nou, dat valt in ieder geval vanochtend wel erg mee. Want we hebben nu te maken met behoorlijk wat bewolking. Die bewolking begon gisteravond het waddengebied binnen te dringen. Mm-hmm. Hangt samen met een zwakke storing die vanuit Denemarken inmiddels tot ons land is doorgedrongen. En ik denk dat een groot deel van de ochtend toch wel bewolkt zal verlopen. Zie in het zuiden van de provincie aan het eind van de ochtend zal de zon wel gaan schijnen. En vanmiddag breidt dat zich uit. Maar vanochtend dus bewolking. En het is overal droog, maar ik kreeg net een melding vanuit Wijnjewoude in Friesland dat daar ook wat lichte motregen valt.
11: Oh.
21: Dus het is niet helemaal uitgesloten dat er hier en daar ook dat het een heel klein beetje miezert.
11: Okay.
21: Maar goed, dat is dan vanmiddag voorbij. En dan inderdaad. Ja, en dan vanmiddag schijnt dan de zon overwegend en dan loopt de temperatuur uiteen van rond 23 graden op Texel tot plaatselijk 26 tot 27 graden in het zuiden van de provincie. En ook deels langs de kust vanwege de aflandige wind. Die is meest noordoost en matig en aan de kusten op het IJsselmeer vanmiddag en vanavond af en toe vrij krachtig. Nou, dat is het beeld voor vandaag.
11: Okay.
21: Nou, morgen dan hebben we drogere en warme lucht en hebben we temperaturen die uiteenlopen tussen een graad of 24 op Texel en zo'n 28, misschien 29 graden plaatselijk in het zuiden van de provincie. En veel zon morgen en de wind is meest matig en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten. Dus vandaag wat in de ochtend bewolking, maar morgen dus volle bak zonneschijn.
11: Oké, nou hartstikke goed en we horen straks hoe het verder de rest van de week gaat. Jan, dankjewel.
21: Ja, hoor, tot straks.
11: Tot straks. En natuurlijk het verkeer. Ik kijk even naar Suus.
17: Hey.
11: Hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
17: Nou, we hadden het net al even over de Wijkertunnel.
11: Ja.
17: Daar zijn werkzaamheden. En dus is die dicht.
11: Okay.
17: Dat is dus de A9 Amstelveen richting Alkmaar. En ik denk dat niet iedereen op de hoogte is of nog niet goed omgeleid is. Want daar staat 5 minuutjes vertraging. En ook de andere kant op, A9 Alkmaar richting Amstelveen. Ook 5 minuten vanwege diezelfde wegwerkzaamheden. Overigens de A208 Sassenheim richting Velsen bij knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Dat is ook daar. Okay. Zijn ook wegwerkzaamheden en is de verbindingsweg dicht. Dus dat is goed om te weten. En dan heb ik nog een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenersloot heb je een kleine 10 minuten vertraging.
11: Dankjewel, Suus. En dadelijk maak je kans op kaartjes voor de Museum Stoomtram Hoorn Medeblik bij Dingen met Dario. Na Kim Wild.

0: When life gives you lemons, you make lemonade. Lemon Tree, Fool's Garden.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: En het is exact 7:45. Tijd voor een spel. Hoogtijd voor Dingen met Dario. Want elke ochtend horen wij de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. En vandaag heeft hij er weer eentje. Als je het weet, mag je meteen bellen. Met 088-850-5152. Staat onder je sneltoets om daarmee kans te maken op kaarten voor de museum Stoomtram Horen Medemblik. Nou, volgens mij, Suus, is het aan mij de tijd om nu de vraag te gaan stellen. Namens Dario. Oké, dan. Ja.
4: En bellen. Dus zeg nog even één keer wat het nummer is.
0: 088-850-5152. Ja. Oké, Suus, zet ik jou uit, want dan ga je de telefoontjes opnemen, toch?
4: Ja, dat gaat automatisch.
0: Oh, dat is heel goed. Komt-ie. Dario, daar ben je.
5: Als je hier langs loopt, moet je vaak wat afgeven.
0: Zo, goed, dat is hem. 088-850-5152.
1: De ontbijttafel. NH. Oh,
0: de. Dat vind ik heel gezellig dat jij je wacht even hoor. Waar ben je nou? Want dat is dan weer zo'n dingetje dat je denkt... hé, laat mij eens even met rust. Dario, kom maar door. Ik ga je nog één keer laten horen de opgave geven.
5: Als je hier langs loopt, moet je vaak wat afgeven.
0: Zo is het. Als je hier langs loopt, moet je hier vaak wat afgeven. Aldus Dario, 088-850-5152. De ontbijttafel met Francis. Goedemiddag, morgen.
6: Goedemorgen met Jannie.
0: Hi Jannie. Wat denk je dat het is?
6: Paspoortcontrole.
0: Paspoortcontrole.
5: Als je hier langs loopt, moet je vaak wat afgeven.
0: Helaas. Okay. Blijf proberen nog een keer, Jannie. Dankjewel. Ontbijttafel met Francis. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen met Jos.
0: Hoi, Jos.
7: Goedemorgen. Ik denk een brievenbus.
0: Een brievenbus.
5: Als je hier langs loopt, moet je vaak wat afgeven.
0: Helaas. Blijf proberen. Dankjewel. Doei. Goedemorgen, ontbijttafel met Francis. Wat zegt Dario hier?
5: Als je hier langs loopt, moet je vaak wat afgeven.
0: Met wie spreek ik het genoegen?
8: Met Ali.
0: Hi Ali, zeg het maar.
8: Ik dacht een kassa.
0: Een kassa. Als je hier langs loopt, moet je steeds wat afgeven. Vind ik goed gevonden, maar helaas.
8: Okay.
0: Blijf proberen, dankjewel. Even kijken hoor, want ontbijttafel met Francis, goedemorgen.
9: Goedemorgen met Frank. Ik dacht de douane.
0: Ik zal eens even kijken.
5: Als je hier langs loopt, moet je vaak wat afgeven.
0: En jij dacht?
9: De douane.
0: De douane.
5: Douane.
0: Oh, nou, is hartstikke goed. Hey Frank, gefeliciteerd jongen.
9: Ja, dankjewel.
0: Nou, echt te gek. Je krijgt een ongelooflijk applaus erbij. Frank, waar ben je vandaan?
9: Ik bel vanuit Horen.
0: Uit Horen. Hartstikke goed. En dan is voor jou de museum Stoomtram Horen Medeblik is echt gewoon appeltje eindje.
9: Ja, inderdaad.
0: Hartstikke dichtbij. Is dat leuk? Ik heb geen idee.
9: Nou, ik heb hem vaak voorbij zien gaan, maar eigenlijk weinig erin gezeten. En we krijgen volgende week de kleinkinderen. En
0: nou,
9: ja, dat is misschien leuk om dat te doen.
0: Zeker, hartstikke leuk. Twee kaartjes, Museum Stoomtram Hoorn Medeblik. Dat is echt ideaal met kleinkinderen te doen. Hoeveel kleinkinderen heb je?
9: Drie staan er dan mee.
0: Oh. Dat is wel heel veel.
9: Ja.
0: Laten we gewoon
4: moet je er eens even een paar kinderen... Ik weet niet hoe oud de kleinkinderen zijn, maar een paar kinderkaartjes erbij doen, denk ik.
0: Ja, dat is...
4: Bijkopen.
0: Bijkopen.
4: Ja, ik heb er maar twee, dus dan moet jij zelf twee. Even kinderkaartjes erbij rekenen. Ja, of je moet het even... Nou, dit... kijk, want ik breng jou dan weer in contact met de mensen van die Stroomtem. Ja, daar verder als je eenmaal contact hebt, mag jij
0: vuren
4: om wat
0: proberen,
4: je maar wil. Daar ga ik extra... er niet over.
0: Goed, Suus. Ja. Ik vind hem wel lekker zo. Frank, je hoort het. Je hebt in ieder geval twee kaarten voor de museum. Tram gewoon medeblik. Nou. Je kan er nu eindelijk in. Vind ik ook leuk.
9: Fantastisch.
0: Laat vooral even weten hoe het is, hè?
9: Ja.
0: Hartstikke goed. Oké. Gefeliciteerd. Doeg. Ja, zo simpel is het. Dingen met Dario. En als je dan een prijs wint, kun je altijd nog kijken of je wat meer kunt winnen. Gewoon even vragen. Ja, toch, vraag staat vrij. Baby, don't change your mind hier bij de ontbijttafel. Gladys Knight en...
10: The Pips.

0: ijzersterren. Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, ik zat vanochtend heel vroeg in de auto en toen moest ik al aan hem denken. Toen dacht ik, oh, ik ben gelukkig niet de enige die zo vroeg op moet. Sjoerd, goedemorgen.
3: Nee, zeker niet. Nee, ik ben ook altijd wel lekker vroeg op natuurlijk. Maar dat went vanzelf hoor, Frans. Is echt waar.
0: Ja, en ik ben ook heel blij dat jij er dan aan de andere kant van de lijn zit. Maar ondertussen hoor ik dat jij onderweg bent ergens naartoe.
3: Ja, ik ben onderweg naar Wieringenwerf. En ik ben onderweg namelijk naar een timmerdorp. Dat is op dit moment, zeker aan het begin van de vakantie, echt iets waar heel veel jongeren naartoe worden gebracht. Soms door ouders die natuurlijk nog moeten werken.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over...

0: en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
2: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
3: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1:08. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt vanaf vandaag voor extra vertraging in de Eimond. De Wijkertunnel, dat is de A9, is de komende maand dicht, waardoor veel verkeer lokaal dreigt vast te lopen daar. De man die in maart vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een van de ABN AMRO-moorden staat vandaag voor de rechter. Hij zou een medewerker van de bank hebben doodgestoken bij het station bij Nieuw-Vennep. Eerder werd ook een collega van dat slachtoffer al onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. En feestende dronken jongeren uit het Gooi, die gedragen zich tegenwoordig als ze een feestje bouwen in Knokke. Jarenlang was daar een boel heibel, maar ze krijgen vanaf dit jaar hun eigen agenten mee. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
8: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
7: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
9: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
7: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. En we kijken samen met Suus nog even naar de verkeer op de Noord-Hollandse wegen. Suus, hoe staat het erbij?
10: Nou, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort heb je voor Hilversum Noord 5 minuutjes vertraging. En die Wijkertunnel, hè? Ja. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost heb je 10 minuten vertraging vanwege werkzaamheden. Want die Wijkertunnel die is dicht. Het verkeer wordt omgeleid, maar dat duurt dus wat langer. Dat is de andere kant op ook zo. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is je ietsje korter, een kleine 5 minuten.
5: Dankjewel, Suus.
11: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u 150 euro extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
20: De ontbijttafel.
21: Met

0: Ja, hartstikke mooi. Feel It Still, Portugal, The Man. Goedemorgen. Welkom bij NH, dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Het is ook echt de enige ontbijttafel van heel Noord-Holland. Maar voor jou dus altijd een plekje om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op deze maandagochtend. Het is 13 juli 2026. Onze chefkok Pieter is met Anne, maar dan elk op eigen locatie aan het genieten van een welverdiende vakantie. Ja, nee, ja, ik dacht, dat moet je toch even heel erg duidelijk maken. Ja. Dat ze niet samen op vakantie zijn, maar ze zijn wel op vakantie. Gelukkig is Suze voor redactie en productie. Suze, hey, goedemorgen. Goedemorgen. En Frank is erbij voor het nieuws.
1: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, nee, ik zie ook dat je echt wacht tot ik goedemorgen tegen je zeg.
1: Ja, ik kan, dat is een soort, ja, dat is een pavlofje. Dus,
0: ja, maar dat komt ook omdat jij het elke dag doet.
1: Ja, inderdaad. En dan krijg je, dan sluipt er een gewoonte in. Die er niet meer uit te slaan
2: is. Voor ons is dat dan ineens weer helemaal nieuw.
0: Ja, ja, toch wel, hè? Ja, dat is waar, ja. En dat je ook wel even. Maar het is, ik vind het ook heel beleefd dat je wacht tot je iets gevraagd wordt en dat je dan antwoord geeft.
1: Dat hoor ik niet vaak, dat ik beleefd ben. Maar blijkbaar is het toch gelukt met die opvoeding.
0: Ja, hebben ze goed gedaan, je ouders.
1: Precies. Ere wie ere toekomt, zou ik zeggen.
0: We hadden het er net heel even over het weekend. En dat we gewoon iets gedronken hebben. En dat het dus laat werd en dus vroeg wakker moesten worden en zo.
1: Ja.
0: Want voetbal gekeken.
2: Zaterdag.
0: Zaterdag was dat.
2: Ja, maar tot en met zondag eigenlijk. Want...
0: Ja, dat is lang, hè? Ja, ik blijf het er toch even over hebben. Ik zag trouwens net dat Haaland, onze eigen Noorse held.
1: Helemaal van ons, die man.
0: Die is na de wedstrijd meteen in Miami in een stripclub gegaan.
1: Pardon?
0: Ja, nee, dat is echt.
1: Hij is naar een stripclub gegaan.
0: Holland. Holland.
1: Hij zou eigenlijk Noord van zijn voornaam moeten heten. Maar goed, dat
2: maar
1: is...
2: hij had verloren.
0: Dus ja, verleuren. Hij is wel...
2: Zeg dus... maar niet om iets te vieren, dus bedoel ik.
0: Nee, maar ik denk dat hij toch even stoom moest aflaan. Maar ik denk dan ook, hij heeft een prachtige vriendin. Daar hebben ze het nu allemaal over.
2: Ja, ja, ja.
0: Dit is the woman who made Holland Holland. Dat wordt echt gezegd op het Instagrammetje. En deze Holland die is dus toch even de stripclub in. Dan denk ik, ja, maar dat is toch heel
2: gek. Mag dat niet als je een relatie hebt?
0: Vind ik, nee, ik vind dat best wel... Nou, ik vind sowieso het hele gegeven...
2: Mag jouw man naar een stripclub?
0: Dat is nu heel erg... mijn man naar een stripclub? Goeie vraag. Ik vind het gegeven stripclub zo raar.
2: Oh, überhaupt?
0: Ja, dat je dus naar een plek gaat waar mensen uit de kleren gaan... en dat je dan geld geeft om uit de kleren te gaan.
2: Ja.
0: Ik vind dat toch heel wonderlijk.
2: Ja.
0: Frank is heel stil.
1: Ja. Ik zit even op de website van die club.
0: En is het wat?
1: Nee. Nou ja, ik zie vooral een nachtclub.
0: Oké.
2: Okay. Oh.
1: Dus hij heeft gewoon naar een jazzconcert staan luisteren.
2: Ja. Met een paar vuige danseressen erbij.
1: Niks aan de hand.
0: Nee, in een blote niksje hebben ze... Nee, maar Haaland was niet in zijn blote niksje. Denk ik dan.
1: Nee, maar die man die heeft ook geen niksje, nou denk ik toch. Wie?
0: Nou ja, je ziet toch heel vaak dat hij dan zijn shirt uittrekt en zo. En dat mag ook niet bij tijdens het WK, want dan krijg je strafpunten voor. Of een kaart.
2: Zeker.
0: Dus we hebben hem niet in zijn blootje gezien.
2: Heb ook niet per se.
0: Ik weet ook niet heel goed waar dit nu helemaal naartoe gaat. We hebben het over het blote lijf van Holland.
2: Mag ik anders nog iets vertellen? Want ik zag de vriendin van Holland op Instagram.
0: Zeker.
2: Met een hele mooie jurk aan.
0: Oh, dat vind ik fijn om te weten.
2: Een Noorse vlagjurk. Hele lange rode jurk met zo de Noorse, ja, een soort plus, blauwe plus.
0: Ja, mooi.
2: En die was dus gemaakt door iemand die dus kennelijk heel handig is met een naaimachine. En die had helemaal een soort TikTok reel ding achter gemaakt. Met hoe ze dat had gedaan. Want ze had dus van een aantal voetbalshirts die Haaland had geleverd... Had ze helemaal een jurk... Ja, heeft het hele shirt uit elkaar gehaald. En toen weer helemaal in de vorm van een jurk in elkaar gemaakt. Nou, dat vond ik heel cool.
0: Dat is heel cool. Dus het is ook echt iets wat zij voor hem gedaan heeft? Zo van, voor zichzelf?
2: Waar de vriendin dus wel bedacht had... Weet je wat leuk is? Als ik een jurk heb van het shirt... Maar dat kan ik niet zelf, dus iemand moet het even voor me.
0: Oh ja, dat dan weer wel. Maar ze heeft dan wel weer wel punten mee gescoord.
2: Nou, dat vond ik wel.
0: En ik vond het ook fijn dat Haaland naar een jazzconcert is gaan luisteren.
2: Zeker
0: wel. Zo is het. Ja. Goedemorgen, dit is de ontbijttafel.
3: De ontbijttafel.
0: Dat zeg ik.
3: Francis Broekhuizen. Oh, nou.

0: Bruno Mars, On My Soul bij NH.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ja, is grappig dat Edward Dekker hier genoemd wordt. Maar Edward is dus even op vakantie. Sportnieuws ga ik bespreken met Erik-Jan Brinkman. Erik-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, iedereen is op vakantie zo, hè?
0: Ja, het is ongelooflijk. Maar ja, het is ook wel gezellig, want dan leren we elkaar ook een beetje kennen. Toch?
2: Daarom.
0: Erik-Jan, ik ga even iets tegen je aanhouden, want onze voetbalclubs oefenen weer volop dit weekend richting het nieuwe seizoen. Jij was dus, naar ik heb begrepen, in Weidewormer. Hoe was het daar?
2: Ja, een oefenwedstrijd was daar in Weidewormer. Dat is het trainingscomplex van AZ. En dat was een oefenwedstrijd tussen Jong AZ, dus dat is een beetje het talententeam van de Alkmaarders, tegen FC Volendam. Nou, Volendam vorig jaar nog spelend op het hoogste niveau in de Eredivisie. Gedegradeerd. Nu dus in de Eerste Divisie. En die willen graag meedoen om de prijs weer terugkeren naar het hoogste niveau. Mm-hmm. Ze zijn 3 weken onderweg in die voorbereiding. Vorige week hadden ze de eerste oefenwedstrijd. Dat was tegen de buurman, de amateurs van RKV Volendam, die wonnen ze met 3-2.
0: Okay.
2: En nu hadden ze verloren van Jong AZ met 3-1. Zegt allemaal niet zo heel veel. Hè? Want de trainers proberen van alles uit. Er wordt heel veel gewisseld tijdens zo'n oefenwedstrijd. Mm-hmm. Die van zaterdag was trouwens besloten daar in Weidewormer. Betekent dat er geen fans welkom waren. Heeft soms wat te maken met beveiliging en allemaal dat soort dingetjes.
0: Oh, okay.
2: Wel wat familie en vrienden langs de zijkant. Dus niet heel veel sfeer. Maar altijd wel interessant om die wedstrijden te zien.
0: En viel je er nog wat op bij deze oefenwedstrijd?
2: Nou, er zijn altijd weer nieuwe spelers die dan meedoen. In dit geval wat testspelers. Die hebben dan nog geen contract getekend. Soms om hun conditie op peil te houden. Soms in dit geval voor Volendam om te kijken van... is dat een speler waar wij wat mee kunnen dit seizoen? Bijvoorbeeld de speler Erik Schouten. Dat is dan wel de bekendste naam die meedeed bij FC Volendam. Wat dan opvallend was. Een 34-jarige verdediger uit het West-Friese Zwaag. En in het verleden... Want hij is 34 jaar al, dan ben je best wel oud als voetballer. Speelde hij 7 jaar voor FC Volendam. Vervolgens heeft hij wat andere clubs gehad, zoals Cambuur Leeuwarden, Willem II. Vorig jaar in Spanje. Op het 4e niveau speelde hij bij Terrassa. En nu is hij transfervrij, dus hij kan zelf bepalen waar hij naartoe gaat. En hij droeg voor de 2e keer het shirt van Volendam. Want vorige week deed hij dus mee in die wedstrijd tegen die amateurs. En hij vertelt zelf wat hij heeft afgesproken met FC Volendam.
3: Dat we over een paar weken even om tafel gaan. Hoe en wat we ervoor staan allebei.
2: Wat zou je zelf willen?
3: Ik sta voor beide open. Dus het buitenlandse avontuur lijkt ons nog hartstikke leuk. Maar zeker Volendam sta ik ook zeker voor open.
0: Oké. Okay.
2: Ja, hij staat alle kanten erop eigenlijk.
0: Kan alle kanten op,
2: kan nog alle kanten op. Ja, ze willen er vaak nog niet zoveel over zeggen. Er zijn ze in gesprek met, in dit geval misschien, met FC Volendam, maar wellicht ook met andere clubs. Dus dat houden ze allemaal een beetje vaag. Bovendien heeft een vriendin en 2 jonge kinderen, een gezin. Ja, daar moet hij natuurlijk ook wel rekening mee houden. Vorig jaar toen hij in Spanje zat, dan gaat het gezin ook mee. Dus dat betekent voor de kinderen ook een heel ander leven en voor zijn vriendin. Ja. Maar ik had eigenlijk een beetje het gevoel dat hij nog wel hint op een buitenlandse avontuur. 34 jaar. Ja, dan kan dat nog net. En die kinderen zijn jong, dus die zijn ook nogal vrij flexibel. Maar goed, we gaan het binnenkort allemaal horen van Erik Schouten. Dan wel van FC Volendam. Mm-hmm. Bij de thuisploeg, Jong AZ, ook een opvallende naam. Als je AZ goed volgt, Maxime Dekker. Een 22-jarige verdediger. Nou, normaal gesproken zat hij altijd bij AZ1. Hij heeft ook 56 wedstrijden al gespeeld. Officiële wedstrijden gespeeld voor het eerste van AZ. Maar hij is toch niet helemaal doorgebroken. En heeft ook de boodschap gekregen dat hij mag vertrekken in Alkmaar. Terwijl hij vorig jaar nog een contract heeft getekend tot de zomer van 2029. Het kan zo toch in één keer heel anders verkeren. Een nieuw avontuur, dat is dus duidelijk voor Dekker. En hij vertelt waar hij heel erg naar uitkijkt.
4: Spelen, voetballen. Wat ik de afgelopen 2 jaar voor mijn gevoel te weinig heb gedaan in het eerste. Dus nee, daar kijk ik heel erg naar uit.
2: Je bent 22 jaar.
4: Ja, zeker. Dus veel voetballen en daar ben ik uiteindelijk voetballer voor geworden, dus daar ga ik voor.
2: Sta je overal open voor of wil je graag binnen in de Nederlandse competitie blijven?
4: Nee, ik sta het liefst in de Nederlandse competitie te voetballen, maar er is interesse van binnen en buitenland. Dus we moeten uiteindelijk kijken waar het beste plan is en daar ga ik voor.
0: Ja, mooi man. Gewoon spelen, voetballen, niet moeilijk doen. Toch?
2: Inderdaad, ook allemaal wereldvaag. Het is allemaal.
0: Ja, dat is wel.
2: Er is heel veel over zeggen.
0: Het is een beetje wat je ook bij grote sterren ziet. Hè? Van, ja, ik ben bezig met een nieuwe productie, kan er nog niks over zeggen. Maar binnenkort weet je meer op de televisie.
2: Ja.
0: Nou goed, en de andere Noord-Hollandse profclubs?
2: Dat is even makkelijk hè, om daar concreet antwoord op te geven. Omdat ze natuurlijk. Ze hebben niet alleen met zichzelf te maken. Ze hebben ook met de club te maken. Ze hebben met de medespelers, zaakwaarnemers die daar tussen zitten. En ze willen niemand tegen de schenen trappen. Dus dat maakt het ook niet altijd even makkelijk om daar antwoorden op te geven.
0: Nee, dat zeg je. Dat zeg je
2: maar even op te nemen.
0: En de andere Nederlandse, Noord-Hollandse profclubs moet ik zeggen?
2: Telstar oefende ook zaterdag. Dat deden ze tegen Sparta. Nou, Telstar speelde het op het hoogste niveau. Sparta ook. Telstar verloor met 1-0. Vorige week hadden ze ook al verloren. Die eerste wedstrijd van de voorbereiding. Dat was tegen Almere City 2-1. Maar wat ik al zei, dat zegt allemaal nog weinig in die voorbereiding. De trainers die willen veel proberen. En bij Telstar een nieuwe speler. Marvin Peersman deed voor het eerst mee. Dat is een 35-jarige Belg. Dus ook al behoorlijk op leeftijd. Hij kwam transfervrij over van FC Groningen. Centraal achterin werd hij neergezet naast de Abdel Noor Souahia. Ja, dat zijn ook wel weer ingewikkelde namen waar je even in moet komen.
0: Ja, laat staan als je langs de lijn staat en het moet verslaan.
2: Dat gaat nog komen. Dat is voor ons ook handig, hè, die voorbereiding. Even een beetje met die namen aan de slag.
0: Ja, precies.
2: En deze Souahia, die spreekt alleen Frans. Maar dat is voor de Belg, Peersman, geen probleem.
5: Ik vond het wel goed gaan voor de eerste wedstrijd.
6: Het is natuurlijk ook een taalverschil. Of kan jij als Belg ook een beetje Frans spreken?
5: Ja, mijn Frans is vrij goed, dus we kunnen goed communiceren. Dus dat is niet het probleem. Maar het is gewoon een beetje elkaar leren kennen. Wat doet je teamgenoot? Wat doe ik? En dan elkaar inspelen. Het is de eerste wedstrijd voor mij samen in het team. Dus het is goed gegaan, maar er zijn nog veel verbeterpunten. Dus daar gaan we aan werken.
0: Nou ja, zolang het maar Frans is, denk ik dan maar.
2: Ja.
0: Anyways, ga door. Sorry hoor.
2: Ja, Marvin Peersman die je net hoorde. Nou, voor die speler is dat wel lastig, hè? Dat hij alleen Frans spreekt, die Souahia. Want hij spreekt geen Engels, laat staan Nederlands. Ja. En dat is toch een beetje de voertaal natuurlijk op het trainingsveld en in de kleedkamer. De laatste club, AZ, die waren op trainingskamp vorige week in het Gelderse Epe. Dat is eigenlijk traditie dat ze daar altijd naartoe gaan in de voorbereiding. En ze sloten de trainingsweek af met een 2-1 zege op Almere City. En het doelpunt kwamen van Max Meerdijk en Kees Smit. En als laatste Noord-Hollandse club Ajax.
0: Ja,
2: won ook een oefenwedstrijd tegen het Cypriotische AEK Larnaca. En het gebeurde was heel laat. En door een talent, 17 jaar is hij pas, Abdelwahel Ouazzane. En hij maakte het enige doelpunt voor Ajax, waardoor de Amsterdammers met 1-0 wonnen. En nieuws is nog niet helemaal zeker, maar Ajax kan waarschijnlijk binnenkort beschikken over de Braziliaan Marcos Leonardo. En daar gaat Ajax ongeveer 17, 18 miljoen euro voor betalen.
0: Zo.
2: Spits. Ja, veel geld. En er wordt veel van verwacht. Het is allemaal nog niet definitief, maar het lijkt erop dat hij vandaag een medische keuring ondergaat en dan een krabbel gaat zetten.
0: Ja, en ondertussen het WK in de beslissende fase. Wat is jouw favoriet als laatste?
2: Ja, we zijn al zo lang bezig met het WK. En het zijn de laatste paar wedstrijden. De halve finales aankomende week. En dan de finale aankomende zondag.
0: Ja.
2: Wat hebben we nog over? Argentinië, Engeland, Spanje, Frankrijk. De nummers 1 tot en met 4 van de FIFA wereldranglijst. Dus eigenlijk geen verrassingen. Jullie hadden het net nog over Haaland en Noorwegen. Ja, dat is toch eigenlijk wel leuk, hè? Zo'n verrassing die er ineens tussen zit. Uitgeschakeld in de kwartfinale. Iedereen Haaland-fan. Dat roeien natuurlijk wat allemaal naar voren komt.
0: Zeker.
2: Maar we moeten het doen met de 4 beste landen. Wat wel weer een prachtige wedstrijd oplevert. Een mooie
0: affiches. Waar zet jij je geld op in? Frankrijk? Oké, hartstikke goed.
2: Jij?
0: Ik ben ook toch wel. Ja, Spanje vind ik ook heel fijn. Die jonge gast, Lamine is dat volgens mij.
2: Ja, Lamine.
0: Heel bijzonder met zijn broertje op de tribune. Ja, ik weet weinig van sport, zeg ik heel eerlijk. Maar als het WK er is, dan duik ik er helemaal in. Ik vind het gek. En je hebt me ook weer heel veel weer bijgeleerd, Erik-Jan. Dankjewel.
2: Kijk.
0: Ik zeg het er even bij, NH Sport is nu even niet vanwege de zomerstop te vinden, maar wel op televisie. Maar wel kun je gewoon terecht via de app, site, Facebook en Instagram, hè, nhsport.nl.
2: Absoluut.
0: Hartstikke goed, Erik-Jan. Dankjewel.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ik ben David uit Smerp.
10: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
11: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Twee minuten over 8:30 in Smerp is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Feestende jongeren uit het Gooi gedragen zich veel beter nu ze hun eigen wijkagenten meekrijgen naar België. Er zijn minder vechtpartijen daar in Knokke en de politie kan veel beter ingrijpen, zeggen ze daar. Belgische agenten herkennen dat beeld. Het is vooral fijn dat de jongeren die agenten al kennen, zeggen ze.
14: Onze sterkte is dat Maureen een bekend gezicht is voor de jongeren. Dus die weet van, oh mevrouw, u komt uit het Gooi, ja, ik ook. Dus er is gelijk een klik. Plus dat ze eigenlijk wel in contact kan treden, ook met de ouders.
13: Ja, want de telefoonnummers zijn bekend bij de wijkagenten uit het Gooi. Afgelopen jaren was er veel onrust in Knokke, hè, door die feestende jongeren daar. Tieners gaan traditioneel die kant uit als de vakantie begonnen is. En ze gedragen zich dus wat beter tegenwoordig. De man die in maart vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een van de ABN AMRO-moorden staat vandaag voor de rechter. In Alkmaar gebeurt dat. Hij zou een medewerker van de ABN AMRO hebben doodgestoken bij een station bij Nieuw-Vennep. Eerder werd een collega van dit slachtoffer ook al dood aangetroffen onder verdachte omstandigheden. De politie denkt nog altijd dat het toeval is dat de twee collega's uit hetzelfde team van de bank kort na elkaar gedood werden. De man die vandaag terecht staat, een 37-jarige Italiaan, was al een bekende van de politie. Er dreigen opnieuw stakingen in het OV. Er zit geen schot in de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Dus gaat het openbaar vervoer het najaar waarschijnlijk weer plat, denken kenners. Vandaag staat de 8e en laatste onderhandelingsronde gepland. Maar zowel werkgevers als vakbonden hebben er eigenlijk weinig vertrouwen in dat ze er nog uitkomen. Volgens werkgevers verlopen de gesprekken intussen zo moeizaam dat zelfs de looneis van de bonden nog niet eens is besproken. Bij een woning in Amsterdam-West is dit weekend 's nachts opnieuw een explosief afgegaan. Ook donderdagnacht was het al raak bij hetzelfde huis. Niemand raakte gewond, ook dit keer, maar de schade aan het pand is dus verder toegenomen. Politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee ontploffingen en roept getuigen op zich te melden. En organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Ook gebruiken mensen door hitte meer water.
15: Juist in periodes van hittegolven zie je dat oplopen, hè, dat mensen steeds meer water gaan gebruiken. En wat er dan kan gebeuren, zeker als je allemaal tegelijkertijd de kraan opendraait, dan kan al dat water niet in één keer door dat leidingnetwerk heen. En dan kan het dus gebeuren dat ook de druk lager wordt en dan komt er toch wat minder water uit de kraan dan je gewend bent. En dan lijkt het een tekort van water, maar dat is absoluut niet het geval.
13: En voor het water uit de kraan is er geen gevaar, maar er moeten bij een tekort wel keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en landbouw gaan dat als eerste merken en niet meer sproeien.
9: Nee.
13: Ja, in de scheepvaart merk je het al als de rivieren laag staan, denk ik.
9: Ja, of als je een woonboot hebt, dan lig je gewoon op het...
13: Ja, maar dan ben je denk ik geen scheepvaart. Tenminste, het ligt een beetje aan wat je met die boot allemaal doet. Ja.
9: Maar water wordt wel het nieuwe goud, denk ik dan.
13: Ja.
9: Ja, dat moet je echt een beetje in de gaten houden.
13: Ja, inderdaad, het is volgens mij... ik weet niet, er is een recordjaar 1976... maar er is iemand die dat beter weet dan ik qua
9: dat
13: droogte.
9: Dat is onze eigen Jan Visser natuurlijk.
13: Zo is maar net, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
9: Frank, dankjewel. En inderdaad, zijn naam werd al genoemd. Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
16: Goedemorgen, Francis.
9: Ja, het water wat laag gaat staan. Welk jaar was dat? Dat het zo extreem, ordinair, vreselijk laag stond?
16: Nou, dat was 76, maar rond 2018 wisten we er ook wel raad mee, hoor. Dus het is wel een probleem dat zich al jaren voordoet. En er is ongelooflijk veel gemopperd en geklaagd in 2023 en 2024. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren.
9: Zeker.
16: Toen begonnen in oktober begonnen de grote regens kwamen op gang. En natuurlijk, dat leidde tot soms wel wat precaire situaties op in het IJsselmeergebied. En hoge waterstanden. Maar toen zijn al die vennen en in bijvoorbeeld duinen, noem maar op en zo. Mm-hmm. Duinmeertjes, je kan het zo gek niet bedenken. Die stonden helemaal chockvol water. Nou, dat was, nou ja, je had het net zelf al over. We hebben goud in handen.
9: Ja.
16: Nou, dat was goud in handen. Maar ja, er is eigenlijk toch, aan water, zeg maar, beheersing gedaan. Gedaan, hè, of althans een wateropslag. Maar ik denk nog steeds dat het probleem nog niet genoeg is doorgedrongen. Dat we hebben steeds meer in het nieuwe klimaat te maken met extremen. Ja. Toen was het extreem nat, nu is het weer droog. Ja. Niet overal, hè, want er wordt gedaan of het bijzonder droog is overal in Nederland. Nou, dat is in het Noordoosten bepaald niet het geval.
9: Okay.
16: Drenthe bijvoorbeeld is één grote zee, groene zee. Dankzij een enorme hoeveelheid regen toch wel in de maand juni. Plaatselijk 180 mm.
9: Zo.
16: En daar wordt wel een beetje aan voorbij gegaan. Friesland, Groningen trouwens ook. Dus die hebben zeker geen tekort. Althans niet tekort aan bodemvocht momenteel. Maar in het zuidwesten van het land en het zuiden. En inderdaad het stroomgebied van de grote rivieren. Ja, daar is het inderdaad wel behoorlijk droog. Want er is ook vorig jaar heel weinig neerslag gevallen.
9: En wat kunnen we verwachten in onze provincie, beste Jan?
16: Ja, nou ja, voorlopig in ieder geval geen neerslag. Laten we dat even duidelijk stellen. En vanochtend veel bewolking in het grootste deel van de provincie. De zon is er al aan het doorkomen in het Gooi. Maar in de rest van de provincie, ja, grijs, veel lage bewolking. En dat zal dan aan het eind van de ochtend en vanmiddag vooral oplossen. En dan schijnt de zon weer volop en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden tot 23 graden op Texel. En 26 tot 27 graden in het zuiden van Noord-Holland. Aangename temperaturen dus.
9: Mooi.
16: Wind waait uit het noordoosten en is matig. Later langs de kusten op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, morgen droog, zonnig en warmer. Met temperaturen tussen 23 en 28, wellicht in het Gooi 29 graden. Mm. En een noordoostenwind. Nou, donderdag en vrijdag verandert er niet veel. Blijft zonnig en warm met temperaturen ruim boven 25. Misschien lokaal in het zuiden van Noord-Holland rond 30 graden. Maar vanaf vrijdag, dan begint toch de kans op een onweersbui iets groter te worden.
9: Lekker.
16: Het is allemaal nog niet erg veel, hoor. Maar in ieder geval, dat is dan wel de voorbode van in het weekend minder warm weer.
9: Dat, dus. Dat klinkt op zich... Oh, wacht even hoor. Even, ja, er is een vraag. Die krijgen we altijd. Even kijken. Miezer in Zaandam, hoor ik.
16: Ja, ik had het een uurtje geleden al met je over.
9: Ja, precies.
16: Dat het een beetje in Friesland. Ja. Dan kan hier en daar kan het eventjes een heel klein beetje miezeren. Ja.
9: Oké, nou, klein beetje
16: miezeren. Vanochtend dus, hè.
9: En nou, precies. En dan vrijdag toch misschien een beetje regen. Is altijd goed. Jan, we zijn weer op de hoogte. Dankjewel, tot straks.
16: Ja, hoor.
9: En dan kijk ik even onze eigen Suus lief aan. Want hoe staat het op de wegen in Noord-Holland?
17: Nou, de Wijkertunnel dus, die is afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat is op de A9. Daar wordt het verkeer omgeleid. En dus is er ook nog wel wat vertraging. Dat is dus Amstelveen richting Alkmaar. En ook de andere kant op. Heel veel vertraging is het niet, hoor. Kleine 5 minuten allebei de kanten op. En dan heb je nog de N201 Uithoorn richting Hoofddorp. Voor de aansluiting met de N231. 20 minuten vertraging.
9: Suus, dankjewel. We'll

0: Nog niet zo heel lang geleden kwam je hem gewoon tegen in Amsterdam. Harry Styles, Late Night Talking, nu gewoon lekker bij NH.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Want met de caravan naar Frankrijk, met het vliegtuig naar Turkije of met de tent naar Italië, lekker genieten natuurlijk. Maar niet iedereen kan het zich permitteren om op reis te gaan. Gelukkig wordt er heel veel in onze mooie provincie georganiseerd. In Wieringenwerf bijvoorbeeld kunnen kinderen timmeren, zagen en schroeven tijdens de traditionele huttenbouw. En onze verslaggever Sjoerd mag erbij zijn. Goedemorgen. Oh, goedemorgen Sjoerd.
3: Ja, je hoort het al, hè, op de achtergrond. Er wordt hier druk, de spijkers worden erin ingeslagen. Zal ik eens proberen? Ja, mis. Oké. Nee. Dat is een gewend soort, dat zit mijn hele leven. Ik kan timmeren, ik ben er niet echt goed in. Maar nee, inderdaad, ik ben in Wieringenwerf. En dat is wel leuk, want straks om 9 uur... er komt hier een kleine 300, 400 tal kinderen met bussen aan, Francis. Om nou eigenlijk een leuke dag te hebben. Of misschien zelfs wel een hele leuke week. En Hoek, toch? Goedemorgen.
4: Een hele leuke week, goedemorgen.
3: Ja, want het is een week gewoon.
4: Van maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
3: Je dus kan eigenlijk een week lang je kinderen droppen bij jullie. En dan maken jullie een feestje.
4: Een feestje maken we er altijd van, dat in ieder geval, ja.
3: Maar dat wil jij niet horen, hè, dat ik dat zeg, geloof ik. Dat jullie een soort BSO zijn voor ouders.
4: Zo zien wij het niet, maar misschien ergens een beetje.
3: Hoe zien jullie het dan wel?
4: Wij zijn een mogelijkheid voor kinderen om lekker te spelen in de natuur, nieuwe andere kinderen te ontmoeten, even los van alle mobiele apparaten. In een hele vrije omgeving hun leuke dingen te doen.
3: Vakantiespelen, hè? Zo heet het. Zo heet jullie organisatie. Vroeger bedacht voor de boeren, hè?
4: Klopt, inderdaad. Van origine zijn wij voor de kinderen van boeren. Ja, die konden in de zomer natuurlijk niet op vakantie. Nee. Maar inmiddels bestaan wij 62 jaar ongeveer.
3: Ja.
4: En is eigenlijk iedereen welkom.
3: Altijd op dezelfde plek hier in Wieringenwerf?
4: We zijn ooit ergens anders begonnen. Maar wij zitten nu al zo'n 30, 40 jaar hier in het Dijkgatbos.
3: Ja.
4: En wij houden van ons bossie.
3: Ja, we houden van ons bossie. Ja, ik had wel iemand verkleed nu aankomt. Want jullie gaan ze straks echt opwachten met muziek. En
4: muziek, gezelligheid, feestje, gekkigheid.
3: Maar hoe komen ze hier dan? Worden ze dan gebracht door opa en oma, papa en mama?
4: Nee, wij hebben door heel West-Friesland en Hollandse Kroon rijden er bussen. Busroutes, die halen de kinderen op.
3: Ja.
4: En die brengen ze aan het eind van de dag ook weer thuis.
3: Dus, fantastisch.
4: Het is ideaal. Ja,
3: dat is toch geweldig. Dat kan inderdaad. En dan gaan ze dus bijvoorbeeld... Wat gaan ze dan doen bijvoorbeeld? Vroeger noemden we het een timmerdorp. Maar dat is het ook niet meer natuurlijk.
4: Nee, we zijn veel meer dan een timmerdorp. Er worden uiteraard hutten gebouwd.
3: Ja.
4: Grote spellen gespeeld. Denk aan Levend Stratego. Levend Risk. Maar ook stokbrood bakken, pannenkoeken bakken, boszoek maken.
3: Is het leven kinderen? Ik vraag het voor een vriend.
4: In principe is de vakantiespelen voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.
3: Ja.
4: En daarnaast hebben we in de eerste week van de zomervakantie hier in de Noord, in regio Noord, ook nog expert. Dat is voor kinderen van de middelbare school.
3: Ja, maar als mijn moeder me hier naartoe stuurt, ben ik te oud.
4: Nee, dan mag je meedoen als leiding.
3: Lijkt me heerlijk.
4: Ja, dan je bent van harte welkom.
3: Nee, ik wil als kind dan.
4: Maar leiding is het
3: zelfs,
4: zo leuk.
3: Jullie hebben daar zelfs zwembaden, hè?
4: Ja.
3: Mag ik even kijken?
4: Ja, natuurlijk.
3: Jullie hebben dus ook gewoon, als het heel erg warm wordt, hebben jullie zwembaden ingericht in een hele grote tent, Anouk.
4: Ja, dat is voor de jongste groepen. We hebben voor de oudere groepen die mogen zwemmen in het IJsselmeer.
3: Ja.
4: Want daar zitten wij aan.
3: Goedemorgen jongens. Lekker geslapen allemaal. Goed zo. Ja, maar kleine oogjes, hè? Want je hebt meer dan 50 mensen, vrijwilligers, hè?
4: Ja, deze week,
3: jonge jongens.
4: Deze week zijn we met 59 mensen. Ja. In totaal hebben wij meer dan 100, 150 vrijwilligers die zich de hele zomer hier voor inzetten.
3: Met 300 kinderen? Dus nee. Bijna, 50 vrijwilligers op 300 kinderen is 1 op 6, zeg maar.
4: Ja, zo ongeveer.
3: Dat vind ik netjes, hoor.
4: Ja. En in totaal over de hele zomer hebben wij ongeveer 1100 kinderen die meedoen aan onze stichting.
3: En zijn de zwembaden. Ga ik even een kijkje nemen hoe dat eruit ziet. Ook zie je trouwens ook, er gaat nu iemand in de mascotte.
4: Ja, dat is Twinkie. Dat is Twinkie. Onze mascotte inderdaad.
3: Twinkie, wacht even hoor. Daar gaan we even naartoe lopen, Francis. Naar Twinkie. Dat is de mascotte die straks... die moet echt begeleid worden.
5: Twinkie.
3: Ja. Twinkie. Ja, Twinkie draait zich om. Hallo, kijk, daar hebben we Twinkie. Kan je me zien, Twinkie, in het pak?
5: Hoe ziet Twinkie eruit, Sjoerd?
3: Kan je hem ook horen? Ja, twee duimpjes gaan de lucht. Twinkie ziet eruit. Blauw met geel gestreept. Ja, en een bandeau om alsof hij gaat sporten, lijkt het wel. Ja, okay. het is, ja, rennen. Doet het. Ze doen het voor rennen. Of hij, zij. Doet het niet voor. Kijken naar de handen, ja of zij. Doet het voor rennen. Ja, ja, ja. Dat is een mascotte die niks zegt ook.
4: Ja, Twinkie is altijd blij. En dat is gewoon Twinkie.
3: Dat is Twinkie. Ja. Even kijken nog even naar de zwembaden. Hoe die erbij zitten. Ach. Even kijken, openen. Het is net alsof je op de camping bent natuurlijk. Ach, kijk nou. Oh, er staan allemaal van die opblaasbare zwembaden in. Oh, met unicorn eekhoorns. Oh, te gek. Ja. Oh, wat leuk. Dat wil ik ook. Kom, we lopen nog even naar de plek toe. Want we gaan nu ons allemaal verzamelen bij de plek waar zometeen de eerste bussen komen, hè?
4: Ja, ja, dat is het Springvijverveld. Hier staan alle herkenningstekens van elke groep.
3: Ja.
4: De kinderen hebben die ook al gezien online. Dus dan weten de kinderen, ik zit in groep rood.
3: Ja.
4: Ik moet naar dat plekje toe, want daar staat groep rood.
3: Het is echt goed georganiseerd, zeg.
4: Ja, joh, maar we doen het al heel lang.
3: Ja, maar hier is echt over nagedacht. Het is niet van, hallo, en we gaan wat leuks doen, waar heb je zin in? Nee, dit is echt... Hier is zelfs iemand die kon nu rennend terug. Die heeft wat nodig waarschijnlijk.
4: Ja, groepstas vergeten, denk ik.
3: Maar een enorme hoeveelheid aan vrijwilligers. Is er nog een mogelijkheid dat kinderen zich aan kunnen melden?
4: Zeker. Oh. Via onze website, Stichting Vakantiespelen, kan je altijd aanmelden. In het bos is altijd plek.
3: Ja.
4: In de bus misschien niet, maar je mag ook altijd met eigen vervoer komen.
3: Precies.
4: Dus iedereen is welkom.
3: En jullie zoeken nog een nieuwe plek, hè? Want dit wordt het laatste jaar hier.
4: Eén en laatste jaar. We zijn dit jaar en volgend jaar... wij kamperen op een groepskampeerterrein naast het bos.
3: Ja.
4: Wij blijven sowieso in het bos.
3: Ja.
4: Maar we zijn wel op zoek naar een nieuwe kampeerplek voor onze vrijwilligers.
3: Oh, ja.
4: Dus waar onze vrijwilligers in totaal 6 weken lang... mogen bivakeren, hun leven mogen leiden.
3: Ja, ja.
4: Dit fantastische project voor mogen bereiden.
3: Ja, nou ja, we lopen nu naar de plek toe waar de kinderen straks ontvangen worden. De eerste worden al gebracht, Francis ziek in de verte.
0: Hartstikke
3: met
0: goed.
3: De auto's door voor papa en mama. Die papa denkt van, nou, snel hop, zo snel mogelijk naar hier naartoe. kan ik wat anders doen? ik als vader weet hoe dat gaat natuurlijk. Nee, maar het is toch te gek, joh. Hey, is leuk,
0: Sjoerd, hartstikke leuk dit. Toch, hutten bouwen, een beetje zwemmen in een tent en met stokbrood en pannenkoeken en gezelligheid. Tot hoe lang duurt het?
3: Tot het einde van de week, toch?
4: Zij blijven hier, het is 4 dagen, tot en met vrijdag. En volgende week komt er
3: weer een nieuwe groep.
4: Ja.
3: En dan kunnen wij ons aanmelden, Francis. Dan gaan wij het ook doen.
0: Ja, wij gaan het zeker doen. Dankjewel,
3: Timon bijtafel.
0: Timon bijtafel in de hut. Dankjewel.
3: Hey.
0: Hoi.

The beat goes on hier bij NH, bij de ontbijttafel, The Whispers. Het is jouw magische maandagochtend en straks maak je natuurlijk ook bij mij kans op die felbegeerde kaasschaaf. Die wil je hebben, dus blijf vooral luisteren. Met nu Ace of Base.

0: is een uittip.
1: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
5: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
6: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
7: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
8: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Marije uit Alkmaar.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9:01. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Feestende dronken jongeren uit het Gooi gedragen zich tegenwoordig veel beter als ze uitgaan in België, in Knokke. Er gaan namelijk speciaal Nederlandse agenten mee naar België. En dat werkt. De man die in maart vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een van de ABN AMRO-moorden staat vandaag voor de rechter. Hij zou een medewerker van de bank hebben doodgestoken bij het station Nieuw-Vennep. En Rijkswaterstaat waarschuwde vanaf vandaag voor extra vertraging in de Eimond. Die waarschuwing blijft wel even staan, maar de drukte valt vandaag nog mee. De Wijkertunnel, ja, die is wel een maand dicht in beide richtingen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
13: Door Albegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
14: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
13: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
15: Perhaps with time, you might come to like me.
16: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
13: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Susie, je hebt nog verkeersinformatie. Hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
17: Zeker. Nou, ik dacht, ik meld nog even dat het bij de Wijkertunnel inmiddels hartstikke goed gaat op de A9. Als in, er zijn daar werkzaamheden, maar het verkeer wordt omgeleid. Maar ik zie geen files meer daar. Oh. Wel op de A27 Utrecht richting Almere voor Almere Haven. Dus tussen Hilversum en Almere Haven heb je een klein kwartier vertraging. En op de N230 Maarsen richting Utrecht voor de aansluiting met die A27 ook een kleine 20 minuten.
11: Dankjewel.
0: Dit is een uittip.
18: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterrenslot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: De ontbijttafel.

0: Edge of Heaven. Wham! Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou, ja, voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het al 11 minuten over 9. 12 minuten over 9. Op deze magistrale mooie maandagochtend. Het is 13 juli 2026. Pieter en Anne puffen lekker uit met een welverdiende vakantie. Betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt houden. Suus is heel even aan de lijn met de ANWB. Dus die, ik weet dat ze er is en jij weet ook dat ze er is. Maar onze eigen Frank is er natuurlijk ook bij. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ja, ik zat in... ja, toch?
1: Ja, toch, lekker.
0: Is toch gewoon gezellig?
1: Vind ik wel. Het wordt ineens als vrijdagmiddag, maar het is maandagochtend.
0: Ja, en je mag nog een hele week en dan mag je op vakantie, Frankie.
1: Ja, dan ga ik ook op vakantie. Ja,
0: lekker,
1: klopt.
0: Jongen.
1: Even de laatste loodje.
0: De laatste loodjes ondertussen is Suus ook lekker van de ANWB. Want er was iets, even iets, sorry Frank, er was iets aan de hand, Suus.
2: Ja, Marcel die belde mij, want die zei... je hebt het de hele tijd over de Wijkertunnel... maar ik was vanochtend bij de Velsertunnel en daar kon ik ook niet in.
0: Oh, jummig.
2: Dus ik dacht, eens even checken hoe dat zit.
0: En wat zeiden ze?
2: Nou, het is niet zo, die Velsertunnel is in principe wel open... alleen Marcel die kwam vanaf Beverwijk en die verbindingsweg... dat is dan vanaf de N197.
0: Ja?
2: De verbindingsweg naar de A22, die is dicht.
0: Oh ja.
2: Dus kan je niet vanaf daar die Velsertunnel in. Maar die tunnel is in principe gewoon open.
0: Open. Ah, ja.
2: En dan moet je vanaf Heemskerk bijvoorbeeld komen.
1: Ah, maar daar is Marcel niet.
0: Nee, daar is Marcel niet.
2: Nou, Marcel die was daar uiteindelijk wel, want dus moest hij omrijden. Maar ja, dat
0: wil
2: wist hij
0: wel
2: dus
0: even
2: niet.
0: Hulde aan Marcel dat hij dat gemeld heeft.
2: Nou, en hij was natuurlijk, dat snap ik ook, in de verwarring. Want hij dacht, het is met die Wijkertunnel mis, maar met de Velsertunnel is niks aan de hand. Maar dat was dus toch met de verbindingsweg. En de ANWB, ik zeg tegen de ANWB, waarom staat het dan niet in het overzicht? Maar dat is, dit was in dit geval zo specifiek en lokaal... dat ze het nog niet op de radar hadden. Ja.
0: Oké, maar dankzij ons, de ontbijttafel en Marcel. Marcel, hulde voor jou.
2: Dus
0: zullen we daar even een heel klein applausje tegen?
1: Nou, wel. Wacht
0: even. Ja, Marcel, jij verdient een applaus en dat krijg je dan ook. Yeah. Hey.
1: Dichte wegenspotter.
0: Goed. Ja, vind ik wel knap.
1: Ja, vind ik goed.
0: Dichte wegenspotter, speaking of spotter gesproken. Dit weekend kwam ik opeens, werd ik in het verkeer omvergereden.
1: Pardon?
0: Ja, door een groepje fietsers. Dus ik dacht, hey, de Tour de France is in Nederland. Zolang het maar Frans is. Maar dat was niet zo. Nee, het waren naakte mensen.
1: Pardon?
0: Ja, nee, we gaan van een tunnel naar naakte mensen. Dat was een hele groep aan fietsers naakt met de blote pielenmuizendoos op het zadel. Ik weet ook niet waarom. Het was kennelijk iets wat te maken had met vrijheid en blij.
2: Uit protest of uit...
0: Ja, nou,
2: is dit
0: ja,
2: recreatief?
0: Nee, er is dus wel iets dat er om de zoveel tijd een naakt gefietst wordt. Dus helemaal bloot.
2: Maar als hobby?
0: Als hobby.
2: Okay, ja.
0: En het gaat over, ik heb het opgezocht, het verwijst naar...
2: Of waren het gewoon mensen die geen kleding hadden?
0: Dat kan natuurlijk.
2: Het was wasdag.
0: Het was wasdag. Ja. Nee, dit heeft te maken met de kwetsbaarheid van de mensen in het verkeer... en het steeds meer vervuilende wereld. Maar het toont ook de trots van de deelnemer op het eigen lijf... waarmee hij, zij, hen zich op eigen kracht kan voortbewegen.
1: Ik vind het een boel boodschappen voor één demonstratie.
2: Het klinkt wel toch als een soort actie.
0: Het was denk ik wel... Nou ja, goed, je kleren uitdoen en op een fiets gaan zitten met een groep mensen... is wel een soort actie.
1: Dat is wel zeker. Het is de World Naked Bike Ride.
0: Ah, was dat was dit weekend? Of?
1: Ja, dat denk ik. Ja, dat was,
0: er waren in ieder geval wat naakte mensen op een fiets. En ik was echt een beetje.
1: Jullie, ja.
0: Ik was er een beetje van mijn apropos. Ja, best wel. Oh. Ja, we naakte mensen op een fiets. Ik vind naakte lijven ook niet. Ik heb er niet zoveel mee.
1: Nee, als je naakte mensen op een fiets, is het inderdaad dat naakte lijf wat het meest in het oog springt.
0: Dat klopt, precies. Ja, dan is het niet de fiets dat je denkt, jij rijdt op een Shimano.
1: Zit jij nou op een gazelle,
0: joh? Nou is mijn vraag aan jou. Heb jij of ken jij iemand met een bijzonder hobby?
2: Oh ja.
0: Vind ik wel leuk. Even aan onze luisteraars vragen.
2: Die, wat voor gekke recreatieve zaken.
0: Ja, naakt kanoën of... Ik heb geen
2: idee. Niet altijd leren aan.
0: Nee, niet altijd. Ja. Je mag het me laten weten. Heb jij of ken je iemand met een bijzonder hobby? Ik ben heel benieuwd. 088 850 51 2.

Terwijl je luistert naar Donna Summer en Hot Stuff, is mijn vraag nog steeds aan jou. Ken jij of ben je iemand met een hele bijzondere hobby? Naakt fietsen bijvoorbeeld. Dat was er één. 088 850 51 52. En dan straks die kaasschaaf. Oh.

0: Even kijken hoor. Donna Summer met Hot Stuff. Even kijken wat hier gebeurt als ik dit doe.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, inderdaad. Want ik had net de vraag opgegooid naar aanleiding van een bijzondere naaktfietstocht door Amsterdam. Ken je iemand met een bijzondere hobby? Of heb je zelf een hele bijzondere hobby? En Suus, kwam er iets binnen?
2: Nou, Christian die zegt bijvoorbeeld, mijn vrouw zet kunstnagels.
0: Oh ja.
2: Maar ik weet niet zeker, want dat is op zich ook een beroep. Of ze dat dan voor haar werk doet of van haar hobby haar werk gemaakt. Dat kan ook.
0: Kan natuurlijk ook. Nou ja, maar je kunt met kunstnagels hele kunstwerken.
2: Ja, precies,
0: echt met parels. En ik zie ook wel eens met schilderijen erop. En hele
2: wat een moeite.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Want ik doe wel lakken.
0: Ja, want je hebt hele mooie nagels.
2: Bedankt, maar dat is gewoon in één, zeg maar, één kleurtje. Ja, en ik heb er wel eens een keer... Toen ging ik de Vierdaagse lopen. Toen dacht ik, oh, dan is het leuk als ik een soort kleurtjes erop doe. En toen werden we kampioen met het hockeyteam. Toen wilde ik zo'n blauwe dingetje. Maar dat, ja...
0: Nee, het is echt gedoe, hè?
2: Priegel.
0: Ja. En het is ook wel grappig.
2: Als je het leuk vindt.
0: Als je ik heb ooit wel eens mijn nagels gelakt. Met een kleerlak, want ik had van hele broze nagels. Maar je gaat anders met je handen om.
3: Oh ja.
0: Je hebt een andere manier van met je handen. Heb je dat ook als jij nagellak? Nee, dat is oké. Frank?
3: Hij kan alleen mijn linkerhand lakken.
0: Maar ja, maar rechts kan niet. Nee, maar dan
3: kan ik
0: dat worden ellende, zit het overal. Frank, een bijzonder
2: moet je dus
0: hobby?
2: Iemand laten doen? Bijvoorbeeld de vrouw van
0: Christian.
3: Dan krijg je de Mona Lisa erop. Ja.
0: Ook heel mooi.
3: Ook heel mooi. Ik sta graag in de file, Francis.
0: Nee, dat meen je.
3: Ja, dat meen ik.
0: Jij staat serieus graag in de file?
3: Ja, sterker nog, ik rijd er soms voor om. Ga ik er lekker in?
0: Nee, ik doe normaal. Ja, waarom? Ja.
3: Wordt mijn vrouw knettertje gek van
0: me. Maar waarom doe je dat?
3: Ja, ik vind het dus best leuk.
0: Oké, om in de file te staan, een radio aan te zetten, niks te doen, heerlijk, voetje op het pedaal.
3: Nou, weet je wat
0: het
3: is? Ik ben een beetje verpest. Ik werkte vroeger bij de verkeersinformatiedienst.
0: Ja.
3: En dan praat ik de hele dag over files. En daar ging ik er soms ook in. En dat doe ik dus nog steeds. Ik geniet er echt af en toe van.
2: Maar wat doe je dan?
3: Ja, kijken waar het misgaat. Ja, het is krankzinnig. Kijken waar het misgaat.
0: Wat dus, grappig.
3: Kijk, een file met een ongeluk, dat is
0: voor
3: mij
0: leuk.
3: Saai. Nee, ik wil zeg maar waar het ritsen zo beroerd gaat dat ik denk, ja, hier is het.
0: en dan, maar dat is toch ook...
2: Maar wacht even.
0: Ik begrijp het niet.
2: En dan ga jij erbij staan.
0: Exact.
2: En dan wordt de file waar ik dus in sta,
3: ja, sorry
2: langer.
3: Nog. Ja, sorry nog. You're not stuck in traffic, you are traffic.
0: Hè? Dat is het eigenlijk.
3: Ja, sorry. Dat doe ik dus.
2: En Vera die appt, mijn kleinzoon van 26 heeft een bijzondere hobby. Hij doet mee aan Beyblade competitions.
0: Oh, dat is heel stoer.
2: Ik dacht ook, ik zoek heel even op wat het ook alweer is, want ik heb het wel gehoord. Maar ze omschrijft het zelf ook al. Het is zo'n bak met een tolletje en dan moet je dat ronddraaien. Vera zegt, vraag me niet hoe het werkt. Maar ze doen het in grote groepen. Tussen haakjes, beetje nerds.
0: Nerds.
2: Ja, maar is maar wel nerds heel zijn cool, wil ik
0: nerds zijn
2: zeggen.
0: Heel cool. En het is een soort tollen. Eigenlijk is het modern tollen. Want
2: maar wel tegen elkaar vechten of zo.
0: Ja, en dan gaan die tollen tegen elkaar botsen. En dan spatten ze uit elkaar. En degene die uit elkaar gespat is, is de verliezer. Dus dat is ook heel mooi.
3: Dat lijkt me ook, ja.
0: Mijn nichtje is een fanatiek LARPer. Dus die gaat echt naar al die Comic-Cons in allerlei...
3: Wat zeg je allemaal?
0: Ja, sorry. Ik praat een soort Frans nu.
3: Wat zeg jij?
0: LARPen is live action roleplaying.
2: Ja.
0: En zij heeft dan prachtige anime jurkjes. En met grote plastic zwaarden. En dan gaat ze naar zo'n Comic-Con. Dus dan gaan ze allemaal eruit zich laten testen. Zo van, wat zie jij er mooi uit met de prachtige als een beest. En dan als een superheld. En maar dat ding. Superleuk.
2: Maar ik wil er even bij zeggen dat net als dat nerds vroeger nerds waren en nu cool zijn.
0: Ja.
2: Is dat met LARPen en Comic-Con als in ook best wel een beetje? Want eerst was het dan toch zo heel bijzonder dat er dan een keer een Comic-Con was. En dan gingen alle nieuwsdingen gingen naar de Comic-Con in de Rai
0: bijvoorbeeld.
2: Maar nu is er bijna elke week wel een Comic-Con-achtig event.
0: Ja, waarbij
2: dus dan wordt het wel allemaal wat meer gemeengoed, wil ik maar zeggen.
0: Dat is het. Binnenkort lopen wij ook allemaal als een soort van beestje met een zwaard door hier in de studio. Of zitten we dan in de file of niet?
2: Nee? In de file.
3: Ik ga
2: in
3: als een verklede schildpad met een zwaard in de file staan. Ja, eens kijken.
2: Richting het WK puzzelen bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
2: Ik heb nog weer een kennis die puzzeltoernooien doet.
0: Oh, hè?
2: Dus zeg maar gewoon legpuzzels met heel veel stukjes, weet niet hoeveel. En dan moet je eigenlijk net met schaken of zo, dan hebben ze een klok en dan moet je heel snel, volgens mij in teams, de puzzel maken.
0: Superleuk.
2: Dus waar jij zeg maar, als je denkt, oh, ik ga eens een puzzel maken van 1000 stukjes.
0: In alle rust.
2: Over. Ja. Nee, dat is dan in een middagje.
0: Jemig, dus een razendsnelle puzzel eruit.
3: Ja, slopend ook.
0: Hartstikke goed, ja. Nou ja, mooie voorbeelden van bijzondere hobby's, toch?
2: Ja.
0: Zo is het.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ik ben Pieter uit Castricum.
8: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
9: Ik ben Tom uit Tessaan.
10: Ik ben Hans en ik kom uit Krommenie.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is ruim 9:30. In Schellinghout is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Feestende jongeren uit het Gooi gedragen zich veel beter nu ze hun eigen wijkagenten meekrijgen naar België. Er zijn minder vechtpartijen daar in Knokken waar ze vaak feesten. En de politie kan veel beter ingrijpen, zeggen ze daar. Belgische agenten herkennen zich in het beeld. Het is vooral fijn dat de jongeren hun eigen agenten al kennen.
14: Onze sterkte is dat Maureen een bekend gezicht is voor de jongeren. Dus die weet van, oh mevrouw, u komt uit het Gooi, ja, ik ook. Dus er is gelijk een klik. Plus dat ze eigenlijk wel in contact kan treden, ook met de ouders.
13: Ja, de afgelopen jaren was er veel onrust in Knokke door feestende jongeren uit het Gooi. Tieners gaan traditioneel die kant uit als de vakantie begonnen is. En dan drinken ze veel. De man die in maart vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een van de ABN AMRO-moorden staat vandaag terecht voor de rechter. Hij zou een medewerker van die bank hebben doodgestoken bij het station in Nieuw-Vennep. Eerder werd ook een collega van dit slachtoffer dood aangetroffen onder verdachte omstandigheden. Politie denkt nog altijd dat het toeval is dat die twee collega's uit hetzelfde team van de bank kort na elkaar gedood werden. De man die nu terecht staat, een 37-jarige Italiaan, was een bekende van de politie. Een gloednieuw buurtcafé in Beverwijk ondervindt dagelijks flinke hinder van het overvolle stroomnet in Noord-Holland. De nieuwe eigenaars vroegen op tijd een verzwaarde stroomvoorziening aan, maar die kregen ze niet. Te druk op het net. En dat is vooral in de eigen bakkerij nu een enorme logistieke puzzel.
15: Als wij nu bijvoorbeeld croissantjes willen afbakken, dat wordt gedaan in een andere oven, dan moeten we hier één laag uitzetten en dan lopen we hierheen. Ja. En dan pas kunnen we deze oven aanzetten. En als dan deze weer klaar is, dan kunnen we die oven weer aanzetten.
13: Ja, volgens netbeheerder Liander kan het 3 tot 10 jaar duren voor ze een verzwaarde aansluiting krijgen. En er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer. Er zit geen schot in de onderhandelingen namelijk tussen vakbonden en werkgevers. Waarschijnlijk gaat het OV in het najaar weer plat. Vandaag staat de 8e en laatste onderhandelingsronde gepland. Maar zowel werkgevers als vakbonden hebben er eigenlijk geen fiducie meer in. Volgens werkgevers verlopen de gesprekken zo moeizaam dat zelfs de looneis van de vakbonden nog altijd niet is besproken. Ja, en als je een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, dan betaal je daar nu 2 keer zoveel voor. Dat zijn nieuwe tarieven van PostNL voor spoedbezorging. Een uitvaartbegeleiding in het West-Friese Wognum heeft daarom vrijwilligers die de kaarten rondbrengen. En dat is Muriel.
9: Ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij een aantal brievenbussen stoppen. Ja, ik neem aan dat het adres klopt. En dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
13: Ja, want dat is natuurlijk nu een beetje het verhaal, zeggen critici. Ja, als je het met vrijwilligers doet, dan kun je ze niet aanspreken op het moment dat er iets misgaat. Want ja, dan zit iedereen... Snap je wat ik bedoel?
12: Ja, precies.
13: Dus, en rouwpost is natuurlijk wel verantwoordelijk werk.
12: Ja, maar
13: dus,
12: ik vind het van de zotte dat je dus en heel veel extra moet betalen en dat het dan ook niet op tijd komt en zo. Houd dat toch op?
13: Ja, dat is PostNL. Die hebben het heel zwaar, zeggen ze. Dat is een enorm... hoe zeg ik dat nou toch? Die roepen enorm veel om hulp, laat ik het maar netjes zeggen.
12: Dat zeg je
13: netjes.
12: Ze willen
13: 2 dagen doen over de brievenbezorging. En ze willen... Ja,
12: maar dat je dus nu afhankelijk bent van vrijwilligers voor werk wat je eigenlijk...
13: Ja, want de rouwpost is natuurlijk wel belangrijk.
12: Rouwpost is
13: belangrijk. Inderdaad. Maar goed. Er is een oproep geweest, een tijdje geleden al,
12: daarom...
13: van deze uitvaartbegeleider. En die heeft inmiddels een lijstje met 50 vrijwilligers. Oh. En het is eigenlijk wel een eervol vrijwilligersbaantje, toch?
12: Hartstikke goed.
13: Leuke krantenwijk wat dat betreft. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Frank, dankjewel. En voor het weer kijk ik heel even naar Jan Visser. Jan, hoe gaat het daar?
16: Vanochtend is het bewolkt en hier en daar kan een beetje motregen vallen. Later in de ochtend begint van het zuidoosten uit de bewolking te breken. En vanmiddag wordt het dan geleidelijk overal zonnig en dat blijft de rest van de dag zo. De temperatuur loopt op naar waarde tussen 22 graden op Texel en 26 tot 27 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait uit het noordoosten tot noorden en is matig aan de kust af en toe vrij krachtig, ook op het IJsselmeer. Maar dat is vooral vanmiddag en vanavond het geval. Morgen is het droog, overwegend zonnig, met middagtemperaturen tussen 23 en 28 graden.
12: Jan, dankjewel. En voor het verkeer kijk ik ook even onze eigen Suus lief aan. Suus, hoe gaat het in Noord-Holland?
17: Het is nog steeds eigenlijk best druk op de weg.
12: Ja.
17: Voor de tijd van de ochtend. Maar ik heb 3 langste voor je uitgekozen. Dat is, die zijn 10 minuten of langer. De A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 10 minuutjes vertraging. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot. Een kleine 10 minuten vertraging. En op de N230 Maarsen richting Utrecht voor de aansluiting met de A27. 20 minuten vertraging.
12: Suus, dankjewel. En je luistert nog steeds naar de ontbijttafel. En zo dadelijk maak je natuurlijk ook weer kans op die kaasschaaf. Wat je ervoor moet doen, hoor je zo.

0: Hij houdt opeens op. En dat is heel mooi. Want het is een heel mooi liedje, maar je wil dat het eindeloos doorgaat. You don't know, Milo.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, hij is mega gaaf. Enkel en alleen. Exclusief hier te winnen. De ontbijttafel kaasgaaf. En dit uur kun je hem ook weer hebben. Ook al is Pieter weg. Ik mag hem ook weggeven aan je. Maar dan moet je iets doen. Wat moet je doen? De kaasgaaf. Moet je het woordje kaasgaaf appen naar 088-851-5172. Dat is het eerste wat je moet doen. Maar dan zijn er een aantal regels waar Pieter heel streng op is.
2: Wacht even, wacht even. Er zit een tussenstap tussen.
0: Oh, sorry,
2: dus
0: wat dan?
2: Eerst moet je kaasgaaf appen.
0: Ja?
2: Naar 088-851-5152. Dan kom je op de lijst.
0: Oh ja, de lijst.
2: En die dan hou Pieter, ik bij.
0: Ja, die hou jij bij.
2: Op de lijst.
0: Precies. En dan gaan wij iemand bellen.
2: Van die lijst.
0: Van die lijst.
2: Eén iemand.
0: Eén iemand maar.
2: Ja.
0: En dan moet je zeggen...
2: En als je dan gebeld wordt...
0: Ja, leg het maar uit, Suus.
2: Dan?
0: Zeg je 3 keer kaasgaaf.
2: Ja.
0: Heel snel.
2: En niet iets anders, is het strenge gedeelte.
0: Nee, dat wilde ik precies naartoe komen. Want,
2: niet wachten, geen goedemorgen.
0: Nee.
2: Geen, weet ik veel, geen gedoetjes.
0: Nee, het is gewoon meteen opnemen, de telefoon gaat, je neemt
2: en
0: op.
2: Dan ga je meteen.
0: 3 keer kaasgaaf.
2: Ja.
0: En hoe klinkt dat, Suus?
2: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Ik vind hem gaaf. Dat vind ik goed.
2: Nou,
0: dus je appt nu het woord kaasgaaf. Oh, de berichtenbox
2: loopt. Ja, dat gaat heel goed.
0: 088-851-5152. Suus heeft de lijst, daar kom je op. Heel veel succes. Ik hoop dat je hem wint. We gaan je bellen.

0: Santa Esmeralda, don't let me be misunderstood. En zo is het.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, waar ook geen twijfel over is, is dat de kaasgaaf mega fijn is. En dat wij nu iemand gaan bellen. Dus ik gooi in ieder geval een lijn open. En dat...
3: Ben jij daar klaar voor?
0: Ik vind het altijd zo spannend, Suus. Maar goed, ik denk dat iemand aan de andere kant van de lijn het ook spannend vindt.
3: Oké, komt-ie aan.
0: Ja, gooi me open.
3: Ik klik nu op bellen.
0: Doe maar.
4: Kaasnaap.
0: Jawel! Ah, wat goed! Met wie heb ik het genoegen?
4: Met Rendel, goedemorgen.
0: Rendel, goedemorgen. Jemig, man, dat deed je goed. Is dit de eerste keer dat je meedeed? Doet?
4: Nee, al een paar keer meegedaan.
0: Maar het is je niet gelukt?
4: Nee,
0: precies.
4: En nu wel.
0: En nu wel, maar dat betekent dus echt warm draaien, goed warm lopen, je helemaal strekken en rekken en je telefoon op snelstand en iedereen, niemand mag bellen, want jij hebt nu de officiële ontbijttafelkaasschaaf gewonnen. Gefeliciteerd.
4: Ja, hartstikke leuk, dankjewel.
0: En dan is natuurlijk de vraag der vragen, waar komt die te liggen?
4: Ik denk dat die in Duitsland komt te liggen in de keukenlaar.
0: Er
4: hebben een caravan staan.
0: In Duitsland?
4: Ja.
0: Dat gaat zomaar niet. Nee, het is natuurlijk jouw kaasschaaf. Je mag ermee doen wat je wil. Maar is Duitse kaas een beetje makkelijk te schaven, denk je?
4: Ja, Nederlands is beter, hoor.
0: Ja, dat wil ik maar zeggen.
3: Neem je die gewoon mee als je op vakantie gaat.
0: Precies, zo'n lekkere zweetblok in je achterbak. Heerlijk. Gefeliciteerd, de kaasschaaf komt zo snel mogelijk naar je toe.
4: Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: moet een airco, want anders dan slaap ik dus niet.
1: Okay.
0: Dus ik zat te denken, ja, misschien moeten we langzamerhand met die klimaatverandering en ja, waar we uiteindelijk naartoe gaan, de zuidelijke klimaattemperaturen die we ook hier in Nederland zeker krijgen en steeds meer krijgen, misschien moeten we langzamerhand toe naar een verplichte airconditioning in huis. Als er nieuw huis gebouwd moet worden, gewoon airco erin, standaard
2: erin.
0: Niet meer zonder airco gaan bouwen. Wat vind je daarvan? Is dat een goed idee? Is dat een heel slecht idee? Moeten we misschien aan het milieu denken? Zijn er gewoon grootmoeders maniertjes om dit op te lossen?
2: Oh ja.
0: Nou ja, laat het maar even weten. 088-850-51-52.
2: Dat allemaal bij Dennis Oubé en zijn Goedemorgen. En dat hoor je allemaal.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie

0: Stamhuis Alkmaar en In de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
8: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
9: Ik ben Peter uit Zaandam.
10: Ik ben Maas uit Den Helder.
11: Ik ben Hanneke. Ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 10:01. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Feestende dronken jongeren uit het Gooi gedragen zich tegenwoordig als ze uitgaan in Knokke in België. Er gaan namelijk speciaal Nederlandse agenten mee op hun drinkvakantie. En dat werkt. Rijkswaterstaat waarschuwt vanaf vandaag voor extra vertraging in de IJmond. Wijkertunnel die is de komende maand dicht. En dat kan vertraging opleveren. Vanochtend viel het overigens nog mee. En de man die in maart vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een van de ABN AMRO-moorden staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij zou een medewerker van de bank hebben doodgestoken bij het station Nieuw-Vennep. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald.
1: Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
23: De ontbijttafel.
24: Met Dennis Hoebe.

0: knew it.
1: Ja, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ze is onlangs getrouwd en dat is gebeurd in Madison Square Garden in New York. Dat is echt een plek, ja, daar komen alle toeristen naartoe. Daar wil je zijn als je in New York bent. Zij dacht, ik kan het wel gebruiken als feestlocatie. Ze heeft het afgehuurd. Er moest wat beveiliging aan te pas komen. Het heeft in totaal $160.000 alleen aan beveiliging gekost. En dan moest de bruiloft nog beginnen. Miljoenen heeft het gekost. Maar ze is inmiddels een gelukkig getrouwd vrouw. En nou ja, we gunnen het er natuurlijk met z'n allen van harte. Want ze heeft er hard voor gewerkt. En ze schijnt ook enorm goed te zijn voor haar personeel, want ieder jaar wordt er een bonus uitgereikt en iedereen die bij haar shows betrokken is, of het nou de chauffeur is, of degene die opbouwt, of iemand die de kleding klaarhangt, ze krijgen allemaal gewoon een enorme bonus van tonnen. En daarmee is het gewoon wel duidelijk dat deze Taylor Swift goed is voor haar mensen en daardoor zijn de mensen goed voor haar en zijn wij met z'n allen ontzettend blij als ze weer nieuwe muziek uitbrengt. I knew it, I knew you, en daarvoor ook nog Frankie Valli, die staat ook nog steeds op het podium. Een van zijn grote hits, Grease. Ja, of die nog op het podium zou moeten staan, daar kun je het over hebben. Dat is discutabel, maar het is wel leuk dat zo'n grootheid nog steeds doet waar hij goed in was en wat hij leuk vindt. En dat lijkt me ook een goede reden om dingen te blijven doen. Nou, het is goedemorgen. Dennis Hoebe in plaats van Bart Slim, die lekker aan het genieten is van zijn vakantie. En dat betekent dat er zometeen niet een bakkie met Bart, maar een drankje met Dennis komt. En het is warm, hè. En het is overal warm. In iedereen zijn huis is het denk ik toch een paar graden warmer dan het normaal is. En dat betekent dat veel mensen niet makkelijk kunnen slapen. Ik heb daar zelf ook wel last van. Zonder airco wordt dat steeds moeilijker. En toen dacht ik, ja, misschien moeten we gewoon wel toe naar een situatie waarin elke huis standaard een airco heeft. En we zouden kunnen beginnen met de nieuwe bouwhuizen om daar gewoon standaard airco's in te gaan bouwen en uiteindelijk ook dat uit te breiden naar alle andere huizen. Want ja, misschien is het wel niet meer te doen zonder, met het tropische klimaat waar we langzaam maar zeker over 50 jaar misschien wel naartoe gaan. Of zeg jij, nee, dat is onzin. We kunnen ook op een andere manier het huis koel houden. We kunnen ook misschien ons hoofd koel houden en op die manier zorgen dat we toch een beetje normaal kunnen slapen. Nou, ik wil het er met je over hebben bij de koffieautomaat. Je bent uitgenodigd om mee te praten. Bel even 088 850 51 52 of stuur even een appje. En laten we het er samen over hebben. Wel of geen verplichte airco. Laat het weten via 088 850 51 52.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.

0: Bob Marley, die heeft behoorlijk wat kinderen. Een van die kinderen die heet Ziggy Marley. Hij heeft Stephen Marley. Er zijn een heleboel eigenlijk. En zelf was hij natuurlijk de grote man die de reggae op de kaart heeft gezet. En dat heeft hij mooi overgedragen aan zijn zoons ook. Dus wat dat betreft, de reggae legacy die zal nog wel even voortduren vanuit Jamaica. Iron Lion Zion hoorde je. En daarvoor Elvis Presley, Suspicious Minds.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, lekker bakkie erbij, een drankje met Dennis. Het mag een theetje zijn, het mag een koffietje zijn. Waar je maar zin in hebt om je dag lekker te laten starten. En de airconditioning is bijna niet meer weg te denken uit onze huizen tegenwoordig. Tenminste, veel van de Noord-Hollanders en natuurlijk vooral ook de Nederlanders die hebben een huis van airco gekocht afgelopen periode. Ik was een tijdje geleden even bij een van de grote zaken waar je zo'n ding zou kunnen kopen. Zo'n grote elektronica-zaak, je weet wel. En daar waren ze compleet uitverkocht. Dat is op veel plekken het geval. En je zou kunnen denken, ja, met de temperaturen die maar blijven stijgen, is het misschien zo langzamerhand wel een goed idee om de airco standaard in het huis te hebben en misschien wel verplicht erin te laten bouwen, omdat het anders niet vol te houden is. Wat vind jij daarvan? Daar kun je over meepraten bij de koffieautomaat 088-850-51-52. Mijn grote luisteraarsvriend Jos Blomquist, die heeft zich al gemeld. Die zegt, we worden watjes, Dennis. En dat kunnen we niet hebben. Af en toe een beetje warmte, 's avonds en 's morgens, dat moet kunnen. En een beetje kou, dat moet ook kunnen. Niet over lullen, dan is het zo weer over. Nou ja, dat is een beetje wat er binnenkomt, maar ik zie heel veel meer reacties. Ook Anita Bosman uit Alkmaar, die zegt, eens een koel huis tijdens een hittegolf is echt geen overbodige luxe meer. Kees van Vliet uit Hoorn, die zegt, ik ben het er niet mee eens. Een goed geïsoleerd huis en zonnewering doen al heel erg veel. En Monique Kramer uit Heilo, die zegt, ik ben het er mee eens. Ik slaap zoveel beter als de kamer niet 28 graden is. En ik had volgens mij net Loes aan de telefoon, die zei, ja, weet je, als je gewoon zorgt dat je de zonneschermen naar beneden houdt, de rolgordijnen dicht, dan kan je het, als je het overdag doet, een beetje de temperatuur lekker houden en dan is het 's avonds gewoon prima te doen. Ik vroeg, hoe warm is het dan nu bij jou? Ze zegt 22,5 graden. Nou, dat zijn toch wel echt temperaturen waar we met z'n allen bijna jaloers van kunnen worden. Als het bij mij thuis 22,5 graden is, dan klaag ik nergens meer over. Nou ja, goed, laten we het er uitgebreid over hebben. Je bent uitgenodigd om daarover mee te praten. Zometeen gaan we het kopje koffie serveren. Of een theetje, wat je maar wil. En laten we er eens even lekker van meningen over wisselen. Is dat goed Nederlands? Ik geloof het niet helemaal. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Hey, dit is een grootheid, hè, muzikaal gezien. Nile Rodgers die produceerde het. Hij wilde namelijk ook wel een keer een hit hebben. En hij wist, dan moet ik bij Nile Rodgers zijn. Ik heb het over David Bowie, een van zijn grootste. Dit is Let's Dance bij

0: David Bowie, Let's Dance bij NH. Het laatste nieuws komt eraan met Frank Boer.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Het Leo uit de Muiden.
13: Ik ben Marten Wiersma en ik kom uit Broek op Langendijk.
14: Ik ben Jan en kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:30 geweest. In Hoofddorp is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De man die in maart vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een van de ABN AMRO-moorden, is natuurlijk dit jaar, staat vandaag voor de rechter. Hij zou een medewerker van de bank hebben doodgestoken eerder dit jaar bij een station in Nieuw-Vennep. Eerder werd ook een collega van dit slachtoffer al dood aangetroffen. De politie denkt nog altijd dat het toeval is dat die twee collega's uit hetzelfde team van de bank kort na elkaar gedood werden. De man die vandaag terecht staat is een 37-jarige Italiaan en een bekende van de politie. Feestende jongeren uit het Gooi gedragen zich veel beter nu ze hun eigen wijkagenten meekrijgen naar België. Er zijn minder vechtpartijen en de politie kan veel beter ingrijpen, zeggen ze daar. Belgische agenten herkennen het beeld. Het is vooral fijn dat de jongeren de agenten uit het Gooi al kennen.
16: Onze sterkte is dat Maureen een bekend gezicht is voor de jongeren. Dus die weet van, oh, mevrouw, u komt uit het Gooi, ja, ik ook. Dus er is gelijk een klik. Plus dat ze eigenlijk wel in contact kan treden, ook met de ouders.
15: Ja, want de afgelopen jaren was er veel onrust in het Belgische knokken door die feestende tieners uit het Gooi. Zij gaan traditioneel, als de schoolvakantie begonnen is, die kant uit en dan drinken ze veel. Als je een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, dan betaal je daar nu 2 keer zoveel voor bij PostNL. Komt allemaal door de nieuwe tarieven voor spoedbezorging. Uitvaartbegeleider in het West-Friese Wognum is het zat en heeft daarom vrijwilligers die de kaarten rondbrengen.
17: Ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij een aantal brievenbussen stoppen. Ja, ik neem aan dat het adres klopt. En dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
15: Ja, de uitvaartbegeleider plaatst vorige maand een oproep voor vrijwilligers. Daar zijn er inmiddels 50 van, jong en oud. Er dreigen opnieuw stakingen in het openbaar vervoer. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO namelijk. En waarschijnlijk gaat het OV dan in het najaar weer plat. Vandaag staat de laatste onderhandelingsronde gepland. Maar werkgevers en vakbonden hebben er eigenlijk al geen vertrouwen meer in, zeggen ze tegen het AD. Het is allemaal zo moeizaam dat de looneis nog niet eens inhoudelijk besproken is. En een gloednieuw buurtcafé in Beverwijk ondervindt dagelijks hinder van het overvolle stroomnet. De nieuwe eigenaars daar die vroegen op tijd een verzwaarde stroomvoorziening aan, maar die kregen ze niet. Te druk, zegt Liander. En dat is vooral in hun eigen bakkerij nu een enorme logistieke puzzel.
18: Als wij dan nu bijvoorbeeld croissantjes willen afbakken, dat wordt gedaan in een andere oven, dan moeten we hier één laag uitzetten en dan lopen we hierheen. En dan pas kunnen we deze oven aanzetten. En als dan deze klaar is, dan kunnen we die oven weer aanzetten.
15: Ja, het is een hele planning om dat bij te houden. Maar ja, volgens Liander duurt het nog wel even 3 tot 10 jaar... voordat ze een fijne nieuwe verzwaarde stroomaansluiting hebben.
0: Wauw.
15: Tot die tijd maar gewoon biertjes stappen, dacht ik.
0: Ik zou... je kan ook gewoon water drinken.
15: Ja, moet genoeg water drinken met dit weer. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
0: Dankjewel Frank. En meer nieuws van jou vlak voor 11. Gaan wij naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
19: Goedemorgen Dennis.
0: Het was aangenaam toen ik hier naartoe liep. En de grote vraag is, blijft dat vandaag ook zo?
19: Ja, dat kunnen we wel stellen, ja. Ja. We hadden vanmorgen nog vrij veel bewolking. Lokaal ook een beetje lichte motregen. Nou, dat is zo goed als overal voorbij. Althans, het begint nu aardig op te klaren. Vooral in de noordelijke helft van de provincie. Want het komt een beetje vanuit het noordoosten allemaal. En dat betekent later vanochtend, einde van de ochtend en vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig weer. En dat blijft dan de rest van de dag zo. En de temperaturen die daarbij horen, die komen uit op temperaturen zo rond de 22, 23 graden. Rond Den Helder en op Texel. En het wordt maximaal zo rond de 27 graden in het zuiden van de provincie. Hmm. Er kan misschien ook nog een gaatje bij komen. Maar ja, dat zijn geen overdreven hoge temperaturen. En de wind is meest matig en aan de kust en op het IJsselmeer vanmiddag en vanavond af en toe vrij krachtig uit het noordoosten. Morgen wordt er continentale lucht aangevoerd. Dan wordt het wel wat warmer, verder veel zon. En de temperaturen lopen uiteen van een graad of 23 tot 24 in de Noordkap en op Texel. En zo'n 28 tot 29 graden in het zuiden van de provincie. En de noordoostenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe weer vrij krachtig. Bepalend voor het weerbeeld, want het is erg standvastig allemaal, is een hoge drukgebied ten noorden van Schotland. En dat blijft ook woensdag en donderdag nog bepalend voor het weerbeeld. Ook dan droog, zonnig en warm, met temperaturen die ongeveer op hetzelfde niveau gaan uitkomen als morgen. En dan op vrijdag komt er geleidelijk wat meer bewolking. We zien toch wat meer storingen die in de buurt van ons land zich bevinden. Zijn niet erg actief, dus de kans op buien is niet groot. En in het weekeinde komt er geleidelijk een noord- tot noordwestelijke stroming op gang, waarmee minder warme lucht wordt aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. Maar echt flink wat regen, noodzakelijk om de droogte een beetje aan te pakken. Dat zit er nog niet in.
0: Nee, dus daar moeten we nog even op wachten. En ook qua warmte is het dus in ieder geval deze week nog wel dit soort temperaturen. En we hebben het er natuurlijk over de warmte vandaag, ook bij het bakkie met Bart. En ik vraag me af, een verplichte airco, zou jij er wat in zien, Jan? Of zeg je van, stel je niet aan en probeer je een beetje aan te passen aan de warmte?
19: Nou ja, het is natuurlijk een verplichte airco. Ja, dat hangt er ook vanaf, want het is natuurlijk ook wel weer een beetje een... Er zitten twee kanten aan natuurlijk. Hè. Je gebruikt meer stroom en noem maar op en zo. Dus dat is allemaal toch wel wat problematisch, denk ik.
0: Ja.
19: Maar goed, airco, dat is natuurlijk wel fijn als je dat hebt.
0: Ja.
19: En zeker in verzorgingshuizen, noem maar op en zo, daar moet het gewoon een verplichting zijn, denk ik.
0: Nou, dat vind ik een goede stelling. Gaan we daarmee door, Jan. Dankjewel voor nu. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Daar is ook nog ANWB verkeersinformatie. Op dit moment wordt er 1 vertraging gemeld. Die is op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Baren en Amersfoort-West. Daar doe je er 5 minuten langer over. En wil je weten of er nog werkzaamheden zijn, kijk dan even op de site van de ANWB. We'll be right back.

0: Even terug in de tijd met Honeybus en I Can't Let Maggie Go. En je hoorde ook nog die heerlijke zomerse van Incognito. Don't you worry about a thing.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ah, iets voor elfen wel. Ja, zou ik willen zeggen hoor. Ja, we hebben het over airconditioning, over de warmte. En of het misschien een goed idee zou zijn om gewoon standaard in elk huis een airconditioning te hebben. Omdat de temperaturen steeds verder oplopen en het best wel warm is eigenlijk in de huizen. Nou ja, zoals Jan Visser net al zei, voor bejaardentehuizen zou dat zeker een goed idee zijn. En dat zegt ook Sylvia Meijer via de app. Ze zegt, ik ben het er mee eens. Zeker voor ouderen lijkt het me een uitkomst. En Ronald uit Castricum, die is het er niet mee eens. Die zegt, ja, laten we vooral eens nadenken over de stroom. Want het kost natuurlijk ook gewoon heel veel stroom, zo'n airconditioning. En als we met z'n allen veel meer gaan gebruiken, dan moeten we daar ook de consequenties van gaan betalen eigenlijk. Ellen Verbeek uit Den Helder die zegt, ik ben het ermee eens, ik zou er direct voor tekenen. Dus een standaard airco in huis. En Peter uit Haarlem die zegt, ik zet liever gewoon lekker de ramen open. En doe het op een slimme manier, zodat het kan luchten op het moment dat het afkoelt. En de warmte buiten kan blijven als het te warm is. Yvonne die zegt, ik ben het ermee eens, want thuiswerken is anders bijna niet te doen. En Arjan uit Herengewaard die zegt, ja, het is maar, zijn maar een paar warme weken per jaar. Laten we nou gewoon proberen om daar een beetje slim mee om te gaan. Bianca van Dijk uit Volendam die wil graag een airco, maar dan vooral op zolder. Ze zegt, bij mij thuis is het daar vooral niet uit te houden. En bij Marcel zegt dat het ventileren ook eigenlijk gewoon prima werkt. Linda die zegt, comfort mag best wat kosten, dus ik ben het er wel mee eens. Een standaard airco in huizen. En Willem uit Medeblik die zegt, nou ja, zo'n ventilator doet eigenlijk best zijn werk. En heb je al eens geprobeerd om er ijsblokjes voor te zetten? Dat is misschien ook wel een goeie inderdaad, Willem. Dank je wel. Tot slot Karin uit Hilversum. Die zegt, met jonge kinderen is het gewoon echt wel prettiger als je een beetje de temperatuur op orde kan houden door middel van een airco. Dus dat lijkt me een prima oplossing. Nou goed, ik denk dat de meningen erover verdeeld zijn en dat er in ieder geval ook wel alternatieven zijn om je huis een beetje te koelen op een andere manier dan met een airco. Dus misschien moeten we er met z'n allen wat slimmer mee omgaan. En ja, kan je niet zonder die airco, dan kun je hem natuurlijk gewoon gebruiken. Dit was hem voor nu. Het bakkie van Bart, oftewel het drankje met Dennis. Morgen rond deze tijd hebben we weer een nieuw onderwerp en gaan we weer met z'n allen praten en denken over een probleem die in de wereld of in onze provincie speelt en die we samen willen gaan oplossen. Zometeen ga ik iets nieuws introduceren. We hebben namelijk geen wat moet er op de toeter tijdens deze vakantieperiode, maar wel iets anders. Wat dat is, ga ik je zometeen vertellen. Eerst muziek van Toto. Pamela staat voor je klaar.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner, Cosa della Vita. Ik denk, ik zal toch eens even opzoeken wat het betekent eigenlijk, Cosa della Vita. Het betekent dingen van het leven, ja. Ik denk toch leuk om even met je te delen op een heerlijke zomerse maandagmorgen. En voor veel mensen is de vakantie begonnen, dus het is een beetje anders allemaal. De programmering, de radio klinkt iets anders. Bart die is aan het genieten van zijn welverdiende vakantie, vandaar dat ik hier zit. En dat betekent dat we geen Wat moet er op de toeter gaan spelen, maar ik heb wat anders bedacht. Namelijk, ik zet twee liedjes tegenover elkaar en ik laat jou kiezen welke van de twee het beste is. En ik heb dit keer gekozen voor echt een supergroep. 4 leden die bij het Eurovisie Songfestival eigenlijk hun grote succes hadden in de jaren 70. En sindsdien niet meer weg te denken zijn uit de muziekindustrie. Over welke band het gaat, dat ga ik je zo meteen vertellen. Welke liedjes, dat ga ik je ook voorstellen. En dan mag jij zo meteen door middel van een appje gaan bepalen welke van de twee er helemaal gedraaid gaat worden. Dus blijf daarvoor sowieso luisteren. En voor de rest natuurlijk gewoon heel veel goede muziek, zoals je dat hier gewend bent in de ochtend bij NH. Blijf erbij. Het laatste nieuws komt eraan met Frank. En natuurlijk het nieuws van de NOS. En daarna met nog een uur Goedemorgen.
1: Wie staat daar dan voor de deur?
2: Nick Velderman.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
3: Wordt het A
2: of wordt het B?
1: Wat gebeurt er?
2: Rondje van het huis.
1: Ja.
2: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Met Nick Velderman.
2: NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Dit is een uittip.
9: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haar.

0: Piet en we komen uit de pijp.
1: Wij zijn Joop
2: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: En zo is het 11 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. In West-Friesland zijn dit weekend meerdere bedrijfsbusjes leeggeroofd. De bussen die stonden geparkeerd in Zuiderkarspel en in Benningbroek. Er zijn tenminste 5 ondernemers busstolen. Ze gaan aangifte doen. De man die in maart betrokken zou zijn geweest bij een van de ABN AMRO-moorden staat vandaag voor de rechter. Hij zou een medewerker van de bank hebben doodgestoken op het station Nieuw-Vennep. En feestende dronken jongeren uit het Gooi die gedragen zich tegenwoordig veel beter in het Belgische knokken. Ze krijgen namelijk speciaal hun eigen Nederlandse wijkagenten mee. En dat werkt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er worden 2 vertragingen gemeld. Het zijn niet hele lange, maar toch de moeite waard om ze even te noemen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Vertraging is daar 1 minuut. En de andere kant uit tussen Heemskerk en Velsen ook 1 minuut vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
7: Dit is een uittip.
8: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
9: Dit was een uittip.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: De ontbijttafel
17: met Dennis Hoebee.

Ja, dat zou wel eens een hele dikke hit kunnen gaan worden. Ik hoop het in ieder geval wel. Een van de grote artiesten. Een paar jaar geleden had nog niemand van hem gehoord. Inmiddels is het uitgegroeid tot een van de supersterren van het moment. En ja, de nieuwe single die ga je hopelijk heel veel horen. Ook hier bij NH. Breakup in Reverse. Dit was nog even Mr. Know-It-All. En ik draaide ook The Bee Gees en The Night on Broadway. Het is bijna 11:15. Maandagmorgen, de zomerse maandagmorgen. En je luistert naar Goedemorgen tot 12 uur. Daarna natuurlijk tijd voor June. En geen wat moet er op de toeter. Even niet tijdens de vakantieperiode. We bewaren het voor als Bart weer terug is. Maar wel wat anders voor je bedacht. Ik heb namelijk twee liedjes van de Zweedse supergroep ABBA tegenover elkaar gezet. En aan jou eigenlijk de vraag. Ja, welke van de twee is het beste? Een soort van battletje eigenlijk. En je kunt via de app je stem uitbrengen. 088 850 51 52. Ik heb twee superliedjes tegenover elkaar gezet. Je kunt kiezen uit de volgende twee nummers van ABBA. Deze...

Lekker zomers. De meeste stemmen gelden, laat het weten via 088 850 51 52. Kies jij voor Mamma Mia of wil je liever Fernando helemaal horen? Het is aan jou. Intussen Van Morrison bij een H. Dit is Brown Eyed Girl.

0: Grover Washington Jr., geweldige saxofonist. Hij wilde ook een keer een hele dikke hit hebben. En hij huurde Bill Withers in. En Bill Withers die mocht dit inzingen. Het is een fantastisch liedje dit.
1: Goedemorgen.
0: Just the Two of Us, hoorde je. Even een kleine tussenstand als het gaat om de ABBA-battle. Twee liedjes van ABBA tegenover elkaar. Namelijk Mamma Mia en Fernando. En op dit moment gaat Fernando redelijk aan kop. Ik denk 57% van de stemmen binnen voor Fernando. Maar je kunt nog heel even stemmen door even een berichtje te sturen naar 088-850-5152. De meeste stemmen gelden. Je hebt ongeveer nog 20, 25 minuten de tijd om uiteindelijk door te geven welke jij vindt dat er helemaal te horen moet zijn.

0: Ja, die prachtige hoge stem van Philip Bailey. Earth, Wind & Fire hoorde je en Fantasy. En ik draaide ook Sheryl Crow, All I Wanna Do. We zijn bezig met de ABBA Battle. Mamma Mia en Fernando nemen het tegen elkaar op. En op dit moment lijkt Mamma Mia het een klein beetje te gaan inhalen van Fernando. Maar je kunt nog even stemmen. Laat het weten via 088-850-5152.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ik ben Sven en ik kom van...
9: Ik ben Theo.

0: 12 geweest. A van Horen, daar is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een woning aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam-West is vannacht beschoten. Getuigen laten weten dat de voordeur van de woning dat daar opgeschoten is, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. De bewoner was thuis, maar bleef ongedeerd. Op straat troffen agenten in ieder geval 2 kogelhulzen aan die met markeringsbakjes zijn veiliggesteld. Voor sporenonderzoek. De politie heeft in de omgeving nog gezocht naar de schutter, maar niet gevonden. De man die in maart vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een van de ABN AMRO-moorden staat vandaag voor de rechter. Hij zou een medewerker van de bank hebben doodgestoken bij het station in Nieuw-Vennep. Eerder werd ook een collega van dit slachtoffer al dood aangetroffen. Politie denkt nog altijd dat het toeval is dat die 2 collega's uit hetzelfde team van de bank kort na elkaar gedood werden. De man die vandaag voor de rechter staat is een 37-jarige man uit Italië. Hij was een bekende van de politie hier in Nederland. Een gloednieuw buurtcafé in Beverwijk ondervindt dagelijks hinder van het overvolle stroomnet. De eigenaars die vroegen op tijd een zwaardere stroomvoorziening aan, maar die kregen ze niet. Te druk op het net, zegt Liander. En dat is vooral voor de eigen bakkerij van het café erg vervelend. Dus krijgen ze daar te maken met een enorme logistieke puzzel als ze broodjes willen bakken.
2: Als wij nu bijvoorbeeld croissantjes willen afbakken, dat wordt gedaan in een andere oven, dan moeten we hier 1 laag uitzetten en dan lopen we hierheen. En dan pas kunnen we deze oven aanzetten. En als dan deze klaar is, dan kunnen we die oven weer aanzetten.
1: Ja, boeg doe. Volgens Liander kan het 3 tot 10 jaar duren voor ze een verzwaardere aansluiting krijgen daar. Als je een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, dan betaal je daar nu 2 keer zoveel voor. Dat komt door nieuwe tarieven van PostNL. Dat heeft te maken met de zogenaamde spoedbezorging. Nou, zijn ze in Wognum, in West-Friesland, niet blij mee. En de uitvaartbegeleider daar, die verzon een list, zoals je zou kunnen zeggen. Ze hebben intussen 50 vrijwilligers die de post keurig op tijd rondbrengen.
3: Ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij een aantal brievenbussen stoppen. Ja, ik neem aan dat het adres klopt. En dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
1: Ja, de vrijwilligers die reageerden op een oproep geplaatst door de uitvaartbegeleiders. Inmiddels zijn er dus 50 van die vrijwilligers, jong en oud. Iedereen doet mee. En dan dit verhaal nog even. Een schilderij dat ruim 30 jaar geleden door een man in Amsterdam bij het Grof Vuil werd gevonden, blijkt een heel belangrijk werk te zijn. Het is afkomstig uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. En de vinder weet nog goed hoe dat ging.
4: Ik zag het eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, ja, hey, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt. Ik vond het eigenlijk doorlelijk.
1: Het is een hartstikke belangrijk schilderij. De bruine afbeelding laat een gebouw zien. Met een doorkijkje naar een binnenplaats. Het schilderij lag al die tijd in de kelder van de man. Tot een paar weken geleden in de Telegraaf las hij over de collectie van Goudsticker. Hij wil dat het werk nu gauw teruggaat. Het is dus Joodse roofkunst, hè, waar het dan over gaat. Dus het is ook niet zo dat hij dan ineens nu miljonair is.
0: Nee, dat is jammer voor hem.
1: Voor hem, ja.
0: Maar goed, het is wel mooi dat dit boven water gekomen is en dat mensen daar weer naar kunnen kijken.
1: Precies, en hij vond het toch al niet mooi. Dus jij moet je niet veel aan. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Frank. En meer nieuws zometeen vlak voor 12 met Barbara Mulder. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Nee, we gaan eerst even naar Jan Visser, want wat voor weer kunnen we eigenlijk verwachten vandaag?
5: De bewolking lost vanochtend op en dan is het vanmiddag en vanavond overal in de provincie zonnig weer. De temperatuur stijgt naar waarde tussen 22 graden op Texel en rond 27 graden in het zuiden van de provincie. Daar kan lokaal nog best wel een graadje daarbij komen. De wind is noordoost en matig aan de kusten op het IJsselmeer vanmiddag en vanavond vrij krachtig. Morgen is het droog, zonnig en warm met temperaturen tussen 24 en 28 graden. De wind is noordoost tot oost en matig aan de kust vrij krachtig.
0: Dan de ABB verkeersinformatie. 8 vertragingen worden er gemeld. Totale lengte 18 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesanddijk en Den Oever. Daar doe je er 10 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rottepolderplein en Beverwijk-Oost. Door wegwerkzaamheden word je daar omgeleid. Vertraging 4 minuten. En de laatste de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. Een vertraging daar van 10 minuten. Heel veel sterkte daar.

Terug naar de 60s met The Kinks en Waterloo Sunsets bij NH. En ik draai ook nog UB40 en Watch Dogs. Zometeen de uitslag van de ABBA Battle. Mamma Mia en Fernando nemen het tegen elkaar op. En voordat je je stem gaat uitbrengen, je kan namelijk nog één liedje stemmen. Nog één keer de fragmentjes. Dit zijn de keuzemogelijkheden.

0: Ja, de man die liedjes schrijft zoals wij ons boodschappenlijstje samenstellen. Het gaat hem zo makkelijk af. Ed Sheeran hoorde je en A Little More. Het is tijd voor de uitslag van de ABBA Battle. Twee liedjes van ABBA tegenover elkaar, namelijk Fernando en Mamma Mia. Ontzettend veel stemmen binnengekomen via 088 850 51 52. De meeste stemmen kwamen binnen voor dit liedje.
1: Goedemorgen.
2: En ha.
0: Mamma Mia.

0: Mamma Mia hoorde je en daar horen natuurlijk 2 of 3 films bij. En die zijn ook allemaal hartstikke de moeite waard om een keertje te kijken. Ik zag er altijd een beetje tegenop. Ik ben niet zo'n musical type, maar toen ik eenmaal Mamma Mia gezien had, toen dacht ik, ja, dat is toch wel heel erg leuk. Je hoort hem hier bij NH.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
4: Jong, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
4: Jong, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zien.
0: Jong, wat ga je doen?
1: Zeker.
0: Hi, goedemorgen nog net. Jij bent natuurlijk lekker aan het bijkomen voor je weekend. En was jij vrijdag ook op het strand, hè?
1: Zeker.
0: Het was, en volgens mij was het een feestje daar.
1: Fantastisch.
0: Ja, ja, mooi weer gehad.
1: Ja, heerlijk. Alles goed. Leuke gasten.
0: Ja.
1: Lieve luisteraars. Veel mensen die meekeken op televisie en luisterden naar de radio. Wat dat betreft was het 1 groot feest.
0: Ja, jij hebt maar een grote vriend. Henny Huisman had jij te gast ook, hè?
1: Ja,
0: dat is toch een gezellige vent, is dat, hè?
1: Ja, en die hartstikke succesvol. Ook bij jongere publiek.
0: Ja.
1: Heeft natuurlijk allemaal te maken ook met wat hij doet op TikTok.
0: Ja.
1: En hij treedt
0: Crisscross Amsterdam
1: hartstikke veel op. Dus dat is echt gewoon heel leuk.
0: Ja, heb jij trouwens ook door? Je loopt hier net nu de studio binnen, want je zat even wat voor te bereiden aan de andere kant in de grote kant. Ze zijn hier iets aan het verbouwen of zo, hè?
1: Ik weet wat je achter plaatsvindt.
0: Af en toe dan hoor je een knal en dan denk je, nou...
1: Ik dacht even, als het maar geen muis is, maar dit geluid komt niet van de muis.
0: Het is een soort olifant, denk ik eerder. Hé, wat ga jij doen zo meteen?
1: Roos Woltering heeft een heel interessant boek geschreven. Vastpakken is een nieuwe loslaten. Dus dat heeft een beetje te maken met dingen uit het verleden.
0: Omarmen.
1: Dat je die moet proberen te parkeren door ze los te laten en dan op een andere manier verder te gaan. Nou, ik ben wat dingen tegengekomen in het boek en het is echt heel interessant.
0: Goed, ben ik benieuwd naar.
1: Ja, voor de rest gaan we het hebben over het oppassen op een kat. En hebben wij Sjoerd op pad gestuurd en spelen we Pim-Pam-Pet.
0: Nou, wat heerlijk. Ja. Dit wordt weer een lunch.
1: Zeker.
0: Waar we met z'n allen naar uit hebben gekeken. Absoluut. Fijn om je te zien en veel plezier zometeen. Dankjewel, ik ben er morgen weer.
1: Zeker, top.
0: We gaan elkaar gezellig weer zien en we gaan zometeen lekker live luisteren. Ik heb nog 1 liedje tot aan 12 uur. Die is van de Pasadena's en die heet Tribute.
5: Y'all, this rim's a mama. Hit it!

0: Oscar-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
10: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
12: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
13: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
14: Ik ben Sanne
15: en ik kom uit Heiloo.

0: kwart over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die in maart een medewerker van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep staat vandaag voor de rechter. Een aantal dagen voor de moord werd haar naaste collega ook al dood aangetroffen in Amsterdam. En feestende dronken jongeren uit het Gooi gedragen zich tegenwoordig veel beter als ze uitgaan in knokken. Er gaan namelijk speciale Nederlandse agenten mee naar België. En dat werkt. En in Amsterdam Bos en Loemer is vanochtend een voordeur beschoten. Bewoner was thuis, maar niemand raakte gewond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
4: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Maar mee?
4: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: June tot 2.

0: morgen weer met het programma June tot 2. Iedere dag bij jou op de radio van maandag tot en met vrijdag. Maar afgelopen vrijdag was het heel bijzonder. Want toen zaten we niet hier in de studio, maar toen waren we op het strand in Castricum. Alsof het niets was. Heel mooi, strandtent, och, uitzicht op de branding. En je ziet dan steeds meer mensen het strand op lopen. Leuke gasten. Althans, in mijn uren had ik Wolt Kroes en Henny Huisman. Ja. Maar we waren daar de hele dag van 10 tot 6.
1: Ja.
0: Met in zijn roze shirt en korte broek Maarten Faber himself.
1: Ja, en roze zonnebril, hè?
0: Oh ja, die roze zonnebril. Ik dacht dat hij wit was. Hey, maar dit was toch fantastisch afgelopen vrijdag?
1: Heel leuk, ja. Ja, ja, zeker.
0: Echt één groot feest. Ja, Barbara is een beetje moeilijk voor jou, want jij was er niet bij.
2: Nee, maar ik heb gelukkig geen FOMO, dus...
0: Heb jij? Oh, nou, daar wil ik het een keer over hebben.
2: Nee, maar ik was heel trots op jullie en ik leefde ook wel mee. Ik had andere dingen te doen. Maar ik zag, het was gewoon een hele leuke uitzending. Het zag er heel mooi uit. Veel mensen kwamen langs. Het was een topdag.
0: Ja. Toch? Heerlijk, hè, die complimenten van Barbara. Ja. Daar doen we het voor. Nee, maar dat was ook zo. Echt geweldig om gewoon op die manier je programma te mogen maken. En het is echt gewoon, er gebeurt iets met je. Als je dan gewoon die golven ziet en je ziet dat zand en die zon die lekker schijnt. En op het laatste moment van mijn programma, Dennis OB zit hier nog, die heeft het wellicht niet meegekregen. En toen dacht ik, had ik afgesproken met mezelf, ik denk, kan mij het schelen. Ik ga mijn jurk aan al de zee in.
1: Ja.
0: Heb ik gewoon gedaan.
1: Ik dacht dat je een grapje maakte, maar je ging echt.
0: Nee, het is echt geweldig. En het had ik met niemand afgesproken.
1: Nee.
0: Ja, we liepen naar de branding. Ik denk, ik ga mijn programma, althans mijn deel van het programma, afsluiten daar in de branding. En ik zag die zee. En ik was er 's morgens om 9:30 en die zee riep mij al, neem mij, neem mij.
1: Oké.
0: Ja, nou ja, ik bedoel...
1: Het was een heel ander programma, dit.
0: Nee, die zee, die wilde gewoon dat ik... Ik ben genomen door de zee. Ik ben opgenomen door de zee. Ja, dus ik liep naar de branding. En toen dacht ik aan mij het schelen. Ik doe het gewoon. Dus ik ben met jurk er al de zee in gegaan. Ik heb jou de apparatuur nog gegeven.
1: Ja.
0: Heel mooi was ook de overgang met de muziek. En ik hoorde jou zeggen... Ah, ze doet het echt!
1: Ja, maar jij ging in die zee een beetje jurk aan. Je was een soort Ariel de Kleine Zeemermin die voor dat water in liep.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, het was een paar mooie
0: moment,
1: beelden.
0: Ja, dat moment blijft me altijd bij. Barbara, de zee.
2: De zee.
0: Wanneer wordt jij eens genomen door de zee?
2: Gisteren nog.
0: Ja? Ja, waar was
2: Gisteren was ik naar strand Heemskerk. Dat is een strand waar je alleen met de fiets kan komen of lopend.
0: Was heerlijk.
2: Ja, dat is een bijzonder strand, want dat is dus niet zo druk, omdat mensen er niet met de auto kunnen komen. Daar ben ik naartoe gelopen. En dat is een hele mooie wandeling van een uur. Ja. En weer een uur terug. En ik heb daar gezwommen.
0: En hoe laat was dat?
2: Hoe laat was dat? Moeten 2:30 ongeveer.
0: Oh, oké.
2: Okay. Nee, mensen had... die mij gezien hebben.
1: Alibi.
0: Nee, niet alibi. Ja, precies. Nou ja, ik was zo enthousiast geworden door de zee en door dat strand dat ik de wekker gezet had gisterochtend op 7:30. Heel raar, op zondag. En dat ik om 8:30 in de zee lag, weer in Castricum.
2: Jeetje.
0: Heb ik gewoon gedaan.
1: Dat zag ik op jouw social media. Ja, ja. Je bent daar weer geweest.
0: Ik ben weer geweest.
1: Ja, dat zag ik.
0: Ja, en met hond, want die mag tot 10:00 daar op het strand. Ja. Ik denk, we doen het. Oh, deze keer niet met jurk.
1: Oké.
0: Okay. Nee, ik had iets anders.
1: Bikini.
0: Ja, bikini. Ja, daar zijn geen beelden van. Oké, jij hebt je niet laten nemen door de zee, Maarten. Maar
1: nee,
0: jij bent
1: door de zee.
0: Van.
2: Oh, goed. Waar gaat dit heen?
0: Oké. Als ik zulke dingen hoor schrik ik altijd, dan kom ik gelijk met een plaat. De zee... Als de zee jou roept, dan ga je er niet in.
1: Ja, ik vind de zee wel leuk, hoor.
0: Oh, dat wel.
1: Maar of het doorgeroepen wordt, dat weet ik niet.
0: 088 850 51 52. Ik wil graag fans van de zee.

0: Misschien is het tijd. Van Yves Berendsen. Oké, we blikken even terug op afgelopen vrijdag. Daar waren we op locatie, het strand van Castricum. Oftewel het strand van Bakkum. Daar waren we tussen 10 en 6 uur. En de zee. De zee was daar zo prominent aanwezig dat ik dacht, ik ga erin. José, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag, José. Heb jij gekeken? Ben je er geweest? Heb je iets met de zee? Waarover wil je het hebben?
1: Nou, ik heb alles met de zee.
0: Ja.
1: Ik ben graag aan zee. Ik ben ook heel vaak in Castricum aan zee.
0: Ja.
1: Ik was die dag ook speciaal, omdat het 25 jaar geleden was dat mijn man was overleden. Die hield ook veel van de zee. Dus mijn dag begon een beetje verdrietig.
0: Snap ik.
1: Maar ik ben toen op het terras gaan zitten bij, hoe heet het ook alweer?
0: Deining?
1: Ja, bij Deining ben ik op het terras gaan zitten. Ja, toen zag ik jullie alsmaar heen en weer lopen, spullen in orde aan het maken.
0: Ja.
1: En ik ben tussendoor ook wel even het strand zelf opgegaan, ook gezwommen.
0: Ja.
1: En af en toe liep ik weer even terug. En ja hoor, toen zag ik jou ook in zee gaan. Ik moest wel heel erg lachen hoe je dat deed. Maar er waren wel veel kwallen.
0: Oh, nou, ja.
1: Heb jij niet gezien?
0: Heb ik niet gezien.
1: Maar
0: die dreven niet onder mijn jurk. Maar,
1: nee.
0: Oh, als ik die kwallen gezien had, had ik het misschien niet eens gedaan.
1: Ja, zie je het? Ja, ik moest er nog aan denken.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat erg.
1: Ja,
0: nee, die heb ik niet gezien.
1: Nee, tussendoor kwam ik steeds terug. Even kijken hoe het ging, even staan luisteren.
0: Ja.
1: Ja, het was gewoon een hele gezellige sfeer.
0: Wat leuk.
1: En heel die bedrijvigheid. En toen heb ik jou aan het eind van de dag ook nog de hand geschud. Dat vond ik ook heel erg leuk. Het is toch leuk om jullie ook even in het echt te zien.
0: Ja, nou weet ik het weer. Het was een beetje einde middag, toch?
1: Dat was einde middag, ja.
0: Ja,
1: dat was einde van de middag. Toen was ik daar ook weer eventjes aan het kijken. Nou, ook leuk om jouw collega's allemaal te zien. En,
0: ja, het luistert toch anders.
1: Hoe jij was om alles weer op te ruimen.
0: Oh ja, god. Ik ga dan ook niet weg, hè. Zat jij er toen nog?
1: Ja.
0: Oh, echt in die stomme slingers die je niet zo goed kunt opvouwen.
1: Nee, en al die dingen die je leeg moest laten lopen.
0: Die plastic dingen. Die palmboom en die zwemband. Ja, om 1:07 dacht ik, ik had een paar keer gezegd, kan ik nog helpen. Maar dat kon niet meer, dus dan ben ik weggegaan. Zat jij er toen nog?
1: Nou, nee, toen ben ik ook weggegaan. Oh, ik was al ervoor weggegaan.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat leuk. Nou, gezellig dat je er
1: was. Maar ik ben eigenlijk de hele dag niet constant aanwezig geweest, maar wel steeds naartoe gegaan. Ik vond het echt, echt heel leuk. Een hele gezellige sfeer.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, dankjewel dat we met jou even konden terugblikken. En wat heerlijk om de zee te koesteren. En sterkte nogmaals met de sterfdatum van je man. Want het blijft altijd heel lastig.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Goed
1: hoor.
0: Zo. Dag José.
1: Dag.
0: Dag. Maarten, wat kwam er verder binnen? Oh.
2: Nou, allereerst wordt er gevraagd door Bill hoe het gaat met je mooie rode jurk.
0: Nou, ik kreeg dus een paar appjes en er waren luisteraars die zich zorgen maakten om het feit dat die jurk in de zee geweest was met
2: Bill dus ook. Ja.
0: Dus ik had hem uitgespoeld op het toilet in die strandtent, maar ik heb hem toch gisteren even in de wasmachine gegooid.
2: Ja, maar hij leeft nog.
0: Hij leeft nog.
2: Oké, hartstikke goed. Nou, Vera geeft je nog een compliment. Ze zegt, Junior kwam er als een Bondgirl uit de zee.
0: Wat heerlijk.
2: Ja, je was echt een beetje zo'n inderdaad een Bondgirl. Ja, inderdaad. Veel mensen die geluisterd hebben en gekeken hebben, die het heel leuk vonden. Sean heeft alleen niks met de zee.
0: Ja, dat kan ook.
2: Ja, Lara die is dit weekend voor het eerst de zee in geweest. En dan voelt ze zich altijd vrij op het strand. Paulien, meer lof voor de Nederlandse kust. Wat een prachtig land hebben we toch. Nou, daar ben ik het wel mee eens.
0: Ja, absoluut.
2: Ja. En Berend dan tenslotte, niks gaat boven zwemmen in de zee. Veel leuker dan een meer of zwembad.
0: Ja, nee, goed, dat vind ik dus ook. Maar smaken verschillen.
2: Ja.
0: Ik heb jou niet gezien in je korte broekje.
2: Ik had een kort broekje, maar niet in het water.
0: Maar niet in het water.
2: Ik ben gek, maar niet zo gek.
0: Maar wat grappig dat José zei dat er kwallen waren. Dat heb ik dus helemaal niet gezien.
2: Weet je dat
0: niet
2: het was?
0: Gezien.
2: Jij ging dat water in en ik kijk op links en ik zie daar inderdaad allemaal aangespoelde kwallen.
0: Echt waar?
2: Ja, ik denk, ik kan je wel terugroepen. Maar ja, voor het beeld was het toch leuk dat je erin ging.
0: Nou, niet te geloven. Ja. Je zei, ga door.
2: Ja.
0: Nou, maar ik vond dat jij zei inderdaad, en ik heb het ook nog teruggekeken. Ze doet het echt. Ik hoorde je nog iets zeggen van Arnold Schwarzenegger.
2: Ja,
0: dat begreep
2: weet
0: ik niet
2: wat
0: helemaal.
2: Ik bedoelde? Ik bedoelde zo iemand van Baywatch, maar ik dacht dat het Arnold Schwarzenegger was. Maar dat was een andere. Weet je, was echt zo'n stoere personage. Die soort water.
0: Pamela Anderson.
2: Bijvoorbeeld, ja. Maar ik ken dat allemaal niet. Dat is voor mijn tijd.
0: Die heeft nog grotere borsten, hè?
2: Ja, maar die van jou mogen er ook mee, zo, Dune.
0: Oké, we hebben gelukkig weer.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Ik ben Francis. Ik kom uit Mokum.
7: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorn.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Half één precies, in Boesingen-Lieden is het 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een woning in Amsterdam-West is vannacht beschoten. Het gebeurde aan de Bossenlommerweg. Bewoner was thuis, maar raakte gelukkig niet gewond. Op straat vonden agenten meerdere kogelhulzen. Ja, de politie heeft in de omgeving nog gezocht naar de schutter, maar die is spoorloos. De politie hoopt op getuigen die iets gezien of gehoord hebben. De man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep staat vandaag voor de rechter. Een aantal dagen voor de moord werd de naaste collega van de vrouw dood aangetroffen in Amsterdam. Ja, de man die vandaag terecht staat voor de stationsmoord is een 37-jarige Italiaan. Hij was een bekende van de politie. Voor de moord in Amsterdam zit de partner van het slachtoffer vast. Dat is Glenn Vee. Ja, de politie denkt nog altijd dat het toeval is dat twee collega's uit hetzelfde team van de bank kort na elkaar gedood werden. Een gloednieuw buurtcafé in Beverwijk ondervindt dagelijks last van het overvolle stroomnet. De eigenaren vroegen op tijd een zwaardere stroomvoorziening aan. Maar ja, die kregen ze niet. Het is te druk op het net. En dat is vooral in de eigen bakkerij een enorme logistieke puzzel.
12: Als wij dan nu bijvoorbeeld croissantjes willen afbakken, dat wordt gedaan in een andere oven, dan moeten we hier één laag uitzetten en dan lopen we hierheen. Ja. En dan pas kunnen we deze oven aanzetten. En als dan deze weer klaar is, dan kunnen we die oven weer aanzetten.
11: Het is dus een enorm geschipper daar in de bakkerij. En volgens Liander kan het wel 3 tot 10 jaar duren voordat ze echt een verzwaardere aansluiting krijgen. Als je een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, dan betaal je daar nu 2 keer zoveel voor. Dat komt door de nieuwe tarieven van PostNL voor spoedbezorging. En je hoorde dat eerder al even. Een uitvaartbegeleider in het Friese Wognum heeft daarom vrijwilligers die de kaarten rondbrengen. En een van die vrijwilligers is Muriel.
13: Ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij een aantal brievenbussen stoppen. Ja, ik neem aan dat het adres klopt. En dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
11: Ja, dankzij vrijwilligers. Goed, ja, toch?
14: Ja,
11: want het is belangrijk.
14: Het is echt 2 keer zoveel.
11: Ja, dat is
14: dubbele kosten.
11: Heel veel geld.
14: Triest.
11: Dus hopelijk zijn er meer mensen die zich opwerpen als vrijwilliger om dat rond te brengen.
14: Ja.
11: Een laatste berichtje. Een schilderij dat ruim 30 jaar geleden door een man in Amsterdam bij het Grofvuil werd gevonden, blijkt een belangrijk werk te zijn. Het is afkomstig uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. De man weet nog goed dat hij het vond.
15: Ik zag het eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, ja, hey, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt. Ik vond het eigenlijk oerlelijk.
11: Ja, oerlelijk, maar het was dus wel een belangrijk werk.
14: En heel waardevol, ja, denk ik dus.
11: Het schilderij lag dus al die tijd in zijn kelder, totdat hij een paar weken geleden in de Telegraaf las over de collectie van Goudsticker. Nou, hij wil dat het werk dus ook snel teruggaat naar de familie Goudsticker.
14: Ja, netjes.
11: Absoluut. En meer nieuws vind je bij ons in de app en ook op nanieuws.nl.
14: Helemaal goed, dankjewel Barbara. En dan gaan we naar het weerbericht. En dat is uiteraard met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
16: Dag June, goedemiddag.
14: Ach, om door een ringetje te halen weer vandaag.
16: Ja, dat kunnen we rustig stellen, ja. Ja, het is prachtig weer in onze provincie. Trouwens in een groot deel van het land, weinig hitte eigenlijk. En vanmorgen zijn we gestart met bewolking, een zwakke storing vanuit Denemarken, die nu inmiddels boven de Noordzee ligt. En die bewolking is dus weggetrokken. Lokaal viel er ook zelfs wat motregen. Maar dat was vrij snel bekeken en nu is het overal zonnig en dat blijft de rest van de middag en ook vanavond zo. Temperaturen zijn 22 tot 23 graden, meer in Purmerend. En het wordt uiteindelijk vanmiddag zo'n 23 tot 24 graden in het noorden van de provincie. En zo'n 27 graden, lokaal misschien bijna 28, in het zuiden van Noord-Holland. Dus aangename zomerse temperaturen. Geen overdreven warmte. Matige wind uit het noordoosten die aan de kust en op het IJsselmeer vanmiddag en vanavond af en toe vrij krachtig is. Hoe anders is de situatie in Frankrijk, waar ook heel veel Nederlanders zitten. Daar is het eigenlijk niet meer te doen. Want ze zijn daartoe alweer aan een nieuwe, of bezig met alweer een hittegolf. En dat geldt niet alleen voor het midden en zuiden van Frankrijk, maar ook voor Parijs bijvoorbeeld. Hè. In Parc Montsouris, ja, in de binnenstad, waar al heel lang metingen worden verricht, was het gisteren over de afgelopen 30 dagen, laat ik het zo stellen, vanaf 13 juli tot en met 12 juli, 30 dagen dus, zijn 29 dagen geweest met een temperatuur boven 25. 20 daarvan boven de 30 en 13 daarvan boven de 35. En het is nog niet eerder gekomen en de groot deel van de zomer moet nog beginnen. Het tweede deel van de zomer.
11: Ja, precies.
16: En 13 keer 35 is nu al een record, want het stond op 11 keer 35 graden. En hoger in 1911.
11: Ja.
16: Dus dat zegt wel wat.
11: Ja.
16: Maar goed, dat is bij ons niet aan de orde. Morgen ook best wel aangenaam zomerweer. Veel zon morgen. En temperaturen tussen 24 en 28 graden. Misschien in het Gooi net 29. En een matige wind uit het noordoosten aan de kust vrij krachtig. Woensdag en donderdag weinig verandering. Kan nog een tikkeltje warmer worden. Met veel zon ook. En dan vanaf vrijdag dan wordt de atmosfeer toch ietsje onstabieler. Komt wat meer bewolking. Kleine kans op een bui. De meeste buien lijken voorbestemd te zijn voor het zuidoosten. En in het weekeinde zien we de temperatuur dan met een noordelijke tot noordwestelijke stroming geleidelijk aan zakken.
11: Ja, nou goed, dat mag dan ook wel tegen die tijd, vind je?
16: Ja, zeker. Ja.
11: Precies. De luchtdruk en de weerspraak, Jan.
16: Ja, de barometer staat op 1022. De weerspreuk is slechts in juli gloed worden oogst en vruchten goed.
11: Ja, mooi. Jullie gloed.
16: Ja.
11: Een prachtige benaming eigenlijk.
16: Ja, zeker.
11: Ja, okay. Dankjewel Jan, tot vanmiddag, over een uurtje.
16: Ja hoor.
11: Goed zo, dag. Dan heb ik nog wat filemeldingen van de ANWB. Versliep me bijna. Pardon. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost is een vertraging van 7 minuten. Wegwerkzaamheden daar. Het verkeer is daar dicht en wordt dus omgeleid. En we hebben natuurlijk nog steeds die werkzaamheden op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Eemnes en Naarden West is de weg hartstikke dicht.

0: René Vroeger en Nobody Else. En vorige week was hij hier nog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Leuke man.
0: Och, lieverd is het.
2: NH. June tot 2. Speel de pin. Bam. June tot 2. Pim. Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Het is 10:50 en wij spelen uiteraard Pim Pam Pet, zoals we dat afgelopen vrijdag ook deden, maar toen was het op het strand.
1: Ja, met Henny Huisman.
0: Henny Huisman, quizmaster, jij voorzitter van de jury.
1: Ja.
0: We hadden twee wat behoorlijke kandidaten. We hadden één vrouw die was alleen.
1: Oh,
0: en we hadden al die kinderen en er kwamen steeds meer kinderen bij. Dat was ook een ploeg.
1: Nou, ik vroeg aan één kind, wil jij meedoen met Pim Pam Pet? En vervolgens wilden al die kinderen, gingen ze ruzie maken. Ja. Ik zei, nou, doe maar allemaal mee.
0: Maar er kwamen er steeds meer bij.
1: Ja, ja.
0: Op die zitzak.
1: Ja,
0: ja, want we zaten op zitzakken waar we vervolgens al amper uitkwamen.
1: Ja.
0: Ik zit ook een beetje te denken aan Mick Harre. Die was 's middags de gast samen met Emma. In het programma van Jij en Ik, van Nick Velderman.
1: Ja.
0: En Mick is de dag daarna vader geworden. Want zijn vriendin Kim, die notabene erbij was, hoogzwanger...
1: Ja.
0: Die is de dag daarna bevallen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk vrij problematisch. Is ja. Dat, hè? Ja, ja.
0: Ja, Kim, de moeder, ligt op dit moment op de intensive care. En het babytje gaat het goed mee. En met Kim moet het inderdaad ook goed
1: gaat
0: komen.
1: Gaat beter, hè? Ja. Had ik ook begrepen.
0: Ja, het gaat gelukkig wel iets beter.
1: Ja, weet je.
0: Dat brengt me bij de volgende vraag. Een kraamcadeau. Wat kun je geven aan iemand die een pasgeboren baby heeft?
1: Oké. Okay.
0: Hij maakt niet meer zoveel lawaai, het rat. Oké, een kraamcadeautje met de W van Willem. 088 850 51 52. Nou, daar moet toch wel iets voor te bedenken zijn, toch? Een kraamcadeautje met de W van Willem.
1: Ja.
0: Ik denk waterzak, maar dat slaat nergens op. Oké, verzinnen jullie wat leukers?

0: Black Velvet in June tot 2 op NH.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Een kraamcadeau, lieve Maarten Faber, met de W van Willem. Wat kwam er binnen?
2: Nou, onze luisteraars hebben behoorlijk wat geld. Want ze kwamen met een wieg, een wandelwagen, een waslap, een wipstoel, een Winnie de Poelbeer, een wasmachine of een woonbon voor de babykamer. Allemaal dure cadeaus.
0: Zo, zeker. Een wasmachine. Nou, die waslap hoeft niet duur te zijn.
2: Nee, dat scheelt. Dan ga ik voor de waslap.
0: Ja, dat dacht ik ook. Met wie gaan we spelen?
2: Met René en Jennifer. Nou,
0: vraag je even wat ze gedaan hebben.
2: Wat ze gedaan hebben?
0: Nou ja, welk antwoord?
2: Nou, van René weet ik sowieso iets heel leuks. Want jij vertelt, jouw dochter die moet bijna bevallen, of niet?
3: Ja, daar is het allemaal knapper. Ja, zeker.
0: Oh, goedemiddag. En wanneer is ze uitgerekend dan?
3: Eigenlijk een weekje later nog. Maar woensdag wordt ze ingeleid.
2: Spannend.
0: Jeetje, en is dit je eerste?
3: Ja.
0: Ach, jee maar. En wat wordt het? Ik bedoel, wat is het?
3: Wat is het? Het wordt een meisje.
0: Een meisje.
3: Ja.
0: En hoe gaat het heten?
3: Mag ik niet zeggen. We weten het eigenlijk niet, maar ik denk dat het Olijfje wordt.
0: Olijfje?
3: Ja.
0: Dus niet Olivia, maar Olijfje.
3: Ja, Olivia. Dat bedoel ik.
0: Oh, ja, dat bedoelde ik. Okay. Ah, maar je wilde het toch niet echt helemaal zeggen?
3: Nee.
0: Maar ja.
2: Olivia is een mooie naam.
0: Ja,
3: dat is een mooie naam, hè?
0: Ja, zeker.
3: En de volgende wordt John Travolta en Olivia.
0: En wat is de achternaam dan van Olivia?
3: Olivia, zal ik dat zeggen?
0: Oh, nee, doe me niet.
3: Nee, nog niet.
0: Je wilde bijna zeggen, maar doe me niet. Doe me als het geboren is.
3: Ja?
0: Okay.
3: Dat gaan we doen, John.
0: Nou, sterkte open met afwachten. En wat was jouw antwoord? Een kraamcadeau met de W?
3: Een wieg.
0: Een wieg, hartstikke goed.
3: Ja.
0: Nou, Maarten, doe je even lekker met Jennifer.
2: Hey Jennifer, goedemiddag.
4: Hoi.
2: Hallo, lieverd. Wat was jouw antwoord met de W?
4: Ik had meerdere antwoorden, maar wandelwagen.
2: Een wandelwagen.
0: Een wandelwagen.
2: Het mag wat kosten, schat.
0: Of tweedehands bij de kringloop, dan is die niet zo duur.
2: Oh, die zijn nog steeds duur, hoor.
0: Ja?
2: Ja.
0: Heb je daar ervaring mee?
2: Een wandelwagen, ja. Mijn schoonzus is bevallen vorig jaar. Nou, dat was wel een paar honderd euro.
0: Zo.
2: Ja.
0: Hebben jullie dat betaald?
2: Nee.
0: René, Jennifer, we gaan beginnen.
3: Ja.
0: Voorzitter van de jury is er klaar voor. Dat zie ik aan de poppetjes in zijn ogen. De eerste vraag is de volgende. Wat kun je sparen? Wat kun je sparen met de volgende letter? Wat kun je sparen met de B van Bernard?
4: Borden.
2: Ja, waarom niet? Van het Koningshuis bijvoorbeeld.
0: Oh, dat heb jij dan weer, hè?
2: Ja.
0: Oh, grappig. Vraag nummer 2. Iets dat kan bewegen. Wat kan er bewegen? Dan moet ik gelijk aan die weeën denken van jouw dochter straks.
3: Ja.
0: René, waarbij alles beweegt in je lichaam, volgens mij. Wat kan er bewegen met de H van Hendrik?
3: Hooi.
2: Ja, en de wind. Een beetje hooi in de wind.
0: Ja, ik dacht niet aan het menselijk lichaam, maar de hooi, ja, kan.
2: Het menselijk lichaam?
0: Nee, dat... Nou ja, laat maar. Nee, maar is goed.
2: Zat je dan weer vieze dingen te denken?
0: Nee, zeker niet. Ja. Maar ik dacht meer aan bewegen, dat dan het menselijk lichaam gaat bewegen en dat er dan iets beweegt.
2: Ja, loei er wel uit.
3: Ja.
2: Nou, ik kijk op de camera's, maar ik kijk naar mijn voorhoofd. Daar zit geen beweging meer in. Die botox van vorige week is helemaal ingewerkt.
0: Ja,
2: het glimt ook helemaal.
0: Want het lijkt wel een ijsbaan van glad.
2: Ja, nou, ga snel door.
0: Nou, dan moeten mensen maar kijken naar mijn voorhoofd, want dat beweegt wel. Ik zie het niet.
2: Ja, er zit geen beweging.
0: Ik kan nu naar niets anders kijken dan naar jouw voorhoofd. Vraag nummer 3, een vervoermiddel. Hoe kun je verplaatsen? Hoe kun je verplaatsen met de R van Rudolf?
2: Ik snap de vraag uit.
0: Tweede letter O. Gewoon een vervoermiddel. Hoe kun je je verplaatsen?
2: Een vervoermiddel.
0: Tweede letter een O, derde letter een L. En dan stop ik ermee.
3: Rolschaatsen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ook een rollator.
0: Hartstikke.
2: René,
0: had ook gekund.
2: Ja.
0: Dan vraag nummer 4, een sport. Een sport. Wat is de tussenstand?
2: 2-1 voor René.
0: Een sport met de G van Gerard.
4: Gina.
2: Ja, lekker gimmen op de middelbare school, de basisschool.
0: En toen was het 2-2. De laatste vraag is de volgende. Wat kun je drinken? Wat kun je drinken? Het is de K van Karel. Wat kun je drinken met de K van Karel?
4: Karfie. Karval Sevidal. Karfie?
2: Is dat niet met een C?
0: Ja, maar nee, dat is dan weer. Ja, dat, maar het is wel een merk, denk ik dan.
2: Ja, maar dat is wel echt zo'n merk dat iedereen kent. Ik vind het hartstikke goed.
0: Dus?
2: Jedef heeft gewonnen.
0: En niemand zegt er koffie, hè?
2: Oh, daar moest ik ook niet aan
0: denken. Dat is toch heel raar? Ja, ik lust het niet, maar niemand zegt er koffie.
3: Kruidenbit
0: had ook gekund, maar goed, Jennifer was eerder. Jennifer, gefeliciteerd.
3: Gefeliciteerd, Jennifer.
0: Goed zo.
4: Dankjewel.
0: Fijne dag allemaal.
3: Allemaal.
0: Hoi.
4: Doei.
0: Ik zag op de social media van Rutje Kot. Zag ik een heel leuk filmpje. Ze was aan het zingen op een verjaardag samen met Itzilio Rombly.
2: Oh, leuk.
0: Ja, echt fantastisch. Mooi. Nou, daarover gaat het nu niet, maar we draaien wel Hartslag van Rutje Kot. En daarna hebben we een belangrijke gast. De weten psycholoog Roos Woer.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
9: Ik ben Manon uit Den Helder.
10: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
11: Ik ben Christa uit Alkmaar.
12: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
13: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
14: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland komt van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. Vier vrouwen hebben erover verklaard. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. En in Amsterdam Bos en Lommer is vannacht een voordeur beschoten. De bewoner was thuis, maar niemand raakte gewond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een

0: beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: June tot 2.

0: 9 minuten over 1. Ik kan jullie nu allemaal al vertellen dat dit een heel interessant onderwerp is. Het is een boek van Roos Woltering. Vastpakken is het nieuwe loslaten. Ja, daar is de een wat beter in dan de ander. Maar waarom lukt het soms maar niet om los te komen van oude patronen, pijnlijke ervaringen of ingewikkelde relaties? Nou, in Vastpakken is een nieuwe loslaten gaan we daar toch denk ik het een en ander van opsteken. Psycholoog Roos Woltering, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Maar waarom is het voor heel veel mensen toch moeilijk om dingen uit het verleden los te laten?
1: Ja, we hebben zo de natuurlijke neiging om weg te willen bewegen van dingen waar we last van hebben. Super logisch natuurlijk.
0: Omdat het pijn doet?
1: Omdat het pijn doet, omdat we er liever niet aan willen. Omdat we toch nog ergens stiekem de hoop koesteren dat als we heel erg hard ons best doen, dat het dan een keertje anders wordt. Maar juist in dat er weg van willen bewegen, besteden we er eigenlijk geen aandacht aan. Maar juist in dat onderdrukken gaat er juist heel veel aandacht naartoe. Dus we zitten eraan vast, omdat we er van weg willen.
0: Ja. Ja, en daarom is eigenlijk gewoon vastpakken is een nieuwe loslaten. Want het is hartstikke belangrijk om op een gegeven moment toch dingen los te laten.
1: Ja.
0: Maar?
1: Of zou je kunnen zeggen dat als je het echt vastgepakt hebt, dat de kans dat je er dan nog echt van los moet komen niet meer zo groot is. Dus loslaten is dan een soort van onderdeel van het proces dat vanzelf gaat. Dus je verhouding daarmee verandert.
0: Ja.
1: Ik zeg dan, in plaats van binding is er iets van verbinding.
0: Ja, begrijp ik jou goed. Als jij nu eigenlijk zegt, dan moet je je afvragen of je de dingen echt goed vastgepakt hebt.
1: Ja.
0: Ja. Kun je dat dus doen aan de hand van een voorbeeld?
1: Ja, dat kan ik. Ik beschrijf in mijn boek het verhaal van Willemijn, een cliënt van mij, die opgegroeid is in een destructief gezin. En zij worstelt er en heel erg mee dat ze nog steeds eigenlijk de liefde van haar moeder wil krijgen. En tegelijkertijd ook dat het er eigenlijk niet lukt om de moeder te zijn voor de kinderen op de manier die zij heel graag wil. En ergens negeerde zij dat de kans dat zij ooit van haar moeder gaat krijgen wat ze het allerliefste wil, dat dat ooit gaat gebeuren. Die kans zat er gewoon niet meer in. Mm-hmm. Dus ze bleef maar kloppen op een deur die niet open gaat. En tegelijkertijd was ze uit alle macht bezig om zichzelf eraan te ontworstelen en te doen alsof er allemaal niet heel veel kon schelen. En in dat proces zijn we echt weer teruggereisd en ook echt gekeken naar en de rouw en de boosheid en ook de machteloosheid en de wanhoop van ja, hoe hard je ook je best doet, hoe perfect je ooit ook ooit zal zijn, je gaat het gewoon niet krijgen. En juist in dat trekken naar achter kon ze er ook niet goed zijn als moeder voor haar kinderen. Dus
0: moest ze eigenlijk in het verleden het gemis uit het verleden omarmen.
1: Ja.
0: Om het vervolgens los te kunnen laten.
1: Ja, en ergens accepteren, dit gaat gewoon niet veranderen.
0: Nee.
1: En hoe hard ik ook vecht, hoe hard ik ook mijn best doe, dit is hoe het is. En dan daarin de machteloosheid die je voelt, logisch, vastpakken. Ja, dat is natuurlijk echt een enorme klus.
0: Ja. Is het goed gekomen met haar?
1: Ja, zoals donderdag ook op mijn boeklancering. Ja, het is goed gekomen. En niet doordat de relatie met haar moeder wezenlijk veranderd is. Maar wat ze wel zegt is, ik rijd niet meer naar huis met buikpijn, omdat ik weet wat er gaat gebeuren en mezelf niet meer de hele tijd afvraag waarom het is zoals het is. En zij heeft de keuze gemaakt om er ontzettend uitdagende banen op te zeggen en te kijken van, wat wil ik nou het allerliefste? Ik wil er gewoon zijn voor mijn kinderen op de manier waarop ik het nooit gehad heb. En dat betekende voor nu dat ze thuis is de komende tijd, waar ze zich ontzettend goed bij voelt.
0: Oké. Dus zij is gaan kijken naar het heden.
1: Ja.
0: Terwijl we eigenlijk bij de zaken zoals we in het leven staan en zoals we zijn, heel vaak terugkijken naar de manier waarop ze zijn opgegroeid.
1: Ja, nou dat is denk ik ook altijd het eerste vertrekpunt. Dus terugkijken om juist in het hier en nu losser en vrijer te komen.
0: Ja.
1: Maar terugkijken is wat mij betreft wel echt een essentieel onderdeel om te snappen waarom je bent zoals je bent. En ja. Je doet wat je doet.
0: Ja, mooi. We praten zo meteen verder. Vastpakken is het nieuwe loslaten. Neem de regie over je leven terug en hervind je vrijheid. En vooral dat laatste willen we zo graag. Want we willen ook loskomen van dingen uit het verleden. Ja, je schrijft ook over loyaliteit en waarom dit in de weg kan zitten. Hè, om vervolgens patronen te veranderen. Daar wil ik zo meteen graag op terugkomen. Oké? Okay? Hier is ze, Roos Woltering, met haar boek. Dan kijk ook even mee via Ziggo, kanaal 30 of KPN 509. Let's move!

0: Marvin Gaye, zo heet deze plaat van Charlie Puth. En niet te vergeten Meghan Trainor. We praten verder. Vastpakken is een nieuwe loslaten. Als er vragen zijn van luisteraars, en dan kunnen ze die worden ingestuurd naar 088-850-5152. Roos Woltering is psycholoog en heeft dit boek geschreven. Vastpakken is dus het nieuwe loslaten. En daar geloof ik heilig in, moet ik zeggen. Je schrijft in je boek ook, Roos, over loyaliteit. En waarom dit in de weg kan zitten om de zaken een beetje goed aan te pakken. Om de patronen te veranderen. Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, we krijgen van onze ouders, krijgen we het leven. En in onze opvoeding ook een blauwdruk van hoe dat leven werkt. Dus van alles over veilig en onveilig, betrouwbaar en onbetrouwbaar. En kinderen zijn vanuit hun diepste ziel loyaal aan hoe ze het hebben geleerd. En dan kan er een moment komen dat je voelt dat het voor jou eigenlijk beter is om het anders te doen. En dat gaat dan eigenlijk niet zonder dat daar schuld en schaamte bij komen. Dus de angst voor afwijzing, de angst voor ben ik dan nog wel welkom als ik het op mijn eigen manier doe.
0: Ja,
1: ja, en daar zul je langs moeten als je autonome keuzes wil maken.
0: Ja, dus begrijp ik je goed dat je dan eigenlijk zegt dat je dan het verleden moet omarmen en eerst moet moet afhandelen, een plek moet geven voordat je daar dan neutraal in staat?
1: Nou, voelen hoe je trouw bent. Mag ik een voorbeeld geven?
0: Ja, tuurlijk, graag.
1: Dus als ik naar mezelf kijk, ik ben opgegroeid in een fijn gezin, maar je zou kunnen zeggen dat bij ons een tegeltje boven de schoorsteenmantel hangt. Het is heel belangrijk om je zorgen te maken. Bijvoorbeeld vliegen, ja, dat deed je niet zomaar. Dan dacht je na over de risico's.
0: Maar dat kreeg je mee van je ouders dus?
1: Ja, in expliciete, maar ook in een boel impliciete boodschappen. Dus ik heb gewoon geleerd dat het belangrijk is om je zorgen te maken. Dus altijd als ik ging vliegen, dan belde ik mijn moeder aan de voorkant om een soort van afscheid te nemen. Mam, ik hou van je. En oh, je bent echt de allerliefste moeder. En daarmee benadrukte ik eigenlijk dat moment voor mezelf heel erg. Daar maakte ik het alleen maar spannender mee, want er kwam heel veel lading op te zitten. En op een gegeven moment dacht ik, oh, ik zou het ook niet kunnen doen. Ik zou ook er gewoon vanuit kunnen gaan dat dat vliegtuig opstijgt en gewoon weer
0: blijft hangen. Ja.
1: Ja, dat er niks gebeurt. En ik merkte dat ik daar en behoefte aan had en dus iets moest doen met de schuld die ik voelde ten opzichte van mijn nest. Dus het voelde ergens oppervlakkig. Het voelde ergens alsof ik het leven dan niet serieus genoeg nam. Terwijl het voor mij echt een
0: en dat je ook een beetje tegen de wens en het gevoel van je moeder inging.
1: Ja, hoewel dat waarschijnlijk meer in mijn hoofd zat dan dat zij, zij vond het voor mij alleen maar heel fijn als ik wat vrijer en losser in het leven kwam. Dat gunde ze me ook echt heel erg. Maar ik moest wel langs die schuld.
0: Ja.
1: Wel langs die, oh ja, ik ga hier een ander pad in dan hoe ik het geleerd heb.
0: Ja, je hebt dus niet het tegeltje thuis hangen.
1: Ik heb, en ook weer wel natuurlijk. Want ik ben ook nog steeds een kind van mijn ouders. Alleen er hangt een tegeltje naast.
0: Ja.
1: Namelijk, je mag er ook echt van uitgaan dat de meeste dingen wel goed komen.
0: Ja, mooi. Ja, mooi zoals je dat ook dan inderdaad even benoemt. In jouw boek kom ik tegen, op pagina 186, het hoofdstuk Hoe laten we oordelen los? Hoe doen we dat dan?
1: Ja, ook daarbij weer. De eerste stap is echt eerst weer naar binnen om te onderzoeken wat gaat er nou schuil achter dat oordeel. Dus dat we oordelen, ik bedoel, iedereen oordeelt. Ik ook, jij ook. En we doen dat omdat dat een hele natuurlijke manier is om onszelf te beschermen. Maar er zit een gevoel achter wat we graag willen beschermen. En daar eerst maar eens achter komen. Hè. Dus wat hoef ik niet te voelen door te oordelen? Nou, dat zegt in ieder geval al iets over waarom dat oordeel er is. En daar dan een beetje mee aan de slag gaan.
0: Ja.
1: En als je dat gedaan hebt, dan ook te kijken of je je perspectief naar de ander wat kunt verbreden. En jezelf ook eens af te vragen, hey, en wat maakt nou dat diegene het doet zoals hij het doet? En als ik me verplaats en dus nadenk over wat diegene meegekregen heeft in het leven, had hij dan ook daadwerkelijk echt de kans om het anders te doen? Zou het kunnen dat we alle tweede dingen waar zijn? Dat ze naast elkaar bestaan? Dus en naar binnen.
0: Ja.
1: Vastpakken.
0: Het krijgt heel druk, hè? We moeten meer kijken naar de ander, we moeten meer naar binnen. Ja, en we moeten wel minder oppervlakkig in het leven staan. Maar ik vind het mooi, want je bent er ook nooit te laat voor.
1: Zeker niet. Nee. Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Weet je, wat ik ook interessant vond, en daar herken ik wel wat in van mezelf, ons lichaam reageert altijd.
1: Ja.
0: En niet alleen geestelijk.
1: Nee, zeker niet. Nee, het is denk ik de belangrijkste bron van informatie die we hebben. En we besteden er vaak niet zo heel veel aandacht aan. Maar bij elke ontmoeting, in elke situatie, ons lichaam vertelt ons heel veel over hoe het met ons gaat. Of we ons veilig voelen. Of we tevreden zijn, of we kunnen ontspannen. Ja.
0: Wat zei jouw lichaam jou vandaag?
1: Die zei mij zeker dat ik dit een beetje spannend vind.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat zegt je lichaam je nu?
1: Mijn lichaam zegt dat dat nog niet helemaal weg is. Ik heb een beetje strakke, gespannen schouders. En ik voel hier zo'n klein beetje iets in mijn buik. Ja, en ook dat het oké is dat ik me veilig voel. Dus dat kan ik ook voelen. Dat mijn ademhaling rustig is. Dat ik oogcontact kan maken.
0: Ja. Ja, ik vind het een heel mooi gesprek. Dank je wel daarvoor. We zijn nog lang niet klaar. Mm. Dus ik hoop eigenlijk dat je een keertje terug wil komen. Want dit boek, daar zitten nog genoeg aanknopingspunten in. Het heet Vastpakken is het nieuwe loslaten. Neem de regie van je leven over je leven eigenlijk terug. En daar ben je dus nooit te oud voor.
1: Zeker niet.
0: Nee,
1: en dat hoeft ook niet allemaal in één keer. Dat is ook echt wel.
0: Ja, het is een proces van jaren. En ik denk, zelfs dat sommige mensen die er niet aan begonnen zijn, denken: zal ik dat nu dan toch maar doen?
1: Ja. Ja, het is echt nooit te laat. Een van mijn meelezers is 85. En die zei: ik heb nog zoveel geleerd over mezelf. En echt opnieuw stukken aangekeken die ik eigenlijk te lang had genegeerd.
0: Ja. En is dat dan ook zo dat je daardoor pas echt jezelf leert kennen?
1: Ja, en misschien nog wel het belangrijkste: dat je jezelf met alles wat er is mag omarmen en liefhebben. En ik ben echt een groot voorstander van heel veel mildheid naar jezelf toe. In alles wat we goed doen, maar ook in al die dingen waar we de plank in misslaan. En al die eigenaardigheden van onszelf.
0: We moeten nog beter voor onszelf zorgen.
1: Ja, graag.
0: Ja. Nou, ik denk dat er in ieder geval hier 3 mensen omheen zitten. Nou, in ieder geval 2. Die er wel het een en ander van op kunnen steken. Dat ben jij niet, Maarten. Jij zorgt er goed
2: zeker
0: voor jezelf.
2: Wel. Jawel, maar ik vind dit heel interessant.
0: Ik ook.
2: Heel veel van mijn vrienden, die zijn hier heel veel mee bezig. En dat kijken van waar komen bepaalde dingen vandaan. Dat heb ik ook veel gedaan, ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Mooi. Ja. En ik hoop dat je gewoon nog een keer terugkomt.
1: Heel graag.
0: Ik wil ook zeker iets horen over familieopstellingen, hoe dat werkt. En ik ken een paar mensen die dat gedaan hebben. Dat vind ik ook heel interessant. Nou, google haar maar. Ze heet Roos Woltering en haar boek ligt op dit moment in de winkel. Vastpakken is een nieuwe loslaten. Ik hoop dus tot de volgende keer.
1: Graag. Dankjewel.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
8: Ik ben Rob uit Heilo.
9: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
10: Ik ben André uit Den Burg op Texel.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Alles weer precies. In Castricum is het 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
0: Goedemiddag. De man die in maart een medewerker van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard. De 37-jarige verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum binnenkort. Zelf wil hij dat niet. Een aantal dagen voor de moord op de ABN-medewerkster bij het station werd haar naaste collega dood aangetroffen in Amsterdam. Politie denkt nog altijd dat het toeval is dat 2 collega's uit hetzelfde team van de bank kort na elkaar gedood werden. De vermiste shorttrekker, dat komt net binnen dat nieuws. Sven Roes is sinds afgelopen zondag weer terug in Nederland, sinds gisteren dus. De sporter is in goede gezondheid met zijn familie herenigd. Dat meldt de Schaatsbond. Ja, de familie en Sven willen iedereen bedanken voor hun steun en betrokkenheid. Maar ze hebben nu behoefte aan rust en privacy. Ja, de jongen, of de man moet ik zeggen, was lange tijd vermist, maar is dus nu weer terug. Een woning in Amsterdam-West is vannacht beschoten. Dat gebeurde aan de Bos- en Lommerweg. Bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Op straat heeft de politie meerdere kogelhulzen gevonden. De omgeving is afgezocht naar de schutter, maar dat leverde niets op. Die is nog spoorloos. De politie hoopt nog dat er getuigen zijn die zich melden. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. Veel vissers lagen kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten stil in de havens door gestegen brandstofprijzen. De staatssecretaris van Visserij maakt nu €13,5 miljoen vrij om de hoge kosten te compenseren. En een gloednieuw buurtcafé in Beverwijk ondervindt dagelijks hinder van het overvolle stroomnet. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. De eigenaren voegen op tijd een zware stroomvoorziening aan, maar kregen die niet, want het is te druk op het net. En dat is vooral in de eigen bakkerij een enorme logistieke puzzel.
13: Als wij nu bijvoorbeeld croissantjes willen afbakken, dat wordt gedaan in een andere oven, dan moeten we hier één laag uitzetten en dan lopen we hierheen. Ja. En dan pas kunnen we deze oven aanzetten. En als dan deze weer klaar is, dan kunnen we die oven weer aanzetten.
0: Ja, dan heel goed. Ja, wat dus in die bakkerij. Zeg. Alsof we hier bijvoorbeeld even één microfoon open kunnen doen, dan die ander van de stroom af moeten halen. Ja. Dat is best lastig werken.
14: Wat een uitdaging.
0: En het kan daar nog 3 tot 10 jaar duren voordat ze echt zo'n zwaardere aansluiting krijgen.
14: Niet te doen.
0: Nee. Nou, wordt vervolgd. En meer nieuws sowieso in de app en op nanieuws.nl.
14: Dag Barbara, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
15: Het is zonnig en droog vanmiddag met temperaturen tussen 23 graden op Texel en zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie, onder meer in de regio Amsterdam, het Gooi en Kennemerland. En de wind is meest matig uit het noordoosten, aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Ook vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking. En morgen wordt continentale warme lucht aangevoerd. Het is droog, het is zonnig en het wordt tussen 24 en 28, lokaal misschien 29 graden. De wind is noordoosten en matig, aan zee en de loop van de dag weer af en toe vrij krachtig.

0: Met Bianco, aan wiens kant sta je eigenlijk?
1: Is er nog iets te doen?
0: Nou ja, dat is het eigenlijk niet. Ja, hoewel is er wat te doen. Ja, als je ergens naartoe moet om pasfoto's te laten maken, dan zouden we kunnen zeggen dat er wel zeker iets te doen is. En ik moet je zeggen, als Sjoerd Hilarius ergens is, dan is er altijd wat te doen. Sjoerd, goedemiddag.
2: Tjoen, goedemiddag. Ik ben in Amsterdam op het Buikslootmeerplein.
0: Okay.
2: En ik moet nog een pasfotootje laten maken.
0: Dat
2: en dat kan je eigenlijk nog maar op één plekje doen hier. En dat is bij Pasfoto Amsterdam van Erik. Erik, hallo.
3: Hey Sjoerd, goedemiddag.
2: Ah, nou ja, wat een leuke winkel heb jij.
3: Het is een klein hokje, 5x5. Maar
0: zo klein.
3: Ja, mensen moeten buiten wachten, maar we zijn
2: er staat
3: open.
2: Een rij hier.
3: Er staat een rijtje. Dat is... Het is nu een kort rijtje, want de vakanties zijn begonnen. Maar meestal staat er een mannetje of 20, 30.
2: Allemaal paspoort.
3: Allemaal paspoort.
2: Iedereen knikt. Ja, dat is het inderdaad.
3: Zonder mij gaat er niemand meer op vakantie.
2: Oké, nu je hebt iemand gefotografeerd. Ja. Wat fotograferen doe je zelf?
3: Dat doe je.
2: Gewoon met, uit het handje?
3: Uit het handje, uit de losse pols, dat is het beste.
2: Ja, dan, dan wordt hij op een statief gezet. Dan ga je in de computer ga je alles nog een beetje bewerken.
3: Nou, niet bewerken, maar ik ga wel eventjes een klein dingetje aanpassen. Dat meneer... Nou, ja, knapper kan bijna niet, maar ik heb hem nog knapper gemaakt. Kijk eens, waar is die meneer?
2: Oh, daar is die. Ja,
3: bent u dit?
4: Ik hoop het wel.
3: Ja, ik hoop het. Die zit er in 3 maten bij. Die gaat bij de gemeente de juiste maat kiezen. En kijk eens, een hele mooie lach voor de dames. En niet vergeten, en niet vergeten. Ja, toch niet? Heer, kom binnen. Voor jou de foto's.
4: Voor mijn paspoort.
3: Waar ga je heen?
4: Turkije.
3: 8 weken met de auto?
4: Ja.
3: Lekker stukje sturen?
4: Ja.
3: Oh, Roemenië, Bulgarië. Je weet hoe je moet rijden. Dus krijg je mijn routeplanner, hoor.
2: Ik krijg er ook wel een showtje bij bij jou, hè?
3: Dat is toch leuk, man. Dat is toch leuk, zo gezellig. Je mond sluiten, dat doe je altijd heel goed, heel goed. Kin een klein beetje naar beneden. Ja, heel goed. Anders kijken we in de neusgaten en dan mag je een beetje draaien zo. Beetje draaien, beetje draaien, beetje draaien. Je gezicht naar mij toe en dan een hele mooie lach met de tanden erbij voor de dames. Ja, hey. Nou die mooie lach heb je, man. Die mooie lach heb je.
2: Ja, en dat voor het schappelijke, nou, €15, daar kan je geen...
3: Nee, we zijn niet de duurste.
2: Dit apparaat, hè, wat jij nu gebruikt, dit ziet eruit alsof het uit de jaren 60 komt.
3: Nou, het is inderdaad, daar kom ik vandaan. Ik kom uit de jaren 60, maar deze machine komt uit, 19, even kijken, wanneer ben ik hier begonnen? 2007?
2: Het draait ook nog op Windows XP.
3: Ja, het draait op Windows. Oh, er mag geen internetkabel in, want dan loopt hij vast. Zie je, die hangt al los daar.
2: Maar hij doet het gewoon nog.
3: Ja, en de leverancier die is al mee gestopt.
2: Dus ja?
3: Ik hou...
2: Wat nou als dit ding stuk gaat?
3: Dan heb ik er daar nog 3 staan.
2: Oh.
3: Die heb ik allemaal uit andere fotozaken opgekocht die, die niet
2: hebben. Dat gaat mij niet gebeuren dan?
3: Gaat mij niet gebeuren.
2: Hoeveel dagen in de week ben je open?
3: 5. Maar we gaan minderen.
2: Ja?
3: Ik ben 61 plus. Ik ga naar mijn pensioen toe. Ja? Ik wil tot mijn 64 of 63,5 wil ik door.
2: Ja?
3: En dan dus elk jaar ga ik een dagje extra dicht.
2: Hier.
3: Dat is de officiële foto met een mooie lach. Dat is hem. Had jij gepint?
4: Cash.
3: Cash, ja. Dan wordt het €15. Ik ga weer naar het kassaatje en dan sla ik hem aan. Moet je wel even horen, hè? Niet dat de belastingdienst aan heeft. Dat is de kassa, dat is de kassa. Ja, toch. Moet wel even goed gebeuren.
0: Wat een verhaal, joh.
3: En dan krijg ik die €5 terug. Ja, ik heb allemaal muntjes van 2 hier, zie je dat?
2: Ah, ja,
3: ik ben van mijn gokverslaving af. Ik hoef niet meer naar het casino, hè? Doe ik gewoon, geef ik lekker hier uit. Nou, hè? Je bent z'n eerste. Fijne reis naar Turkije, meneer.
4: Dank u wel.
3: Okay. Van de kleine.
4: Kleine man, ja.
3: Heel lekker toch. Ja. Kom binnen, kom binnen.
2: Hey Erik.
3: Ja.
2: Hele fijne zomer.
3: Yo,
2: waar ga je er zelf naartoe?
3: Ik ben net geweest eigenlijk.
2: Ja.
3: Naar, hoe heet het eiland ook weer? Fuerteventura.
2: Fuerteventura.
3: Heel veel wind. Je waait uit je bloesje. Ah, hij was wel gezellig. Met mijn vriendin.
4: Nou. Ja, toch. Lekker.
2: June, dit was Erik.
0: Ja,
2: zal ik doen bij deze.
3: Volgende. June. Als jij de zee instapt. Ik was gisteren nog aan Wijk aan Zee. Er is geen mooiere vrouw die met kleding de zee instapt. Je bent echt een zeemeermin. Ben je echt een zeemeermin?
2: Ja, zeker. Ja.
3: En
2: Maarten ook. Ja, Maarten ook.
3: Maarten. Maarten. Jojo, oké. Okay.
2: Dag, dag. Dat was Erik.
0: Nou, doe hem de groeten, Sjoerd. En Maarten, daar moeten we binnenkort naartoe. Die man is legendarisch.
5: Wat een leuke man, ja.
0: Ach, wat enig. Nou, Erik, heel veel liefst van Maarten en van mij. En dankjewel voor de complimenten, Zeemeermin.
6: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: the courage.
1: En nu doen tot twee.

0: helpt.
1: We hoorden net Blondie met Denise. En dan gaan we nu even praten in het kader van een helpactie met Ellie. Want Ellie wil graag om een kat passen. Dag Ellie, goedemiddag.
2: Joen, ik heb even televisie
1: aan. Oh, maar doe me niet. Hé, maar luister Ellie. Jij wil op een kat passen. Waarom is dat?
2: Nou, omdat ik een dier mis.
1: Ja.
2: En ik heb toen, het was ook een... Ik luister ook altijd naar zaterdag, hè. Dat is dat vrouwtje dan.
1: Ja, Rachel, en, met de helpacties.
2: Ik wil een kat passen. Toen dacht ik, nou, dat wil ik best wel een keertje doen, hoor. Ik bedoel, het is nu een weekje, hè.
1: Ja, oké. Okay. Je wil dus af en toe op een kat passen en dan een week. Dat is eigenlijk een beetje het maximale, toch?
2: Ja, zo'n beetje wel. Want weet je, ik zit net op die reiger, die is niet weg te krijgen. Die zit hier de hele dag.
1: Oh, die reiger. Maar toch even terug.
2: De hele dag zit hij op die... Ja. Die gaat volgens mij net die kleintjes, want dan vliegt hij weg.
1: En maar Ellie, van de reiger gaan we toch even terug naar de kat.
2: Ah, naar de kat.
1: Ja, oké. Okay. Je houdt van katten dus. Maar even, vertel even hoe je woont. Want zonder een adres te noemen. Gaat de kat naar buiten? Blijft hij lekker veilig binnen? Hoe ziet het er bij jou uit?
2: Nou, hij kan op balkon. Als diegene een bandje meeneemt. Want er zit een stukje uit, omdat dat ding voor de volgende buren, dat moest vastgemaakt worden. En hebben ze een stuk van dat spul weggehaald. Dus ik denk, verrek, er zit zo'n gat in.
1: Ja, dus
2: hij kan op balkon, het is afgeschermd. Ja.
1: Oké, dus de kat kan op een balkon. Jij bent 82 jaar en je bent hartstikke vrolijk en positief. En
2: nog
1: je wil
2: af... 2 augustus pas.
1: Oh, je bent 81 jaar en 11 maanden. En je wil graag om een kat passen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En is dat dus dan een week? Wat moet iemand meenemen? Ga je zelf de kattenbroekjes halen?
2: Nee, er moet wel alles eventjes komen. Want ik wil weten wat het katje eet.
1: Ja, oké. En wanneer heb je voor het laatst een kat in huis gehad?
2: Mijn eigen kat is al een jaar geleden overleden. Want ik heb allemaal katten opgevangen van de dierenasiels, van alles.
1: Oh, dus je hebt wel verstand van zaken.
2: Als ze gingen scheiden, kwamen ze bij mij met de kat.
1: Oh, wat lief dat je dat gedaan hebt.
2: Nou, ik doe het graag. Ik wil ook een hond, maar dat kan ik niet meer mannen.
1: Nee, doe maar niet. Dus we zetten jou nu even op de kaart als helpactie. Ellie, 81 jaar en 11 maanden, woont in Amsterdam-Noord. Wil best wel even een week op je kat passen. Dan doen we het goed, toch?
2: Ja, en ik heb een bijkeuken, daar kan hij neerzetten. Daar kan hij helemaal afgezonderd worden.
1: Ja,
2: want
1: dat kan de kat.
2: Is die kat echt niet eigen met mij. Want de kat moet je eigenlijk niet weg op een plaats zetten. Door eigenlijk in hun huis te blijven. Maar ik zal er mijn allerbest aan doen om dat naar te doen.
1: Nou, hartstikke goed. Oké, mooi. Dit is Ellie uit Amsterdam-Noord. En die wil graag op een kat passen. Dus dan kun je met een gerust hart je kat een week naartoe brengen. 088-850-51-52. Het aanbod van Ellie uit Amsterdam-Noord. Maarten, wie is er morgen te gast? De huisarts, toch?
3: Ja, jij zegt het.
1: Dat staat
3: erbij. Ik was hier niet op voorbereid. Ja, de huisarts.
1: Ja, dat doen we.
3: Waarover weet ik niet.

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
5: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
6: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
7: Ik ben Joep uit Beverwijk.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De vermiste shorttrekker Sven Roes is sinds gisteren weer terug in Nederland. De sporter is in goede gezondheid met zijn familie herenigd. Hij was lange tijd vermist. Waar hij was, wordt niet verteld door de familie. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. Veel vissers lagen kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten stil in de havens door gestegen brandstofprijzen. En de man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Renate Kok met het NOS-journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren.

0: uren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Van de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 10 vertragingen bij ons momenteel in de regio. Het valt wel mee hoor. Je krijgt van mij de langste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopende Hoek en Knopend Burgerveen, daar momenteel 16 minuten.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Goedemiddag.
4: Met Nick Velderman.

Mieu bij NH met Dark Before the Dawn. Zo, bijzonder goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH. Na bijna 16 jaar is afgelopen zaterdag definitief het doek gevallen voor Soldaat van Oranje. Ja, de musical Soldaat van Oranje. Ik heb hem zelf 3 keer mogen zien. Ik had hem wel de 4e keer willen zien, moet je eerlijk zeggen. Want het was wel echt een hele mooie musical hoor. Maar jeetje, wat heeft hij lang gedraaid, hè? Het is dus echt gebeurd. 16 jaar, maar zeg nooit, nooit natuurlijk, hè? Het kan zomaar zijn dat het toch nog verlengd wordt. Nee, volgens mij is het nu echt helemaal klaar met de laatste 2 voorstellingen, namelijk de Kast en de Bezoekersafscheid van de langslopende musical van Nederland. Kunnen wij hier een liedje bij verzinnen? Zoals bijvoorbeeld The Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Want je weet het natuurlijk nooit, want het gaat wel over Soldaat van Oranje. Voor hetzelfde geld kondigen ze volgende week weer aan dat ze toch weer terugkomen. En laat het alsjeblieft weten. 088 850 51 52. Paul Jong, hoor je bij NH Love.

Elton John, Dua Lipa bij NH met Cold Heart. Ach, heb jij ook een traantje gelaten? Ja, na bijna 16 jaar is afgelopen zaterdag definitief het doek gevallen voor Soldaat van Oranje. Ik heb hem zelf 3 keer mogen zien. Prachtige musical. Het is echt jammer als je het niet gezien hebt. Want het was echt wel een spektakel, hoor. Ja, de 2 laatste voorstellingen zijn dus afgelopen zaterdag geweest. Officieel afscheid genomen. Maar wat ik je net ook al zei, zeg nooit nooit, hè. Want je kent natuurlijk Soldaat van Oranje ook. Hoe vaak er wel eens gezegd, we stoppen. En 2 maanden later zijn ze weer terug of het wordt toch verlengd. Dankjewel. Wat voor liedjes passen hierbij? 088, 850, 51, 52. Binnenkomt het laatste rondje van André Hazes. Het is tijd. De hoogste tijd. Never Ending Story, ook een leuk liedje. André Hazes, wij houden van Oranje. Had ook gekund. Maar het is deze geworden. Boys to Men, hoor je bij NH. Laten we hopen dat het echt het einde is. En dat hij niet meer terugkomt. The End of the Road, hoor je bij NH.

0: Sister bij NH met You On My Mind. Het is bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, de shorttrekker Sven Roes die was lange tijd vermist, maar is nu weer terug in Nederland. Zometeen meer daarover.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
17: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
18: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.

0: in IJmuiden is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. Vier vrouwen hebben erover verklaard. De 37-jarige verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt opgenomen binnenkort in het Pietersbaancentrum. Een aantal dagen voor de moord op de ABN-medewerkster bij het station werd haar naaste collega dood aangetroffen in Amsterdam. Politie denkt nog altijd dat het toeval is dat de twee collega's uit hetzelfde team van ABN kort na elkaar gedood werden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is sinds afgelopen zondag, sinds gisteren dus, weer terug in Nederland. De sporter van 26 is in goede gezondheid met zijn familie herenigd. Ja, dat meldt de Nederlandse Schaatsbond. Familie en Sven willen iedereen bedanken voor hun steun, aandacht en betrokkenheid, maar hebben nu behoefte aan rust. Ja, waarom de jongen, de man moet ik zeggen, lange tijd vermist was, dat is dus niet duidelijk. Dan een ander opmerkelijk verhaal. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Politie doet vandaag onderzoek in de straat waar hij woonde. Ja, Dieperink was jarenlang actief in het betaalde voetbal. Hij groeide daarnaast uit tot een internationaal actieve videoscheidsrechter. Deze zomer zou hij ook als videoscheidsrechter meegaan naar het WK. Dat ging uiteindelijk niet door na een incident in een hotel in Londen, waar hij in april werd aangehouden na melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover een minderjarige. Nou, de Britse politie sloot uiteindelijk het onderzoek wegens gebrek aan bewijs. Ook Dieperink zelf zei dat hij niks gedaan had. Toch besloot de FIFA om Dieperink te schrappen van de WK-lijst. En Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. Veel vissers lagen kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten stil in de havens door gestegen brandstofprijzen. De staatssecretaris van Visserij maakt nu 13,5 miljoen euro vrij om de hoge kosten te compenseren. En een ander berichtje, een gloednieuw buurtcafé. Je hoorde dat eerder al even in Beverwijk. Ondervindt dagelijks hinder van het overvolle stroomnet. Ja, de eigenaren die vroegen op tijd een zwaardere stroomvoorziening aan, maar kregen het niet. Want ja, te druk op het net. En nu hebben ze een eigen bakkerij. En in die bakkerij hebben ze nu een enorm logistieke puzzel.
0: Ja, dat snap ik.
2: Als wij nu bijvoorbeeld croissantjes willen afbakken, dat wordt gedaan in een andere oven, dan moeten we hier één laag uitzetten. En dan lopen we hierheen. Ja. En dan pas kunnen we deze oven aanzetten. En als dan deze weer klaar is, dan kunnen we die oven weer aanzetten.
1: Ja, dus zo kunnen ze dus niet echt werken.
0: Nee, dit wordt dus wel een flink probleem. Hè. Kijk, het is niet, het is ook nog een bakker, dus die hebben gewoon stroom nodig. Je kan niet zeggen van, ik doe het niet. Ja, dan heb je dus geen werk meer, met andere woorden. Ik vind wel, dit wordt wel een probleem, toch? Binnen nu 5 jaar hebben we een gigantisch probleem met al die elektrische auto's.
1: Ja, volgens Liander kan het dus in het geval van Beverwijk 3 tot 10 jaar duren voordat ze een verzwaarde aansluiting krijgen.
0: Ik zag van de week, ik denk, moet je even onthouden waar het is, NOS of Nieuwsuur, zag ik een item. Daarin was een bedrijfsleider van een, die hadden allemaal vrachtwagens rijden door het land. Die hebben nu te maken met die belasting, die dubbele heffing. Die betalen ze sinds 1 juli volgens mij. Dat is een kilometerheffing, dat is op zakelijk verkeer. Die geldt niet voor elektrische vrachtauto's. Nou, dat bedrijf wilde graag elektrische vrachtauto's wel hebben. Alleen, die konden geen laadpaal krijgen, want ze stonden op de wachtlijst 10 à 15 jaar. Dus ja, ze willen wel, maar het kon niet. Dus ja, we lopen wel een beetje vast, heb ik het idee.
1: Dat is ook zo. Nou, wordt vervolgd.
0: Oh jezus.
1: En meer nieuws in de app en op nhnieuws.nl. Ik heb de oplossing niet.
0: Ja, gelukkig loop jij niet vast, hè, Bart?
1: Zeker niet.
0: Okay. Dankjewel, Bart. Weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nick. Het is zonnig en droog vanmiddag met temperaturen tussen 23 graden op Texel en zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie, onder meer in de regio Amsterdam, het Gooi en Kennemerland. En de wind is meest matig uit het noordoosten, aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Ook vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking. En morgen wordt continentale warme lucht aangevoerd. Het is droog, het is zonnig en het wordt tussen 24 en 28, lokaal misschien 29 graden.

0: Er is Douwe Bob bij NH met Sweet Sunshine.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes heb ik uitgekozen. Keuze A en een keuze B.

lieve keuze B, Waylon met The Escapist. So baby, if you wanna escape, just follow me, I'll show you the way out. Nou, dat zijn ze dan, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Doe lekker mee, 088 850 51 52. Keuze A kies je voor Marco Borsato met Binnen. En keuze B, dan kies je voor Waylon met The Escapist. Stemmen doe je dus ook nu.

0: is nieuwe muziek van Olivia Dean bij NH met Baby Steps.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Marco Bosato met Binnen. En keuze B, Waylon met Escapist.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Zijn ze zeker de meeste stemmen? Zo'n 80% kiest voor keuze A. Marco Bosato, hoor je bij NH. Dit is

0: Award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Ik ben Leonhard Wormerveer.
8: Ik ben Lara uit Andijk.
9: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
10: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
11: Ik ben Wanne uit Amsterdam.
12: Ik ben Monique uit Castricum.
13: Ik ben Wilde, wat leuk je broer.

0: Extra nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In de supermarkt in Heemstede is vanmiddag brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen. Uit voorzorg zijn naastgelegen panden ontruimd. Het vuur is inmiddels onder controle. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. En de man die in maart een medewerker van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard. Eigenlijk zou de man in Italië in een psychiatrisch ziekenhuis moeten zitten. Kwam allemaal naar voren vandaag tijdens een rechtszaak. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs

0: en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Goedemiddag.
8: Met Nick Velderman.

0: is Miley Cyrus bij en haar met Flowers.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staan er vandaag 2 verjaardagen op de kalender. Harmen uit Julianadorp is jarig. 62 jaar, worden gefeliciteerd. En ook Laura uit Amsterdam is jarig. Laura is 38 jaar, worden ook gefeliciteerd.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52 of mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Billy Joel.

0: en Burna Boy bij NH met Die Die.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen.
3: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1984. Zo had je dat in het jaar nog echt presentatoren die films gingen aankondigen op de tv. Ja, je had niet echt zozeer een tv-gids. Je had gewoon omroepsters. Nou ja, luister even mee.
4: De KRO op Nederland 1. En dan nu tot ongeveer 2:05 de spannende avonturenfilm Caravans, naar het gelijknamige boek van James Michener. Deze speelfilm uit 1978 is een van de eerste films die gemaakt werd in het kader van de Amerikaans-Iraanse samenwerking op filmgebied. Dat was dus nog in de tijd dat de Shah in Iran aan het bewind was. De hoofdrol in de film, die zich afspeelt aan het eind van de jaren 40, wordt gespeeld door Anthony Quinn.
0: Het was heel persoonlijk, toch? Op deze manier moeten we terug naar die tijd. Was wel rustig, hè? Ja, nou ja. Mocht je de radio hebben aangezet op 13 juli 1984... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Hij scoort namelijk een ontzettend grote hit met dit liedje. Lionel Richie, hoor je bij NH. Dit is Stuck on You.

0: Spin Doctors bij NH met Two Princes. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Je hoort meer over die grote brand die vanmiddag woedde in een supermarkt in Heemstede.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
10: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
11: Ik ben Merel uit Opperdoes.
12: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30 momenteel. In Wijk aan Zee is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In een supermarkt in Heemstede is vanmiddag brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen om het vuur te blussen. Uit voorzorg werden ook naastgelegen panden ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle. Het vuur is ontstaan in een airco-unit op het dak van het supermarkt. Dit zorgde voor heel veel rook. Niemand raakte gewond. De man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord vlakbij station Nieuw-Vennep zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard. De 37-jarige verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum binnenkort. Ja, en vandaag werd ook bekend dat hij eigenlijk in een psychiatrisch ziekenhuis in Italië zou moeten zitten. De vermiste shorttrekker Sven Roes is sinds afgelopen zondag, sinds gisteren dus, weer terug in Nederland. De sporter is in goede gezondheid met zijn familie herenigd. Dat meldt de Nederlandse Schaatsbond. Ja, de afgelopen tijd was hij vermist en maakten veel mensen zich zorgen over hem. Maar via sociale media heeft hij nu voor het eerst van zich laten horen. En hij schrijft dat hij de afgelopen jaren eigenlijk gedaan heeft alsof het goed met hem ging. Maar na alle operaties, blessures en het missen van de Olympische Spelen ging het eigenlijk helemaal niet zo goed. En naar het buitenland gaan was eigenlijk een soort vlucht van hem. En dan voetbalscheidsrechter Rob Diepering. Die is op 38-jarige leeftijd overleden. Opmerkelijk verhaal. Hij was jarenlang actief in het betaald voetbal, ook in Noord-Holland. Daarnaast groeide hij uit tot een internationaal actieve videoscheidsrechter. Deze zomer zou hij meegaan naar het WK als videoscheidsrechter. Dat ging uiteindelijk niet door na een incident in een hotel in Londen. Daar werd hij aangehouden na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover een minderjarige. Nou, de Britse politie die sloot het onderzoek wegens gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA om Diepering van de WK-lijst te schrappen. En Diepering zelf zei daarover: doet me heel veel pijn dat ik ten onrechte beschuldigd ben. Laatste berichtje, Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen.
0: Oh jee, oké.
1: Ja, dat is goed nieuws, ja, denk toch? Ik, voor de vissers. Veel vissers lagen kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten stil in de havens door gestegen brandstofprijzen. Nou, de staatssecretaris van Visserij, Silvio Ertens, die maakt nu €13,5 miljoen vrij om de hoge kosten te compenseren.
0: Zo.
1: De garnalenvisser Simon de Haan die zegt: Het was echt wel nodig. Ik verstook zo'n 1000 liter per dag. Dus reken maar uit. Het verschilt nogal. Voor de oorlog was het 40 cent voor een liter en nu een euro.
0: Ja, dat scheelt zeker. Je bent gewoon 2 keer zoveel kwijt. Toch?
1: Ja, dat grijpt heel erg in op het bestaan van de vissers.
0: Ja, en je moet je ook al vragen. Je kan de garnalen wel duurder maken. Maar wie gaat het dan kopen? Als het uiteindelijk zo duur wordt en niemand er meer koopt, dan heeft het dus geen zin om dit te doen. Kan die man zijn werk niet uitvoeren. Dus dit is toch prima. Die 13,5 miljoen moet natuurlijk wel weer ergens vandaan komen. Maar komt goed, denk ik toch?
1: Dat hoop ik ook.
0: Jawel.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Nick. Het is zonnig en droog vanmiddag met temperaturen tussen 23 graden op Texel en zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie, onder meer in de regio Amsterdam, het Gooi en Kennemerland. En de wind is meest matig uit het noordoosten aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Ook vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking. En morgen wordt continentale warme lucht aangevoerd. Het is droog, het is zonnig en het wordt tussen 24 en 28, lokaal misschien 29 graden.

0: Like a Bird. Nou, als u dan mag kiezen, als je nou een dag een dier wil zijn, hè, dan is een vogel toch wel mooi, hè? Dat je een keer kan vliegen. Ja, lijkt me prachtig.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. We vragen jou eens op het wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52. Voor keuze A. De

Stay With You. Een liedje die je niet vaak te hoort, hè? Niet zo vaak hoort. Hè? Het is dus aan jou, wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, de Dire Straits met The Walk of Life. Of voor het keuze B, Gallagher en Lyle, I Wanna Stay With You. Stemmen 088-850-51-52. 088-850-51-52. Is dit VOF de Kunst bij NH met Oude Liefde Roesnit?

0: Caro bij NH met Material Lover.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel. Twee liedjes. Keuze A, The Dire Straits, Walk of Life. En keuze B, Gallagher en Lyle met I Wanna Stay With You.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. De meeste stemmen, zo'n 70% kiest voor keuze B. Je liedje hoor je ook niet zo vaak, hè, bij ons. Gallagher en Lyle bij NH met I Wanna Stay

Gallagher en Lyle bij. En dan met I Wanna Stay With You. En blijven moet je ook zeker doen hoor. Want zometeen na 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. Ook vandaag lekker met Patricia. Zeg ik tegen jou een hele fijne maandagmiddag. En is dit nog Zaz? En ha.

0: met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Dit is een uittip.
6: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
8: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
9: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
10: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
11: Ik ben Lester uit Heemstede.
12: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: En het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. In een supermarkt in Heemstede is vanmiddag brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen. Uit voorzorg werden naastgelegen panden ontruimd. Het vuur is onder controle. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. En de man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep in de buurt, zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard. Eigenlijk zou de man in Italië in een psychiatrisch ziekenhuis moeten zitten, maar hij ging naar Nederland. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Gaan we verder met de ANWB Verkeersinformatie. Jelmer weet waar het vast staat. Zijn er veel files, Jelmer?
17: 9 op dit moment. Ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Raasdorp en Beverwijk Oost zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De weg is dicht en verkeer wordt

0: omgeleid. 33 minuten vertraging. 11 minuten op diezelfde A9, maar dan Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en knooppunt Velzen. Ook dat komt door diezelfde wegwerkzaamheden. Gaan we nog eventjes richting de N200. Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottepolderplein. 9 minuten vertraging.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Vandaag de dag.
10: Met Patricia Nagelkerk.

0: Een heel goedemiddag allemaal. Deze maandag de 13e juli. Het weekend is weer voorbij. De week is begonnen. En Jelmer is er ook weer bij. Dat vinden
1: hallo,
0: we fijn.
1: Hallo, hallo.
0: Gezellig. Had je een lekker weekend, Jel?
1: Ik heb best een heerlijk weekend gehad. Ik heb genoten. Ik heb gezopen. Ik heb gedanst.
0: Nou, wat goed, hé. Dat zijn mooie ingrediënten.
1: Ja, nee, het was
0: lekker, zeg.
1: Hartstikke
0: eng. Goed
1: niet
0: zo.
1: Anders.
0: Hey, Barbara is er ook weer bij ons voor het nieuws.
2: Hey,
0: het is
2: goedemiddag.
0: Volgens mij lekker drukke nieuwsdag voor jou.
2: Zeker.
0: Ja, toch?
2: Te doen.
0: Dus je hoeft je niet te vervelen. Dat scheelt. Ja, had je
2: wel
0: een goed
2: lekker
0: weekend?
2: Zijn. Ja. Nee, ik heb ook een goed weekend gehad. Ik heb lekker gezwommen.
0: Oh.
2: In Amsterdam, gewoon in...
0: In de gracht.
2: Ja, dat niet, maar in de Amstel.
0: Oh ja, dat lijkt me wel beter, ja.
2: Ja, en ook nog bij het strand van Heemskerk.
0: Oh, dus,
2: het was echt een soort mini-zomervakantietje.
0: Ja, ja. Nou, ik had ook een soort zomervakantietje. Ik was naar de schoonfamilie in Valkenburg. En ze hadden kaartjes gekocht voor een heel apart concert. Ik kan, als jullie het leuk vinden, even een stukje laten horen. Het waren Bulgaarse zangeressen. Zo klopt dat.
3: Wat,
2: een beetje serieus.
0: Ja, een beetje, ja, maar het grappige was dat er waren ook wel mooie dingen. Ik vond dit bijvoorbeeld heel mooi. Ja, jammer, ik zie jou helemaal een wegtrekker krijgen.
3: Ik vind veel dingen in de wereld mooi, maar ik weet niet of ik dit zou beschrijven als mooi.
0: Nee, maar dit schijnt dus echt een wereldberoemde groep te zijn.
3: Oh.
0: Het mysterie van de Bulgaarse zangeressen. En die gaan de hele wereld over. Dit is wereldberoemd. En die zaal, het was een buitenlucht, openluchttheater, zat dus ook helemaal vol met echt fans die echt met verzoeknummers kwamen.
3: Wow.
0: En ja, dat is bijzonder om mee te maken.
3: Bulgarije prachtig land.
0: Zeker.
3: Maar...
0: De klederdracht is heel mooi, heb ik kunnen zien. Ik
2: klinkt
0: had wel
2: als
0: met
2: een intense avond.
0: Het was heel intens. Het was ook heel warm. Het was 34 graden. Ik had gelukkig mijn waaiertje bij me. Maar ik had vooral zo te doen met die vrouwen. Want die stonden dus in volledige klederdracht. Met lange, volle jurken. Met een soort sluiers op. En hele grote trossen bloemen in hun haar. En het was prachtig om te zien. Sommige stukken waren ook mooi om te horen. Maar we keken elkaar na afloop aan met z'n vierden. En we zeiden, dit was heel bijzonder. En we gaan niet nog
3: een
0: keer.
3: Was het maar een stilleven geweest.
0: Oké, goed. Nou, daarna zijn we lekker ijsjes gaan eten en wijntjes drinken op het terras in Valkenburg. En dat is natuurlijk ook heel erg vakantie, hè, jongens.
3: Ja, absoluut.
0: Want Valkenburg is wel echt heel erg leuk. Goed, het is dus vandaag maandag 13 juli. Het is internationale puzzeldag. Jelmer, jij bent van de puzzels, ik ook.
3: Ja, ik ben van de puzzels in de winter.
0: Ja, ik ook.
3: Dus nu ligt
0: stil.
3: En als straks de donkere dagen weer aanbreken, dan komt hij weer op tafel.
0: Dan gaan we weer. Ja. Ja, ik heb een hele leuke puzzel liggen van Rembrandt van de Nachtwacht.
3: Oh,
0: ja?
2: Moeilijk.
3: Ja, moeilijk.
0: Ja, denk ik het ook, ja. Maar goed, gaat lukken. We hebben een hele winter straks. Dat kunnen we ons nu nog bijna niet voorstellen op deze warme dagen, want het wordt weer echt een warme week. En wij dachten, we gaan lekker een nieuw spelletje doen.
3: Ja.
0: Dat gaan we doen ook.
3: Dat gaan we doen.
0: En omdat het zo warm wordt, kun je dan als prijs, zal ik hem even omhoog houden, onze geïmproviseerde koeltas winnen.
3: Ja, dit is nog even de testfase.
0: Dit is een showmodel.
3: Maar er wordt een mooie koeltas gemaakt. Nee, dat is echt
0: een mooie
3: koelkast.
0: Kijkt een beetje twijfelen.
2: Nee, ik vind het mooi. Want het is niet zo makkelijk om een goed koeltasje te vinden.
0: Nou,
2: en ik zie dat je dus ook een element erin kan doen.
0: Ja, je kan er twee elementen in doen, of wel drie. Dus, en die kun je straks winnen.
2: Ja, maar weet misschien niet meer van de generatie element. Weet je wat een element is?
3: Ik weet absoluut wat een element is. Dankjewel.
2: Ja, maar in een koeltas bedoel ik.
3: Natuurlijk, een koel element.
0: Je hebt toch ook een koeltas mee naar een festival.
2: Ja, maar het gebeurt niet meer vaak, toch? Of wel?
3: Lieve schat, ik ben bijna 30, ben geen 2.
0: Hij neemt heus wel eens een koeltasje mee.
2: Sorry. Ik dacht dat hij iets ouderwets was.
0: Je dacht aan je eigen kinderen. Je dacht, die nemen geen koeltas mee. Want dat doe jij altijd.
2: Ja, ik dacht meer aan vroeger dat we op de camping geen ijskast hadden, maar elementen. En ik dacht, dat heeft Jelmer niet meegemaakt.
0: Nee, dat is
2: maar sorry,
0: waar.
2: Ik verstoor de boel. Excuses.
0: Nou, hoe het ook zei, je kunt straks die mooie koeltas... Dit is nog maar het showmodel, maar het mooie koeltasje kun je straks gaan winnen. Want we gaan over een uurtje ongeveer een spel doen. En ik ben nu al een beetje zenuwachtig daarvoor.
3: Het gaat helemaal goed
0: komen.
3: Ja,
0: toch?
3: Ik voel het.
0: Oké, leuk. We horen verder nog het bijzondere verhaal van een schilderij uit de goudstickercollectie dat ooit gewoon bij het Hof vuil werd gezet en toen jaren in een kelder verdween.
3: Wauw.
0: Ja, en het is de dag dat we horen waarom er steeds meer mensen imker worden. Imker. De bijen.
3: Imker.

0: Boston hoorde je van Stella Lefty.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, we horen natuurlijk vaker dat het niet goed gaat met de bijen, hoe belangrijk ze ook zijn. Maar er zijn gelukkig wel steeds meer mensen die de wereld van het imkeren ontdekken en dus de liefde voor de bij voelen. Bij imkervereniging Zaanstreek groeide het aantal leden in 10 jaar tijd van zo'n 10 naar 60 mensen. Dat is dus een verzesvoudiging. Dat is best wel bijzonder. Volgens voorzitter en imker Peter Oosterhuis komt dat doordat mensen misschien wat bewuster bezig zijn met de natuur en de biodiversiteit. Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat een fijne ontwikkeling lijkt me dit voor jullie.
3: Ja, zeker, zeker. Daar doe je het ook voor, hè, natuurlijk.
0: Ja? Ja. Jij bent er altijd mee bezig om mensen een beetje bewust te maken van het belang van de bijen?
3: Ook dat. Dat is en het imkeren zelf, hè, dat is natuurlijk ook voor mezelf een iedere dag weer een plezier.
0: Ja? Wat is daar zo mooi aan? Kun je eens proberen om dat uit te leggen aan iemand die dat nog nooit heeft gedaan? Imkeren?
3: Ja, wat is daar zo mooi aan? Ik zeg, als je gaat imkeren, dan leer je eigenlijk de natuur kennen. Als imker zijnde, dat merk ik met de cursisten die bij ons op de cursus komen, die hebben in het begin natuurlijk helemaal geen, ja, wel een notie van hetgeen wat om zich heen afspeelt. Maar als ze dan eigenlijk, ja, gaan bijen houden, en dan gaan ze op veel meer andere dingen letten. En dan zeggen ze, goh, ik heb dit gezien en ik heb dat gezien. En ja, dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ja, dan zie je opeens hoe alles met elkaar samenhangt eigenlijk,
3: ja,
0: ook. Hè?
3: Ja, dat is gewoon het hele gebeuren, het hele plaatje.
0: En hoe komt het, denk je, dat die bijen en ook het imkeren dus ineens zo populair zijn geworden de afgelopen paar jaar?
3: Ja, de mensen horen steeds meer over biodiversiteit. Er wordt ook veel meer in de media veel meer aandacht aan geschonken.
0: Ja.
3: En ja, en dat maakt de mensen gewoon bewuster van hetgene wat om hun heen gebeurt.
0: Ja.
3: En dan willen ze proberen om daar iets aan te doen.
0: Ja.
3: En dat kan je dus doen met een leuke hobby. Je kan een tuin doen. En dan is bij jou weer een andere.
0: Ja.
3: Een andere sector.
0: Ja, dat lijkt me wel iets voor gevorderden trouwens. Want volgens mij werkt het niet zo dat je een kastje in je tuin zet en hup, daar komen de bijen en hup, daar heb je een potje honing.
3: Maar je hebt ook maar zomaar niet een groentetuin. Hè? Daar komt ook wel weer wat bij kijken. Dus.
0: Kan ik absoluut beamen, Peter. Want bij mij in de moestuin gaat het nog steeds elke keer mis. Dus,
3: nee, daarom. Ja. En dat is met bijen precies hetzelfde. Alleen ja, dat zijn levende wezens.
0: Ja.
3: En dan wil je toch dat je daar, ja, gaat voorkomen dat er iets mis mee gaat.
0: Ja, je wordt toch een beetje de hoeder van de bijen.
3: Ja, je wordt
0: eigenlijk
3: een beetje de oppas van de bijen. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Dus zoals sommige mensen een hond hebben, heb jij een volkje bijen.
3: Ja.
0: Daar wil je gewoon goed voor zorgen, ja. Mooi. Hey, en wat voor mensen zijn het die de afgelopen jaren opeens zijn gaan imkeren? Is daar iets over te zeggen, gemene deler?
3: Nou, uit alle lagen van de bevolking, laten we dat zo stellen. En ja, wat mij opvalt is dat er op het ogenblik heel veel vrouwen het imkeren heel interessant gaan vinden.
0: Hé, hey, wat grappig. En hoe komt dat, denk je?
3: Dat, geen idee.
0: Het zorginstinct.
3: Misschien ja, minder kinderen en dan toch iets ergens voor willen zorgen.
0: Ja, ja, ja. Ja, of dat de kinderen het huis uit zijn en dat ze denken, nou ja, nou heb ik, nou, dan wil ik wel weer even ergens voor zorgen.
3: Het zijn over het algemeen ook vrij jongere dames. Laat ik het zo stellen.
0: Ja, ja. Oh, wat grappig. Nou, dat is toch wel echt bijzonder, ja. Ik sprak laatst een imker bij ons op het tuinpark. Ik heb een volkstuintje in Amsterdam. En die had net een volkje opgehaald, zei hij, uit het Vondelpark. Want daar wilden ze hem kwijt en dan zaten ze op een fiets of zoiets. En dan gaat hij hem gewoon ophalen. Is dat hoe het werkt?
3: Dat eigenlijk, als je imker bent, wil je dat voorkomen.
0: Oh.
3: Je wil dus voorkomen dat andere mensen last krijgen van jouw bijen. Want als je natuurlijk aan de fiets hangt, dat is niet prettig voor degene van wie die fiets is, als
0: dat
3: je daar een boodschap in. Dus als imker zijnde wil je dat soort dingen voorkomen.
0: Ja, en hoe doe je dat? Hoe zorg je dat de bijen bij jou blijven?
3: Nou ja, dat leer je in de cursus.
0: Oh, ja.
3: Dat is
0: niet 1, 2, 3 uitgelegd. Nee, dat snap ik, Peter.
3: Dat is zelfs als je een hond koopt, hè, of je gaat met een hond, dan moet je dat ook leren. Daar moet je ook mee leren omgaan. En
0: zo
3: dat doe je
0: het
3: met bijen ook.
0: Ja. Nou, we gaan dus iedereen die het leuk vindt adviseren om een cursus te doen. Want er kunnen
3: sowieso
0: niet genoeg imkers zijn.
3: Sowieso.
0: Want de bij is superbelangrijk. En we gaan intussen ook, ik heb helaas een paar Aziatische hoornaars gespot bij mij op de tuin.
3: Ja,
0: en dat is natuurlijk een ramp voor die bijen, want die gaat hij straks opeten.
3: Dat is ook dat is een groot probleem. Kijk, het is natuurlijk logisch, die Aziatische hoornaar die is heel slim natuurlijk. En zo'n bijenkast, dat is een soort McDonald's.
0: Ja,
3: daar vliegen de bijen in en uit. Dus ja, daar kan je het makkelijkste voedsel halen.
0: Ja.
3: Maar ja, als die bijenkasten weg zijn, en dat vind ik wel dan wel eens, dan wordt er een beetje naïef over. Dan, ja, maar ze horen daar en er zijn genoeg honingbijen. En dat klopt ook allemaal wel.
0: Ja.
3: Maar ik ken ook heel veel imkers. En hier in Noord-Holland valt het toch mee. Maar in het zuiden van het land zijn toch heel veel imkers die de pijp aan maten geven. Die zeggen van, ja, jongens, maar op deze manier wil ik niet meer imkeren.
0: Nee.
3: Nou, dan gaat die op, dan zijn die bijen weg. Dan laten we dat zo stellen.
0: Ja.
3: En, maar die hoornaar gaat niet weg.
0: Nee.
3: En die gaat dan toch, die gaat nooit meer terug naar waar hij vandaan komt. Die blijft hier lekker in Nederland zitten. En als alle bijen op zijn, ja, dan gaat hij toch ergens anders staan. En onze wilde insecten, die zijn al bedreigd.
0: Ja.
3: En als daar dan nog een keer een hoorn nabij komt, dan wordt het toch in mijn ogen problematisch.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, nou, normaal
3: slaan we, hè?
0: Ja, precies. Ja, dat is echt een vraag.
3: Als de schapen op zijn, dan gaat hij toch aan andere
0: aan herten,
3: dieren.
0: Ja, of
3: aan
0: honden. Ja. Ja, zeker. Nou, voordat de hoornaar een hond op gaat eten, zijn we natuurlijk nog wel even verder. Maar
3: zeker,
0: het is wel een eng idee, want ze zitten nu dus ook bij mij in de tuin en ik probeer ze toch maar een beetje te vangen. Want ik wil ze daar niet hebben, gewoon. Ja, laat ik het zo zeggen.
3: Die nesten zijn ook zo vreselijk groot,
0: ja,
3: dat als daar iets mee gebeurt, als het uit een boom vandaan valt, of weet ik wat er, ja, dan geeft dat toch wel, kan dat toch wel ernstige problemen op gaan leveren.
0: Oh, vreselijk. Nou, daar moeten we nog even niet aan denken. Ik dank je wel voor je uitleg over het imkeren en het belang van de imker. Ik neem aan dat mensen die belangstelling hebben zich ook bij jullie kunnen melden, bij de Imkervereniging Zaanstreek.
3: Ja, of je kijkt bij de NBV, dat is de grote overkoepelende organisatie. Daar staan alle verenigingen in Noord-Holland en trouwens in heel Nederland op. En dan kan je, daar kan je alle informatie over cursussen en dergelijke kan je allemaal opdoen daar.
0: Oké, helemaal fijn. Dankjewel, Peter. En heel veel succes ook met de strijd tegen de horenaar, hè?
3: Gaan we doen.
0: Okay.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi, dag. Peter Oosterhuis hoorde je en hij is dus van de Imkervereniging Zaanstreek.

0: Friends.
1: Het is bijna 4:30.
2: Vandaag de dag.
1: Ja, en straks kun je weer meepraten bij ons in de uitzending. We vinden het altijd fijn als je dat even doet. We gaan het hebben over spannende avonturen, enge dingen op vakantie. Heb je het wel eens meegemaakt? Een bosbrand, een overstroming, extreme hitte of misschien wel hagelstenen zo groot als een tennisbal en dat je van de camping af moest vluchten, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Nou, laat van je horen als je wel eens zoiets hebt meegemaakt. 088 850 51 52. Heb je wel eens heftige omstandigheden meegemaakt op je vakantie? Ben je misschien zelfs wel een keertje geëvacueerd, dat het hele hotel leeggehaald werd, dat je opeens op straat stond met je koffertje. Nou, we zijn benieuwd naar jullie verhalen, dus bel of app ons even op het bekende nummer. En dan spreken we je na het nieuws van 4:30. En Barbara, wat zit er in dat nieuws?
3: Over warm weer gesproken, een hond is vanmiddag gered uit een bloedhete auto in Amsterdam. Hoe dat ging, hoor je zo.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
14: Ik ben Marco en ik kom uit Oostzaan.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 4:30. In Krommenie is het 24 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In een supermarkt in Heemstede is vanmiddag brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen om het vuur te blussen. Uit voorzorg werden ook naastgelegen panden ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle. Het vuur ontstond in een airco op het dak van de supermarkt. Dit zorgde voor veel rook. Niemand raakte gewond. De man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord vlakbij station Nieuw-Vennep zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard, bleek vandaag tijdens een zitting. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Eigenlijk zou hij in een psychiatrisch ziekenhuis in Italië moeten zitten, maar hij ging naar Nederland. Een aantal dagen voor de moord op de ABN-medewerkster Karin bij het station werd haar naaste collega Leonie dood aangetroffen in Amsterdam. En daarover hoor je onze verslaggever Maaike Polder.
16: Karin uit Nieuw-Vennep was de persoonlijke assistente van dit slachtoffer uit Amsterdam. En zij is ook gehoord als getuige over de dood van haar collega. En vervolgens is zij dus 4 dagen later zelf om het leven gebracht. Dus het was ook, nou ja, ook wel binnen de politie zo van, hè, wat gebeurt hier nu? Wordt er nu een getuige in dit onderzoek om het leven gebracht?
3: Nou, toch waren een aantal dagen na het overlijden van beide vrouwen heeft de politie bekendgemaakt ervan uit te gaan dat het om toeval gaat. Dat de 2 vrouwen uit hetzelfde team van de bank kort na elkaar gedood werden. En wat betreft de rechtszaak van vandaag, die gaat binnenkort verder. En de verdachte die zal binnenkort worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En de vermiste shorttrekker Sven Roes die is sinds gisteren weer terug in Nederland. De sporter is in goede gezondheid met zijn familie herenigd. Dat meldt de Nederlandse Schaatsbond. Hij was dus een tijdje vermist. En op Instagram schrijft hij dat hij de afgelopen maanden misschien wel de afgelopen jaren gedaan heeft alsof het goed met hem ging. Na alle operaties, blessuren en het missen van de Olympische Spelen hoopte ik dat het weer goed zou komen, maar dat gebeurde niet. En daarom vluchtte hij dus tijdelijk naar het buitenland. Nu is hij dus weer terug. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. Veel vissers lagen kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten stil in de havens door gestegen brandstofprijzen. Nou, de staatssecretaris van Visserij maakt nu 13,5 miljoen euro vrij om de hoge kosten te compenseren. Laatste berichtje. De politie heeft in Amsterdam een hond gered. Ja, die was achtergelaten in een veel te hete auto in een parkeergarage in de stad. Politie, of de hond moet ik zeggen, zat ruim 40 minuten in de auto, ook nog met alle ramen dicht. De dierenbescherming krijgt ieder jaar heel veel meldingen van oververhitte honden die in een auto zijn achtergelaten en zelfs soms overlijden.
1: Jeetje.
3: De temperatuur, dat heeft niet altijd iedereen door, kan enorm oplopen in een auto. Dus honden kunnen minder goed zweten, benadrukt de dierenbescherming.
1: Ja, die hebben eigenlijk boven de 25 graden krijgen ze last. Dat is echt. Maar wat ik wel verbazingwekkend vind, ik kan me nou best voorstellen dat je denkt als de auto in de parkeergarage staat, dat het daar dan veel koeler is.
3: Ja, klopt.
1: Als dat je dan de ramen openzet, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je het gevoel hebt in elk geval dat je zo'n auto niet in de brandende zon moet zetten met je hond erin. Dat lijkt me logisch. Maar ik kan me toch wel indenken dat je in een parkeergarage denkt, daar is het koel.
3: Ja, dat was dus, bleek dus behoorlijk heet te zijn.
1: Ja, ach.
3: Nou goed, wees gewaarschuwd. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
1: En het hondje heeft het overleefd.
3: Daarom,
1: dat is wel
3: dat
1: belangrijk.
3: Oké,
1: dat is het goede nieuws. Dankjewel, Barbara. Dan voor meer goed nieuws naar Jan Visser voor het weer.
0: Het is zonnig en droog vanmiddag met temperaturen tussen 23 graden op Texel en zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie, onder meer in de regio Amsterdam, het Gooi en Kennemerland. En de wind is meest matig uit het noordoosten, aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Ook vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking. En morgen wordt continentale warme lucht aangevoerd. Het is droog, het is zonnig en het wordt tussen 24 en 28, lokaal misschien 29 graden. De wind is noordoosten en matig, aan zee en de loop van de dag weer af en toe vrij krachtig.
1: Jelmer, hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen?
2: 11 files op dit moment en ik noem even de langste drie. De eerste, de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 14 minuten vertraging. 18 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost komt er wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid. De laatste, de N200, Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en Rotterpolderplein, 11 minuten vertraging.

0: Parker Jr. met Radio Woman Needs Love, hoorde je.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Lijkt me ook een waarheid als een koe. A woman needs love. Maar ja, men ook, toch?
2: Wij man en woman, everyone.
0: We all need love. Maar we gaan het hebben over vakanties die verstoord worden door heftige natuurverschijnselen. Zoals bosbranden bijvoorbeeld. Heftig onweer, hagelstenen, overstromingen. Zeker. Of als je gaat skiën misschien een lawine of zoiets dergelijks. Het kan levensgevaarlijk zijn, maar het kan sowieso ook toch wel heel spannende momenten opleveren als je op de vlucht moet slaan.
2: Absoluut.
0: Kan ik me zo voorstellen. We hebben het erover omdat in Spanje en Frankrijk op dit moment natuurlijk heel heftige bosbranden gaande zijn. Op sommige plekken worden hele campings ontruimd. Die zijn al ontruimd. Mensen moeten weg met hun hebben en houden of soms zelfs alles achterlaten. De hele caravan, tent en noem maar op. En dat zijn natuurlijk hele enge momenten die je dan meemaakt. En vandaag is ook de Route du Soleil afgesloten bij Parijs. Door een grote brand daar bij Fontainebleau. Dat heeft dus ook nog grote gevolgen voor vakantiegangers.
2: Absoluut, die er zijn, maar ook nog die erheen gaan natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. En in Azië en Afrika zijn op sommige plekken juist heftige overstromingen gaande. Dus dat is natuurlijk als je daarheen wil ook niet heel prettig. Het is natuurlijk het ergst voor de mensen daar die dat overkomt. De mensen die daar wonen, die iemand kwijtraken of al hun bezittingen kwijtraken, hun huis. Maar wij vragen vandaag, heb je wel eens zoiets meegemaakt dat je op vakantie ging en dat je in de buurt was van zo'n bosbrand of wat dan ook? Laat het ons dan even weten. Praat mee.
2: Praat mee 088-850-5152.
0: Ja, ik heb zelf ooit zo'n bosbrand meegemaakt. Gelukkig kwam het net niet bij ons complex. Maar dat was wel heel beangstigend. Het was in Griekenland. En je hoorde en zag en rook het steeds dichterbij komen. Dus de eerste avond keken we van, in de verte lijkt wel rook. Wat is dat? Dat is wel ver weg. Maar En de volgende dag was het al op de helft van de afstand dichterbij. En werd die rook steeds dikker. En de derde dag lagen er roetdeeltjes in het zwembad. En dachten we, komt echt wel heel dichtbij.
2: Ja,
0: en
2: dat kan supersnel gaan.
0: Ja, en kan dus heel snel gaan. Gelukkig is het bij ons toen allemaal goed afgelopen. Maar wij waren weg. En de week daarna is al dat hele gebied moesten alle hotels en appartementen allemaal ontruimd worden. En iedereen moest daar weg. En ik heb ook wel beelden gezien van mensen die de zee invluchten omdat ze gewoon bang waren dat ze anders door het vuur gegrepen zouden worden. Ja, dat is echt doodeng om te zien.
2: Bizar, hè?
0: Ja, echt bizar, ja. Dus ik vond dat heel eng om mee te maken. Zal ik nooit vergeten. En jij?
2: Nee, zulke dingen vergeet je echt niet. Nou, ik heb denk ik wel proberen te vergeten, maar dat is niet helemaal gelukt. Ik ging het net nog even googlen. Ik was op Kos tijdens de aardbeving van 2017. Die was 7,6 op de schaal van Richter. Of 6,7, excuses. Dat was best wel heel erg heftig. Ik werkte daar destijds in een barretje, want ik dacht, ik heb een zomervrij. Leuk naar Kos. Allemaal hartstikke gezellig. En ik was een avondje vrij. En ik sliep bij ons in het huis. En je was dan als één persoon was je dan vrij. En de rest van de collega's die waren inderdaad bij die bar aan het werk. En toen opeens dacht ik, wat gebeurt er nou? En alles ging echt helemaal tekeer. Toen heb ik nog mijn lenzen in moeten doen. Omdat ik dacht, ik zie niks. Ja. Ik moet nu nog mijn lens in doen. Ja. Toen zijn we naar buiten.
0: Grappig dat je op zo'n moment dan toch zo helder bent van, ik moet die lenzen, anders zie ik het niet.
2: Snap ik. En toen vanaf daar werd het echt één groot drama. Want de stroom viel uit. Ik had nog even met mijn ouders gebeld. Volgens mij is het net een aardbeving geweest. En vanaf toen viel ook het contact weg.
0: Jij was nog hartstikke jong natuurlijk.
2: Ik was hartstikke
0: 20.
2: Jong en helemaal alleen. Dus ik dacht, waar moet ik nou heen? Nou, toen ook niks meer was te herkennen. Want echt alles was ingestort. Toen bleek dus ook dat twee mensen bij ons in die barstraat zijn overleden. Die zijn onder het duin terechtgekomen. Dus het was echt heel heftig. En daarna moesten we slapen op het strand, want ons huis stond op instorten. En ik had alleen een handdoek, want dat was dan ook je dekbed.
0: Ja, ja.
2: Die werd toen ook nog gestolen.
0: Oh nee, nou.
2: Een dag later.
0: Echt, verdomme. Dan verlies je ook het geloof in de mensheid even.
2: Nou,
0: toch?
2: Ja, en het geloof wat ik in de mensheid ben verloren, dat vind ik zo kwalijk. Dus iedereen wilde natuurlijk naar huis. En toen dacht KLM of welke mensen er dan ook vlogen. Die dachten, weet je wat wij doen? We gaan even de ticketprijzen met de €1000 omhoog.
0: Echt?
2: Ja, dus dat was echt
0: omdat
2: heel
0: iedereen
2: erg.
0: Tegelijk wilde.
2: Omdat iedereen tegelijk weg wilde, dacht zij, maar lekker aan verdienen. Ja. Dan vind ik echt dat je alle menselijkheid verloren bent.
0: Ja, dat is amoreel.
2: Dat is heel amoreel. Ja.
0: Dus wat een heftig verhaal. Ja,
2: dat was verschrikkelijk.
0: Nee, dat is echt traumatiserend, denk ik. Dat is toch een soort trauma. Ik kan me voorstellen, je zat net die foto's kijken. Ik zag je gezicht helemaal betrekken.
2: Ja, ik heb het nooit meer opgezocht daarna. Nee. Dus nu ben ik het gaan kijken. En als ik dan die foto's zie, toen dacht ik... Oh ja, het was wel echt even de hel.
0: Nou, inderdaad. Nou, jeetje. We zoeken dus dit soort verhalen. Heb je wel zoiets meegemaakt?
2: Het mag ook minder heftig zijn.
0: Het mag ook minder heftig zijn. Ja. Barbara, heb jij nog een verhaal waarvan je denkt... Oh ja, dat was ook wel heel spannend. Nou, hier past gaat eigenlijk. Ja, jij bent echt. Het is wel echt een heel extreem verhaal, jammer.
2: Ja, maar dat hoeft dus niet, hè?
0: Nee.
2: Dat bel gewoon naar ons met allemaal verhalen. Dus Bar.
3: En het gaat wel over heftige verhalen, toch? Het gaat over dingen die mis kunnen gaan.
0: Ja, precies. Nou, vervelende avonturen.
3: Ja, op vakantie wordt natuurlijk altijd heel veel gezwommen. En wij zaten dan. Even denken, dat was volgens mij in Sitges. Ja, dat zag ik al een tijdje. Er was een jongetje op vakantie met zijn ouders. En zijn ouders die dronken nogal veel. Ja, op een gegeven moment was ik in het zwembad. En dat jongetje lag al bijna op de bodem van het zwembad. Toen heb ik hem dus heel snel gered en naar boven gehaald. En hij heeft dat gewoon overleefd, gelukkig.
0: Jeetje.
3: Maar als ik het niet had gezien of iemand anders niet... dan had hij het niet overleefd. En het erge was dat zijn ouders zeg maar zo aangeschoten waren... dat ze... Dat ze ook niet zagen dat hij gered werd.
0: Nee.
3: Ja, dat was heftig.
0: Oh, vreselijk. Ja, nou, echt. Dat is ook een traumatische ervaring, kan ik me zo voorstellen.
3: Wel met een goede afloop.
0: Ja, gelukkig. Praat mee, zou ik zeggen, over dingen die je mee hebt gemaakt op vakantie. Van hagelstormen tot brand en aardbevingen of ander natuurgeweld. 088 850 51 52.

0: Desenchanté, je hoorde Mylène Farmer. En wij praten hier nog even verder over de rampen die je tegen kunt komen op vakantie. Of het nou een bosbrand is of hagelstenen zo groot als een tennisbal. Waardoor je hele tent helemaal kapot gaat. Het kan zomaar gebeuren als je op vakantie gaat. En we hebben het daar natuurlijk over. Naar aanleiding van de enorm heftige branden in Frankrijk en in Spanje. Als je die beelden ziet en je ziet dat er campings geëvacueerd worden. Dan slaat de angst en de schrik je om het hart gewoon.
1: Absoluut.
0: Dat wil je gewoon niet meemaken. En wij vragen aan jullie vandaag, heb je wel eens zoiets meegemaakt dat je hals over kop je hotel of je camping moest verlaten? En ja, dat je eigenlijk met lege handen daar stond van en wat
1: ja,
0: nu?
1: En wat nu? Ja, daarover kan je meepraten. 088-850-51-52. Marieke, die heeft dat al gedaan. Die zegt namelijk, tijdens een vakantie op Rodos moesten we ineens ons hotel verlaten vanwege een natuurbrand. Met alleen een rugzak en paspoorten stonden we urenlang op het strand te wachten op verdere instructies. Dat zou ik nooit meer vergeten. En Jeroen die zegt nog, in Oostenrijk werden we tijdens een wandelvakantie verrast door extreem noodweer. Een bergpad veranderde binnen een uur in een soort kolkachtige beek. En we konden pas de volgende dag veilig terug.
0: Oh, dat lijkt me ook een hele enge situatie. Ja. Goed, we gaan daar zo over verder praten met Sanne Over. Die is woordvoerder bij de ANWB. Want ja, in zo'n situatie wil je natuurlijk graag hulp en steun en advies. En daar is de ANWB dan weer een goede voor. Goedemiddag, Sanne.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want jullie geven advies van tevoren, maar ook tijdens noodsituaties. Er zijn natuurlijk mensen die nu luisteren, die misschien nog binnenkort naar Spanje of Frankrijk gaan, die niet helemaal zeker weten of het wel veilig is. Wat kun je die mensen aanraden?
2: Ja, heel veel Nederlanders, er staat de zomervakantie natuurlijk voor de deur, dus die gaan inderdaad nog richting het zuiden van Europa, waaronder Frankrijk en Spanje. We weten dat het hele populaire vakantielanden zijn. Voor vakantiegangers die nog die kant op gaan is het met name belangrijk om als eerste alert te blijven op het lokale weer en het lokale nieuws. En zo ontvang je namelijk ook waarschuwingen voor de extreme hitte of die bosbranden die er zijn.
0: Ja. Dat lokale nieuws, dan neem je dus dan heb je een app van een lokale krant en dan probeer je in het Spaans, want dat is natuurlijk het lastige, je spreekt de taal niet, om dan een alert te krijgen, zeg maar. Hè, wat je hier in Nederland ook kan doen, van wil je notificatie ontvangen, dan krijg je van die pushberichten. Dat kun je natuurlijk ook met een Spaanse krant doen, maar dan moet je dat wel in het Spaans
2: zien. Ja, en er zijn ook Nederlandse media en Nederlandse websites die natuurlijk het lokale weer, bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje, en het lokale nieuws in de gaten houden. Bij de ANWB hebben wij ook een pagina op de homepagina, waarbij de laatste informatie over die bosbranden in Frankrijk en Spanje en bijvoorbeeld ook beschikbare of afgesloten wegen overzichtelijk staan.
0: Oh ja.
2: Dus daar kan men ook op kijken, mochten ze vragen hebben. En daarnaast hebben we dan ook een linkje naar een externe pagina en daar zie je alle actieve bosbranden in Europa. Dus mocht je eigenlijk helemaal geen idee hebben van hoe is de situatie, daar zijn er überhaupt bosbranden in de regio waar ik de accommodatie heb geboekt, kijk daar dan ook vooral op. En daar kom je via onze webpagina.
0: Via anwb.nl kun je dat verder vinden. Dat is sowieso super handig om inderdaad goed in de gaten te houden. En dat is voor de mensen die nog gaan vertrekken in de komende weken. Mm-hmm. Maar hoe is dat bij de mensen die er al zijn? Hè, die een hotel of een camping voor 3 weken geboekt hebben en die daar nu midden in de problemen zitten. Wat adviseer je ze?
2: Ja, wij adviseren met name om echt wel contact op te nemen met ook, denk aan een accommodatie of een camping-eigenaar. Die weten wel ter plekke wat de meest actuele informatie is. Denk aan veiligheid en beschikbaarheid van de wegen. Daarnaast is het ook goed om jezelf voor te bereiden. Dus dat kan bijvoorbeeld met een vluchttas. Wat ik net ook al hoorde, alle belangrijke spullen mee. Dat is echt wel essentieel. Neem je paspoort mee, je portemonnee, telefoon, oplader, powerbank, belangrijke noodzakelijke medicijnen. Zorg ook bijvoorbeeld dat je voldoende medicatie mee hebt. Mocht de vakantie anders lopen dan dat je gepland hebt, dat je in ieder geval over je noodzakelijke medicijnen geen zorgen hoeft te maken. Afhankelijk van je reisgezelschap, kleine kinderen of baby's, moet je ook passend eten en drinken mee hebben. Die vluchttas, om zo maar even te zeggen, dat is denk ik wel belangrijk.
0: Ja.
2: Dat geeft ook een hoop ruis weg op het moment dat je in zo'n enorme stresssituatie hebt. Dan is het ook, wat ik net ook hoorde, dan is het ook wel echt iedere moment telt.
0: Ja.
2: Dus zorg er dan ook voor dat je die tas pakt en luistert naar de lokale autoriteiten. en die opvolgt. Dus wij zeggen ook, ga niet zelf uitvogelen welke wegen de beste optie zijn, maar luister daarbij ook echt naar die lokale autoriteiten.
0: Ja, en wat je en zegt inderdaad, de baas van de camping, die zal het ook zeker weten, ja, waar je wel en niet heen kan. Ja, dat is ook wel een hele goede tip. Maar
2: ja, die is ook verantwoordelijk natuurlijk voor de vakantiegangers.
0: En die kennen over het algemeen ook het gebied goed, dus die kunnen ook een beetje adviseren wat je het beste kunt doen. Maar die vluchttas, dat is ook een heel goede tip, Sanne. Dankjewel, alvast. Meer informatie vinden we ongetwijfeld ook op de website van de ANWB, sowieso waar de brandhaarden zijn. Mm-hmm. Dus dat is sowieso goed om te bekijken. Ga je zelf ook nog, Sanne?
2: Wij gaan zelf ook nog. Alleen wij hebben nog niet geboekt. Dus waar naartoe, dat staat nog open. Dus
0: Okay.
2: dat is
0: naar Noorwegen.
2: Ook afhankelijk. Wellicht.
0: Oké, dankjewel en een fijne vakantie alvast.
2: Graag gedaan.
0: Dag. We gaan verder met Jaap, want die stuurde ons een appje. Jaap, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat heb jij meegemaakt?
3: We waren op vakantie wel in Kardemeer, verliefde bij Naco. En mijn dochter die wou graag naar Milaan toe om daar te shoppen. Nou, en we hebben daar een beetje rondgereden en gehangen en bij San Siro geweest, foto's gemaakt. En toen reden we terug via Salo en ik zeg tegen hun van let op, ik zeg aan de andere kant regent het keihard.
0: Oh.
3: Ik kon echt de tunnel in en op een gegeven moment reden we de tunnel in. En toen kwamen we eruit. En toen hebben we heel snel een, op moeten zoeken. Een benzinepomp. Ja, die stond helemaal vol. Toen ben ik de wasseret ingereden met de neus van de auto. En toen heb ik daar zo'n zonnescherm op het raam gelegd.
0: Oh ja.
3: Nou, echt, ze waren, vijf, zes centimeter waren ze wel toen.
0: Zo zeg. Dat is echt inderdaad een soort kleine tennisbal.
3: Ja, dat waren best wel heel aardige jongens. Ik had ook in mijn bus aardig wat pit op het dak zitten.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment kwamen we terug op de camping. En er was gewoon niks aan de hand op de camping.
0: Oh, gelukkig.
3: Alleen onder het rijden, maar heel veel dus, auto's hadden we met achterramen stuk.
0: Ja, dus iedereen keek een beetje gek van wat is er met je auto gebeurd. Want ze hadden daar helemaal geen nood meer gehad.
3: Ja, kon het eigenlijk niet zien, maar aan de bovenkant was... Ja. Is het aardig gedeukt.
1: Altijd dit soort verhalen bij het Gardemeer.
0: Gardemeer heeft het
3: Het is
0: kan echt spoken.
3: Ja. Mooi weer altijd. Oh ja, alleen ze hebben van die rare buien.
0: De rare buien van het Gardemeer. Nou, dankjewel dat je erover wilde vertellen, Jaap.
3: Daarom ga ik ook lekker dit jaar naar Zeeland weer voor de 10e keer. Naar Kim Besteldoort.
0: Ah, gezellig. Gezellig, Jaap.
3: Lekker in november naar Egypte, 2 weken.
0: Oh kijk, dat is het betere werk. Ja. Dankjewel Jaap, en een fijne vakantie alvast.
3: Ja, fijne dag.
0: Dag Jaap.
3: Hoi.
0: Hoi. Ja, naar Zeeland of zoals ik, naar Schotland. Dat is misschien ook nog een optie.
1: Zeeland,
0: daar kan het gaan sneeuwen misschien wel. Hè? You never know.

0: Pilots hoorde je met Magic. Het is bijna 5 uur straks het nieuws. En dan gaan we het daarna hebben over een schilderij dat bij het Gofuil was gezet, heel lang geleden. Vervolgens werd gevonden door een Amsterdammer die het eigenlijk toch niet zo mooi vond en het in de kelder zette. En nu blijkt, is het eindelijk weer boven water gekomen en blijkt daar een bijzondere geschiedenis aan vast te zitten. Wat dat verhaal is, dat hoor je zo.
1: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
7: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
8: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
9: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
10: Thuis in heel
0: Twee over vijf en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. In de supermarkt in Heemstede woedde vanmiddag brand. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen en uit voorzorg werden naastgelegen panden ontruimd. Er vielen geen gewonden. En de man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard. Het kwam allemaal naar voren tijdens een rechtszitting vandaag. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij

0: opereert aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roelof zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Gaan we verder met verkeersinformatie. Jelmer, hoe gaat het op de weg?
2: 13 files en ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Beverwijk Oost zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid. 21 minuten vertraging. 19 minuten vertraging op de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergasmeer. En dan diezelfde A10 maar naar knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Amstel. Daar is een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt via de af- en toerit geleid en dat zorgt voor 12 minuten vertraging.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Steve Miller Band hoorde je hier bij NH met The Joker. Het is 5:11.
1: NH met vandaag de dag.
0: Een heel goede middag. We zijn hier nog wel een paar uurtjes, hè Jelmer, zo is het toch?
2: Zo is het zeker.
0: Absoluut.
2: Tot 7 uur om precies te zijn.
0: Absoluut, ja. En dan gaan we het volgende uur, gaan we iets heel spannends doen. Maar hoe ziet het eruit?
2: We krijgen eerst nog het sportnieuws vandaag. Dat gaat over een hele speciale transfer. En jouw zenuwen, die krijg je van... Ons
0: spel.
2: Nieuwe spelletje.
0: Spel.
2: Wie ben ik? Wat ben ik?
0: Waar ben ik?
2: Ja, het is een waanzinnig idee. Misschien nog wel waanzinniger is onze nieuwe koeltas. Hoogst persoonlijk hebben we die laten ontwerpen. Die wordt nu door allemaal mensen gemaakt. Ja, en die kan je dus winnen.
0: Ja, maar dat wordt echt een ding. Dat willen mensen hebben. Hè?
2: Ik wil hem zelf ook nog graag hebben.
0: Ja, ik ook trouwens. Sowieso.
2: Je had er gewoon eentje mee van de voorraad. Dan weet je dat vast.
0: Goed, maar over een half uurtje is het zover. Dan gaan we dat spel spelen. Eerst gaan we het hebben over dat schilderij dat jarenlang in een Amsterdamse kelder stond en dat onderdeel blijkt te zijn van die beroemde collectie van kunsthandelaar Goudsticker. Amsterdammer Robert van der Hoek vond het werk tientallen jaren geleden op straat en nam het mee. Goedemiddag Robert. Vertel.
3: Goedemiddag.
0: Hi, vertel. Hallo. Waar kwam jij dat schilderij tegen?
3: Nou, ik was aan het werk ik had mijn werk gedaan en ik reed over de Prinsengracht op een ochtend. En ik zie op de hoek van de Prinsengracht en de Regelsgracht bij een boom waar er lag allerlei rotzooi en dingen. En daar zag ik iets staan of er viel mijn ogen eigenlijk op iets, op een soort schilderijachtig ding. Ik denk, hey, wat is dat nou? Leuk, ik ga even kijken. Dus ik zet mijn auto aan de kant. Op de brug. En ik stap uit. En ja, eigenlijk vond ik een oerlelijk ding. Maar ik kon wel zien aan het paneel dat het wel een beetje... Ja, het was oud. Het was wel antiek. Ik denk, nou ja, misschien is het wat. En ik heb het meegenomen.
0: Ja, en je vond het een oerlelijk ding. Want hoe zag het eruit? Wat stond erop? Op het schilderij?
3: Het was een kerkinterieur. Nu achteraf blijkt van een nieuwe kerk.
0: Oh, ja.
3: En dat was geschilderd. Het was heel erg donker en een beetje. Het was gewoon heel donker. Maar het was een kerkinterieur. En, ik kon er verder niet heel veel aan zien. Ik had zoiets van, nou ja, ik neem het wel mee.
0: Ja, ja want dat vind ik wel grappig. Je zegt van, ik vond het eigenlijk heel lelijk, maar ik nam het toch mee. Waarom dan toch? Had je misschien het gevoel al van, er is iets mee?
3: Nee, dat absoluut niet. Nee. Maar ik zag wel, ik herkende een beetje aan de achterkant vooral, dat het een oud paneel was. Het was iets ouds. En ik had zoiets van, nou, ja, ik kijk, oh, misschien is het wat. Het stond bij de bomen. Ik denk dat er ergens een verbouwing aan de gang was of wat dan ook. Of in ieder geval iets, het was allemaal, er stond allerlei rotzooi en hout. Maar het was gewoon, ik heb nog gekeken of het niet een verhuizing was en al onze dingen. Maar het was allemaal puur echt, puur afval.
0: Ja, het stond er eigenlijk bij het grof vuil. Jij nam het mee, ondanks dat je het niet heel mooi vond. Je hebt het dus ook niet opgehangen in je huis.
3: Nee, ik kwam thuis. Mevrouw zegt, dat gaan we niet ophangen. Eigenlijk was het zo van pleuren weg of zo, want ik vind het niks.
0: Ja.
3: Maar... Ik denk, nou ja, het is wel wat. En ik heb het in de kelder ingelegd. En het stond niet in de weg. En het heeft er al die tijd heb het gewoon in die kelder heb het gelegen.
0: En wanneer begon je dan te vermoeden dat het misschien toch een bijzonder schilderij kon zijn?
3: In principe had ik het nooit vermoed. Waarschijnlijk als ik het artikel van John van de Heuvel niet gelezen had, dan had het op een gegeven ogenblik... Misschien met een opruiming toch naar boven gekomen. En toen dacht bij mij, ja, weet je, wat moet ik ermee? Pleur weg die rotzooi. Maar ik las het een paar weken geleden, het artikel in de Telegraaf van John van de Heuvel.
0: Ja, over dat andere schilderij, hè?
3: Ja, over het andere schilderij.
0: Van de collectie Goudsticker.
3: Ja, die waren met Arthur Brand, hadden die een ander schilderij. En er werd die naam Goudsticker in vermoed. En er ging bij mij een heel lichtje branden. Ik denk, Goudsticker. Ja, dat klinkt wel bekend. En ik denk, godverdorie, het stond volgens mij op dat paneel. Dat ik beneden, want ik heb er heel lang niet meer omgekeken. Maar Ja, je weet je wel, je bent op het raam. Oh god, heb je dat ding weer. Nou, weet je wel.
0: Schuif het maar weer aan de kant.
3: Ja, weer de ene hoek, andere hoek. Ja. Ja, maar ik heb dat paneel, ik heb het toch niet weggegooid.
0: Nee.
3: Ik ben naar beneden gegaan, naar de kelder gegaan. Het lag ergens achter een kast, waar ik een gat in de muur had zitten. En ik denk, nou, ik kan er mooi voor staan. En ik pak het paneel, ik kijk en ja, er zit een sticker op aan de achterkant. En er staat een sticker op, goudstickercollectie.
0: Nou.
3: Collectie goudsticker, nummertje 1647. Ik denk, nou.
0: Ja.
3: En dus ik heb een mailtje naar de telefoon, want ik wist niet, ik heb geen mail van de John van de Heuvel, maar ik heb een mail naar de Telegraaf gestuurd van nou, ja, weet je, niet om het een of het ander.
0: Ja, ja.
3: Maar ik heb een schilderij waar ook een sticker op staat van de goudstickercollectie.
0: Ja, ja. En had jij ooit wel eens van de goudstickercollectie gehoord? Want hij is natuurlijk veel in het nieuws geweest nu, omdat er een schilderij ontdekt was.
3: Ja.
0: En dat ging om roofkunst, hè, van de familie Goudsticker, die in de oorlog is vermoord. En die kunst is...
3: Ik had er eerlijk gezegd nooit van gehoord. Maar zwager had wel ooit eens een keer gezegd, in het begin dat ik dat schilderij had.
0: Ja.
3: Die had ooit eens een keer gezegd, ja, die goudsticker, dat was een bekende in de Amsterdamse kunstwereld. Dus misschien is het wel eens wat, weet je wel.
0: Ja.
3: Maar ja, weet je, ik ben daar voor de rest. Ik heb daar voor de rest nooit, heb daar nooit meer aandacht aan geschonken. Ik denk, ik stuur een mailtje naar de Telegraaf. Ja, en binnen een munfertaak kreeg ik bericht van John van de Heuvel of ik een fotootje op was sturen.
0: En zo is het gegaan. En wat
3: en
0: ik wel mooi vind.
3: Rollen, ja.
0: Ja, want nu gaat dat schilderij dus terug naar de nabestaanden van Goudsticker.
3: Ja.
0: Waarom vind je dat ook belangrijk dat gebeurt?
3: Nou ja, kijk, weet je, toen John van de Heuvel op mij terug mailde of belde. Van nou, het is inderdaad, het komt uit die collectie, het is nazi-roofkunst. Hij zegt niet tegen mij, hij zegt, wat wil je ermee? Ik zeg, nou, wat wil ik ermee? Ik zeg, er is maar één ding wat je ermee kan doen. Ik zeg, ik vind gewoon dat terug moet.
0: Ja. Zo,
3: weet je, ik bedoel, het ligt bij mij in de kelder.
0: En dat heeft misschien toch nog iets van een emotionele waarde sowieso voor die familie, voor de nabestaanden.
3: Voor die familie. Ja. Kijk, voor mij was het niks. Het was voor mij een lelijk ding. En ik gebruikte het om een gat af te dekken. Toen ik dat hoorde, toen was ik, was 1 en 1 was 2. Dat was al klaar.
0: Ja. Mooi. Dankjewel voor je verhaal, Robert. Heel bijzonder om van jou te horen. Wanneer wordt het schilderij overgedragen?
3: Het is al overgedragen. Ze hebben het vorige week hebben ze het hij en en Arthur Brandt zijn het op komen halen.
0: Ah, mooi.
3: Hun hebben ook contact gehad met de nabestaanden.
0: Ah, ja.
3: En die zijn heel dankbaar. En ik geloof dat ik nog een beetje formaliteit moet er nog afgehandeld. Ja, ja.
0: Mooi. Dankjewel voor je verhaal. Robert van der Broek hoorde je. Hij vond dus een schilderij ooit bij het vuilnis. En dat gaat nu terug naar de rechtmatige eigenaars. En dit is Jobke.

0: terug bij Af. Je hoorde Jobke.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport. Vandaag met Milton Pus. En Milton, je wilde het hebben over een wel heel speciale transfer die vandaag in het nieuws is gekomen. Hè?
2: Ja, dat klopt, Patricia. Want Danny Bakker, de aanvoerder van Telstar, die is vertrokken uit Velsen-Zuid. Nou, dat heeft ermee te maken dat zijn contract afliep. En hij heeft ervoor gekozen om weg te gaan. Dus om zijn contract niet te verlengen. Want hij wilde nog graag een buitenlands avontuur aangaan. Want hij is inmiddels 31 jaar. Voetbalde al zijn hele carrière in Nederland. Dus nou ja, vond het de ideale gelegenheid om weg te gaan in Nederland. En hij heeft gekozen voor Zuid-Korea en wel te verstaan voor FC Ajang. En daar heeft hij een contract tot 2028 getekend. Dus dat is echt wel bijzonder.
0: Ja, ja, zeker weten, ja. En ook zo ver weg is ook toch wel bijzonder. Want je kan ook denken van ik ga bij Duits in een Duitse team of Italiaans. Maar ja, Zuid-Korea is wel echt de andere kant van de wereld.
2: Ja, en ik denk dat hij gewoon heel erg graag voor het avontuur wilde gaan. Ik doe me ook een beetje denken aan Bart Vriends. Dat was ook iemand die net op de redactie ook werd genoemd door een collega. Dat is ook een speler die eigenlijk alleen maar in Nederland speelde. En toch nog wel zo'n buitenlandse avontuur wilde aangaan. Die zit nu in Australië. Dat is ook wel weer zo'n gek oord om heen te gaan. Maar ja. Ja, en Bakker heeft ook jonge kinderen. Dus ik denk dat hij nu gewoon heel graag voor het avontuur wil gaan.
0: Ja, ja. Nu zijn de kinderen nog dusdanig jong dat ze makkelijk mee kunnen, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Precies, ja, precies.
0: Ja, ja, ja. Hey, hij heeft wel veel gespeeld natuurlijk. Maar niet alleen voor Telstar, toch?
2: Nee, onder andere ook bij ADO, Rode JC en NAC Breda. Dat is echt alleen maar in Nederland. En eigenlijk vind ik het vrij bijzonder dat er een Nederlander naar Zuid-Korea gaat. Want ja, er zijn best wel wat Zuid-Koreanen die naar Nederland zijn gekomen de laatste 10, 20 jaar. Maar andersom gebeurt het een stuk minder vaak. Maar zoals je al zei, Bakker was echt al een steunpilaar voor Telstar de afgelopen 3 jaar dat hij er gespeeld heeft. Hij heeft 100 wedstrijden gespeeld. Nou ja, uitgegroeid tot aanvoerder. Is ook nog met de club gepromoveerd in 2025. En hij was ook afgelopen seizoen heel erg belangrijk bij de handhaving met doelpunten en assists. En echt wel, als een soort voorman was hij eigenlijk voor Telstar.
0: Ja, zeker. Een belangrijke persoon. Heeft Telstar al een vervanger gevonden?
2: Nou ja, het was al vrij zeker dat hij wegging. Dus konden ze wel makkelijk op inspelen. Inmiddels is bekend dat Marvin Peersman de transfervrij de overstap maakte. Dat was vorige week eigenlijk al vanuit FC Groningen. En ja, dat is wel een multifunctionele speler. Want net als Bakker kan hij op centrale verdediger en een linksback uit de voeten. En Jeff Hardeveld, een andere speler, die heeft besloten wel te blijven. Die is de nieuwe aanvoerder. En ik denk dat het ook wel een goed uithangbord is voor Telstar. Want daar zit er ook al een aantal jaar inmiddels.
0: Ja, ja.
2: Dat is dus ook belangrijk bij die promotie. Ervaring. Ook bij die handhaving. Ja, precies.
0: Ja, ja, klopt. Nou, dan gaat Telstar zelf ook nog internationaal, begrijp ik.
2: Ja, dat zijn hele aparte tijden voor Telstar. Als je dit 2 jaar geleden had gezegd, dan had ik je redelijk voor gek verklaard. Maar ze spelen op vrijdag 31 juli tegen het Duitse Wolfsburg. En Wolfsburg speelt ook in de hoogste competitie van Duitsland in de Bundesliga. En eigenlijk is dat de laatste testoefenwedstrijd voor het begin van de competitie. Want dan weken later spelen ze op 8 augustus tegen NEC. Maar ze gaan ook nog op trainingskamp naar onze oostenburen Telstar. Dus dat is ook wel vrij uniek.
0: Ja, nou grappig.
2: Ja, afgelopen winter gingen ze voor het eerst weer op trainingskamp naar Marbella in Spanje. Viel nog enigszins in het water omdat er toen heel veel noodweer was. Dat het nog onzeker was of ze überhaupt konden terugvliegen. Ook door noodweer, maar ook door sneeuw en ook door regen en dat soort dingen. Maar afgelopen winter gingen ze voor het eerst in 15 jaar op trainingskamp. En nu dus ook weer in de zomer. Het is wel een kort trainingskamp, maar wel heel veel. Sinds ze zijn gepromoveerd naar de Eredivisie zijn er in ieder geval qua geld heel veel meer mogelijkheden voor Telstar.
0: Ja, dat is ook wel eens fijn, hè? Dat je als club gewoon kan zeggen, dit soort dingen doen we gewoon. Dat is belangrijk, doen we gewoon.
2: Nou, en dat je ook wat financiële zekerheid kan bieden aan spelers, maar dat je ook spelers gewoon kan kopen, want ja, normaal gesproken moet Telstar en een club als Volendam vaak vissen uit de verf met transfervrije spelers of spelers die ze huren. Maar dat zou ook nu zomaar gewoon weer een speler kunnen kopen deze zomer.
0: Nou, we gaan het zien of dat gebeurt. Dankjewel voor nu in elk geval, Milton Pus.
1: Vandaag de dag.

0: Bij NH Tainted Love hoorde je. Het is bijna 5:30 en straks, Jelmer, dan gaan we dat spel spelen. Ik vind het echt een beetje spannend, weet je dat?
1: Ja, maar dat gaat natuurlijk helemaal goed komen.
0: Jawel, jawel. Maar ik zal vast dit verklappen, zo heet het.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, dat is leuk, toch? En straks kun je dus lekker meespelen met het spel. En dan kun je een hele mooie coolbox winnen. Hoe leuk is dat?
1: Ja, nou, dit is wat je wil in het leven. Dit is het.
0: Die coolbox, die kan je gewoon niet missen.
1: Nee.
0: Goed. Je kan meespelen straks na het nieuws van 5:30. En Barbara, wat zit er in dat nieuws?
4: Nou, brand in een supermarkt. Dat was vanmiddag zo in Heemstede. Hoe die brand kon ontstaan en hoe het afliep, dat hoor je zo.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry, bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
15: Ik ben Willy, ik kom uit Koedijk, daar ben ik geboren en getogen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Andijk is het 24 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. 2 gewonden zijn er vanmiddag gevallen in het centrum van Purmerend. Een bromfiets en een fietser kwamen met elkaar in botsing, gebeurde op de Nieuwstraat. De 2 reden in dezelfde richting en kwamen met elkaar in aanraking toen de fietser wilde afslaan. Nou, beide kwamen ten val en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. Veel vissers lagen kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten stil in de havens door gestegen brandstofprijzen. De staatssecretaris van Visserij maakt nu 13,5 miljoen euro vrij om die hoge kosten te compenseren. En dat was echt wel nodig, zegt een garnalenvisser. De man die in maart een medewerkster van ABN AMRO zou hebben vermoord vlakbij het station Nieuw-Vennep, zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard. Dat bleek vandaag tijdens een zitting. Ook werd vandaag bekend dat de man in Italië zou worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Maar in werkelijkheid was hij al maanden in Nederland. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie heeft in Amsterdam een hond gered vanmiddag. Die was achtergelaten in een veel te hete auto in een parkeergarage in Amsterdam. De hond zat ruim 40 minuten in de auto met afgesloten ramen. En de dierenbescherming benadrukt ieder jaar veel meldingen te krijgen van overfitte honden. Soms overlijden ze er ook aan. En in de supermarkt in Heemstede woedde vanmiddag brand. Ja, meerdere brandweereenheden werden opgeroepen om het vuur te blussen. Uit voorzorg werden naastgelegen panden ook ontruimd. Ja, de brand was toch snel onder controle. Het vuur ontstond in een airco-unit op het dak van het supermarkt. Dit zorgde voor veel rook. Er vielen gelukkig geen gewonden. En meer nieuws vind je bij ons in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. We gaan verder met het weer van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
17: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, vanmorgen vroeg was het eigenlijk best wel fris en bewolkt. Toen dacht ik nog, nou, het zal wel niet zo'n warme dag worden, maar volgens mij heeft de zon het aardig weer ingehaald, toch?
3: Ja, dat klopt inderdaad. We hadden te maken met een zwakke storing. Die ligt nu boven oostelijk Engeland. En die kenmerkte zich door vrij veel lage bewolking. Lokaal werd ook wat motregen gerapporteerd. Maar in de loop van de ochtend begon het op te lossen. En uiteindelijk werd het de rest van de dag stralend weer. De temperatuur is opgelopen naar zo'n 22 tot 23 graden. Aangename temperaturen dus in de Noordkop, op Wieringen en Texel. En in de rest van de provincie werd het 24 tot 25 graden. Purmerend bijna 25 op Schiphol en 26 in Wijk aan Zee. En de wind is noord tot noordoost en matig aan de kust vrij krachtig. Ja, het is echt prachtig weer. Grote zorgen zijn natuurlijk vanwege de droogte.
0: Ja,
3: weinig regen voor gewassen, noem maar op en zo. Maar voor de rest is het natuurlijk prachtig weer.
0: Ja, niet te warm, het is gewoon lekker genieten. Maar...
3: En dan eigenlijk zal dat de komende dagen ook wel zo blijven in grote lijnen. Het wordt wel ietsje warmer, maar hitte is niet echt aan de orde. Zeker niet in onze provincie.
0: Oh, gelukkig. Ja, want ik dacht dat ik zag dat het dan woensdag toch alweer rond de 33 graden zou kunnen worden.
3: Ja, maar dat zijn allemaal... Dat wordt al bijna twee weken gezegd, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat valt allemaal steeds weer mee.
0: Ja.
3: Want die hitte die concentreert zich vooral op Frankrijk. Hè. We hebben het al vaker over gehad, vandaag ook weer. En het zuiden van ons land doet mee. Maar in onze provincie, steeds door die noordoostenwind... gaat die temperatuur, omdat die lucht dan voor een deel toch over water wordt aangevoerd... valt het allemaal best wel mee. En dat zal morgen ook het geval zijn. Natuurlijk, de temperatuur gaat wat hoger worden. 23 tot 24 graden in de Noordkop en op Texel. En 28 tot 29 in het zuiden van de provincie. Maar ja, dat zijn
0: dat
3: hele
0: is te doen, hè?
3: Gewone zomerse temperaturen.
0: Zeker, ja.
3: En volop zon morgen, noordoostenwind, nog steeds matig. Aan de kust in de middag vrij krachtig. Nou, woensdag en donderdag, dan komen we waarschijnlijk ongeveer op hetzelfde niveau uit qua temperatuur. We zien wel dat er een kleine storing in de bovenlucht ligt, boven Denemarken. Die komt langzaam dichterbij. Die ontketende nu op dit moment trouwens flinke buien in de buurt van Hamburg. Onweer ook, bij Esbjerg, Denemarken. Dat komt allemaal ietsje dichterbij, maar de verwachting is toch dat het in onze provincie woensdag en donderdag zonnig blijft en op de meeste plaatsen droog. Daarna wordt de buienkans wat groter. De wind draait naar het noorden tot noordwesten. En dan zien we met name in het weekend een daling van de temperatuur. Maar nog wel boven de 20, richting 22, 23 graden.
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja, en kan af en toe wat vallen, regen. Weinig regen.
0: Maar goed, af en toe een buitje is natuurlijk wel goed inderdaad voor de tuin en de natuur in het algemeen. Dus dat is ook niet verkeerd, Jan.
3: Nee, zeker niet. En we hebben natuurlijk, dat heb je wel waarschijnlijk wel gehoord... de Rijn levert heel weinig water meer af. En de waterstanden zijn laag. Er komt weinig water door bij het Lobit, zeg maar, en zo, in Tolkamer. Dus dat is natuurlijk wel een probleem op de lange termijn. Hè. Je ziet de grondwaterstanden dalen. En dan in het westen, zuidwesten van het land, waar de droogte veel erger is dan bij ons. Omdat het vorig jaar er ook al zo droog was. Daar zie je de grond ook gaan versilten. En daar komt natuurlijk zeewater naar binnen dan, op diepte. Ja, dat zijn allemaal natuurlijk geen fijne berichten.
0: Nee, dat is zeker geen goed nieuws inderdaad. Dus het mag zeker af en toe weer eens wat gaan regenen, Jan. Dat zou heel goed zijn. Hé, dankjewel.
3: Ja.
0: En een mooie avond voor jou, Jan.
3: Ja, hetzelfde.
0: Joe.
3: Hoi.
0: Ja, gaan we van het weer nog even naar het verkeer op deze maandagmiddag. Hoe is het op de weg, Jelmer?
18: Er staan op dit moment 12 files en ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De weg is dicht, verkeer wordt omgeleid. 23 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Diemen. Tussen Amstelveen en Amsterdam, Gaasperdam. En de laatste, de N200, Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottepolderplein. Bijna 20 minuten vertraging.

0: Roxy Music, Dance Away, hoorde je. Het is 6:15.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: Ja, verhit. Het is zomer.
4: Het is dus, zomer.
0: Dus
4: wat
0: wij dachten,
4: gezellig.
0: We gaan eens even wat anders doen. We gaan eens even wat anders doen dan anders.
4: Ja, want dat vind ik een onwijs goed plan.
0: Ja, toch? Want wat is er nou in dit programma? We doen heel veel leuke dingen. Wat we nog niet deden.
4: Een spelletje.
0: Zo is het, Jelmer. Helemaal goed. Dat heb je alvast goed.
4: Je hebt helemaal de trommels erbij gezocht.
0: Joh. Even de trommels erbij.
4: Wat een feest.
0: Nee, wat leuk. We gaan wat nieuws doen. Een spelletje. En dat spelletje dat heet... dat heet eigenlijk zo. Daar hebben we ook een liedje bij. Wie ben ik? Wat ben ik? En waar ben ik? Let op.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, zo simpel
4: nou, wie ben
0: is
4: ik, waar
0: het.
4: Ben ik, wat ben ik? Hartstikke nieuwsgierig.
0: Ja, toch?
4: Dat kan ik je
0: Kijk,
4: vertellen.
0: Wat ik ga doen. Ik ga zo een paar hints geven.
4: Okay.
0: En dan mogen de luisteraars gaan raden wie of wat of waar ik ben. Snap
4: heel,
0: je?
4: Okay.
0: Het is eigenlijk heel simpel.
4: Het is eigenlijk
0: gewoon
4: heel
0: even
4: simpel.
0: Raden wie, waar, wat of waar ik ben. En als je dat dan raadt, als je ons appt of mailt... dan maak je dus kans op deze, maar dan mooier.
4: Ach, ja, nee, als je nu meekijkt, dan denk je, ga ik hiervoor meedoen?
0: Nee.
4: Ik kan je verzekeren, er zijn nu allemaal mensen heel druk aan het werk...
0: Ja.
4: Om hier echt een prachtig koeltasje van te maken.
0: Dit is nog het showroom-model.
4: Dit is
0: dus
4: het showmodel.
0: Ja. Is hij nog mooier. Hier kun jij dus een sixpack in doen. Als je naar het strand gaat, of naar een festival... of je gaat gewoon een dagje in het park gaan zitten picknicken... dan hou je hier je gevulde eitjes in de koel. Of je houdt hier je colaatje of je biertje in koud.
4: Of je chocola.
0: Of je chocola. Dat kan dus allemaal. Moet je wel een elementje erbij doen natuurlijk. Een koel elementje.
4: Je moet een koel.
0: Er zit geen stroom in. Oké, goed. Nou, dit is dus de hoofdprijs. Je kunt ook nog een leuke zonnebril winnen trouwens. Maar dit is de hoofdprijs. En we gaan het gewoon doen. Wat dacht je wat?
4: Dus jij gaat mij nu hint geven. Mag ik, lieve Patrice, ik al een beetje... wild meegokken, want ik weet het
0: jij
4: echt
0: mag
4: nog niet.
0: Wild meegokken als je ook maar de telefoon in de gaten houdt... want mensen kunnen gaan bellen en appen. Nou, let goed op. Ik ga dus een hint geven. Dan kun je ons bellen of appen hier in de studio. En met een beetje geluk speel je dan mee voor die mooie koeltas. Het nummer ken je wel, dat is 088-850-51-52. En de eerste hint die ik ga geven, let op, is... Ik ben geen mens... maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
4: Wat?
0: Wat ben ik? Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
4: Nou, een glijbaan.
0: Nee, dat zou ook kunnen. Inderdaad, geen mens. Nee, ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik? Durf je het aan om een gokje te wagen? Als je het nu al raadt, dan krijg je niet alleen een koeltas... maar ook een mooie zonnebril erbij. Bel ons op 088-850-51-52.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
2: Vandaag de dag.
1: NH

0: hoorde Solid Harmony. En we gaan verder met het spel.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Wat ben ik?
0: Ja, wat ben ik? Dat is de vraag. Mijn hint was, Jelmer, ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik? Er komt heel veel binnen.
4: Ik weet niet wat me overkomt. Ik ben in een totale staat van paniek.
0: Ja, iemand zegt zand op het strand. Nee, rook of bewolking. Nee, Jos zegt de zee. Nee, dan gaan we eens even kijken. Wie heb ik aan de lijn? Goedemiddag. Wie is daar?
5: Goedemiddag. Met Rinette.
0: Dag Rinette, hey, goedemiddag.
5: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Wat leuk dat je gebeld hebt. Vertel eens, wat denk je dat ik ben?
5: Ik denk een auto. Die zijn vaak grijs en soms ook wit, maar heel veel
0: zwart. Hey, dat vind ik goed bedacht, maar helaas is het dus fout. Oh. Dat is even jammer. Ja, nee, helaas, jammer. Dag Rinette. Fijne middag. Hoi, hoi. We gaan verder met Harriet. Goedemiddag, Harriet.
6: Hoi, goedemiddag met Harriet.
0: Hallo, vertel het eens. Wat denk je dat ik ben?
6: Ja, ik dacht, denken is niet zeker weten. Ja. Maar ik dacht, wat zei ik nou weer? Wat heb ik nou gezegd? Een wolk of de lucht.
0: Oh, een wolk. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Soms ben ik grijs en inderdaad soms ook wit. Maar toch is het helaas niet goed, Harriet.
6: Doeg. En kan ik nog doorgaan voor de tweede ronde?
0: Ja, dan gaan we nog eerst naar iemand anders. En ik ga nog een hint geven. Goed, ik ga een tweede hint geven. En ik denk dat iedereen dan wel weet waar wij het over hebben.
4: Oh.
0: De tweede hint is, als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg.
4: Wow.
0: Wat ben ik? Ach. Nu gaan we naar Michiel. Goedemiddag, Michiel.
7: Dag, schat.
0: Hallo.
7: Volgens mij is het een ijsbeer.
0: Een ijsbeer. Oh, jammer, Michiel. Nee, dat is hem niet.
4: Ach,
0: ja, wel goed bedacht trouwens, hoor.
4: Wel heel goed bedacht.
0: Heel goed bedacht. Ja.
7: Nou ja.
4: Gaan we eventjes naar de volgende. Want die, ik weet nog niet wie dit is. Ik weet ook nog niet wat ze hebben gegokt.
0: Maar... Hallo, hallo. Wie is daar?
8: Met Emiel.
0: Met Emiel. Goedemiddag, Emiel. Ja, mijn tweede hint was, als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
8: Nou, dan denk ik aan een duif.
0: Goed, je bent de allereerste winnaar van onze fantastische koeltas.
4: Ja!
0: Hé, hey, wat goed, Emiel. Ja, dat kan je zeker goed gebruiken, want het wordt hartstikke lekker weer. En dan hou je je biertjes en je colaatjes lekker koud.
8: Ja, volgens werk.
0: Nou, wat goed voor jou. Ja, en ik had nog een derde hint, maar die hoef ik dus helemaal niet meer te geven. En de derde hint was nog, ik zit graag op de Dam met mijn soortgenoten.
8: Ja, shalalali.
0: Ja, shalalali, shalalala, inderdaad.
4: Maar jij zit met je soortgenoten straks op het strand met een koeltas.
8: Met je duif op het strand.
0: Ja, met je duif op het strand. Eén koeltas met je lekkere koele drankjes. Nou, wat enorm leuk dat jij onze allereerste winnaar bent. En dank voor het meespelen. Blijf even aan de lijn, want dan kan Jelmer dus jouw gegevens noteren. En dan komt die koeltas op een gegeven moment naar jou toe.
4: Op een gegeven moment.
0: Ja, op een gegeven moment. Ja, dat zeg ik er maar vast. Ja, op een gegeven moment. En liefst voor de winter natuurlijk.
8: Nee. Hij houdt ook warm, hè?
0: Ja, oh zeker. Als je een warm soepje erin doet. Ja hoor, zo is het ook. Heel goed omgedacht, Emiel. Hey, leuk dat je meedeed en een heel fijne middag.
8: Graag gedaan.
0: Oké, dag. Hey, jammer, dit was hartstikke leuk. We doen het donderdag nog een keer. Zullen we dat gewoon doen? Donderdag weer?
4: En maken we hier een soort wekelijks idee van? Of wordt het een tweemaal wekelijks? Wat gaan we doen?
0: Top idee. En dan kan Harriet nog een herkansing krijgen.
4: Wat een ongelooflijk spanning en sensatie is dit. Leuk.
0: En dank allemaal voor al jullie oplossingen die jullie hebben binnengestuurd.
4: Ja, neushoorns, rook.
0: Kan ook. Echt, een olifant.
4: Paloma Blanca. Er zijn zoveel leuke dingen. Ik vind het een te gek spel.
0: Mooi zo. Ik ook.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
2: Vandaag de dag.
1: NH.

0: Doris D. van Doe Maar hoorde je hier bij NH. Straks gaan we ook nog weer op zoek naar een dagplaat. Hebben we net het spel gehad, Jelmer. Moet je weer in actie komen. Welke kant moeten we gaan denken? Welke richting gaat het op met de dagplaat van vandaag?
1: Ergens op de wereld staat de naam van een stad. En het is nergens zo iconisch als daar.
0: Oh, ik weet het.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet

0: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 6:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag, avond.
2: Goedenavond inderdaad. 6:00. Nou, 2 gewonden zijn er gevallen in het centrum van Purmerend. Een bromfiets en een fietser kwamen met elkaar in botsing. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Noord-Hollandse vissers kunnen rekenen op compensatie van het Rijk voor de hoge brandstofprijzen. Ze zijn er erg blij mee. En in de rivierenbuurt, dat is in Amsterdam-Zuid, zijn deze maand al zeker 7 regenboogvlaggen vernield. Bewoners en ondernemers laten het er niet bij zitten en hangen elke keer weer nieuwe vlaggen op. Straks meer nieuws uit de regio, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Staan er nog files, Jelmer?
4: Staan er nog 12 in totaal. Ik noem even de uitzonderingen. De eerste de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Knopend Raasdorp en de aansluiting met de A10, 17 minuten vertraging. 20 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen weer Knopend Raasdorp en Beverwijk Oost. Komt er wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. En de laatste, dat is de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein 21 minuten vertraging.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman.

0: Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Vandaag de dag.
0: Met Patricia Nagelkerk.

0: Julia hoorde je van Simon en Garfunkel. Het is 6:08. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers zijn dat. Onze ogen en oren in de provincie. Zij volgen het laatste nieuws. Ze schrijven daar artikelen over voor onze site. En zo was onze verslaggever Maaike Polder vandaag bij de eerste zitting in de zaak rond de dood van de 59-jarige ABN AMRO-medewerkster Karin uit Nieuw-Vennep. Zij werd eind maart doodgevonden bij het station van Nieuw-Vennep. En NH ontdekte eerder al dat de verdachte al voor deze zaak bekend was bij de politie. Nou Maaike, ik ben benieuwd, hoe was het vandaag? Was het een druk bezochte zitting?
3: Ja, er waren in Alkmaar in de rechtbank heel veel mensen. Veel nabestaanden ook van Karin. Dus er waren ook wel behoorlijk wat emoties. En de verdachte was er zelf ook. Dat was best wel tegen de verwachting in. Maar hij heeft ook wat gezegd tijdens de zitting. En zo zaten dus voor het eerst de nabestaanden van Karin in één ruimte met een man die wordt verdacht van de moord op hun geliefde.
0: Ja, zijn er vandaag ook nog nieuwe feiten of details naar buiten gekomen?
3: Zeker. Eigenlijk werd bevestigd vandaag dat deze man psychiatrische problemen heeft. Wat naar voren kwam is dat hij zou worden opgenomen in een kliniek in Italië, het land waar hij is geboren. Maar op het moment dat die zogeheten zorgmachtiging binnenkwam, was hij al in Nederland. En daar heeft hij dus in december een man vermoedelijk mishandeld. En vervolgens in maart een winkeldiefstal gepleegd in Nieuw-Vennep. En eind maart de 30e dus volgens justitie in ieder geval Karin om het leven gebracht. En dat niet alleen, want het schijnt dat hij voor die moord op Karin andere vrouwen ook heeft lastiggevallen. Want 4 dames hebben zich bij de politie gemeld dat ze zijn aangesproken door een man met gelijke uiterlijke kenmerken als deze verdachte Adil Q.
0: Ja, en dat is allemaal in dezelfde periode ook geweest?
3: Ja, op dezelfde dag zelfs ook. Heel veel is daar niet over naar buiten gebracht, maar wel wilde het Openbaar Ministerie hiermee zeggen: Karin lijkt een totaal willekeurig slachtoffer te zijn geweest en gewoon op de verkeerde plek, op de verkeerde tijdstip te zijn geweest.
0: Ja, en is er wel wat meer duidelijk geworden over wat er dan precies gebeurd is op die dag, op 30 maart?
3: Er is een korte lezing gegeven van wat daar volgens justitie is gebeurd. En dat was eigenlijk wel heel tragisch, want Karin liep over die parkeerplaats en ze was ondertussen aan het bellen. Die dame aan de andere kant van de lijn hoorde vervolgens hoe Karin werd aangesproken door een man die gebrekkig Engels sprak. Karin wimpelde hem af en zei: ik ben aan de telefoon. En momenten later is zij dus om het leven gebracht en trof de politie haar zwaar toegetakeld aan bij een auto op de parkeerplaats.
0: Ja, maar ze was dus aan de telefoon nog met iemand die dit eigenlijk allemaal dus heeft horen gebeuren.
3: Ja, die heeft dus ook dus een stem gehoord. Die heeft daar ook een verklaring over afgelegd. En dat rijmt wel met het profiel van Adil Q. Die spreekt nauwelijks Engels. Hij spreekt Italiaans. Er was ook een tolk vandaag aanwezig. Hij spreekt geen Nederlands. Dat is allemaal ook meegenomen in wat justitie nu heeft liggen tegen deze verdachte.
0: Ja. Hoe zat hij er zelf eigenlijk bij, die verdachte?
3: Hij zag er best wel opvallend uit. Hij had een korte sportbroek aan, zo'n voetbalbroekje. Hij had zijn kousen opgetrokken tot onder zijn knieën, sportschoenen. Een soort regenjack-achtig. En ja, hij is lang, wel een opvallend uiterlijk. Een lange man, donker haar, grijs haar, zwarte bril op. En hij keek af en toe wel naar achter de zaal in. En dan had hij best wel een beetje een wazige blik. Zo kan ik het best omschrijven, denk ik. En hij heeft eigenlijk niks verteld over die momenten rondom die parkeerplaats, waar hij ook op camerabeelden is gezien. Maar hij heeft wel gediscussieerd met de rechter over dat hij eigenlijk wil dat hij zo snel mogelijk voor de rechter komt. Want de rechter heeft beslist dat hij moet worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum om onderzoek te doen naar zijn psychiatrische gesteldheid. En hij heeft eigenlijk meermaals vandaag gezegd: ik wil daar niet naartoe in het Italiaans. Ik wil gewoon meteen voor de rechter komen. En dat zorgde ook wel voor wat frustratie bij de nabestaanden. Want die dachten: wacht heel even. Ja. Kan je misschien gaan verklaren in plaats van in discussie gaan over wat jij wil? Het gaat niet om jou. Ja. Dat gevoel was er heel erg, weet je wel. Dus Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, heel voorstelbaar ook, inderdaad. En er was ook veel aandacht de afgelopen dagen voor dat mes dat door een journalist van het AD notabene werd gevonden. Terwijl de politie natuurlijk al een uitgebreide zoektocht had gedaan op die parkeerplaats. Is dat vandaag ook nog ter sprake gekomen?
3: Nou, zeker. Die journalist van het Algemeen Dagblad kreeg ook een soort bedankje van justitie. De officier van justitie heeft echt gezegd: dank dat je dit mes hebt gevonden, ons meteen hebt gebeld of de politie hebt gebeld en het mes ook niet hebt aangeraakt. Ze heeft ook gezegd: dit was slordig van ons. Dit had het onderzoeksteam zelf moeten vinden. Hè, want het mes werd pas 2 dagen na de moord gevonden. Wat justitie daarover zegt is dat het mes onder een autowiel lag die daar nog geparkeerd stond op die parkeerplaats. En dat de politie eigenlijk uit tactische overwegingen die parkeerplaats niet heeft aangeraakt. Die dachten: we bevriezen deze plaats delict. En dan onderzoeken we. En eigenlijk zegt justitie nu: we hadden gewoon, nadat die auto's allemaal waren weggegaan, alsnog onderzoek moeten doen, aanvullend onderzoek. Dus dat is wel wat de politie en ook justitie hiervan hebben geleerd. Maar ja, deze AD-journalist heeft dus wel het moordwapen, zo blijkt nu, van Karin gevonden. Want haar bloed zat erop en ook het DNA van deze verdachte Adil Q.
0: Ja. Tot slot, Maaike, hoe gaat het nu verder? Want dit was eigenlijk een nog niet echt de inhoudelijke behandeling van deze zaak. Wanneer is de volgende zitting?
3: Ja, elke 3 maanden, hè, als de voorlopige hechtenis van zo'n verdachte wordt verlengd, moet hij voor de rechter komen. Ook om te wegen van: nou, we hebben genoeg bewijs om hem nog langer vast te houden. Dus dat zal over 3 maanden vermoedelijk weer gebeuren. Want hij gaat binnenkort naar het Pieter Baan Centrum, waar hij dus wordt onderzocht. En dan komt in september hij weer voor de rechter en dan wordt er weer wat besproken. En dan uiteindelijk zal er een inhoudelijke behandeling zijn en zal er ook een eis worden gedaan door het Openbaar Ministerie. Dus een soort strafeis. Maar daar is nog geen zicht op. Van die onderzoeken duren altijd best wel lang. Dus dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet voor het einde van dit jaar plaatsvinden.
0: Oké. Wij wachten dat af. Dank je wel in elk geval voor alles wat je nu verteld hebt, Maaike. We zijn weer even helemaal bij. En er staat ook een uitgebreid artikel bij ons op de website op nhnieuws.nl.

0: Spandau Ballet hoorde je Only When You Leave.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, jammer. Het is weer dat moment dat wij op zoek gaan naar een leuk dagplaatje om de dag muzikaal mee af te sluiten. En daar gaan we vandaag voor naar Hollywood.
3: Oh, zin in?
0: En ja, zeker. Daar gebeurde iets heel bijzonders op precies deze dag, maar dan in 1923. Toen werden namelijk die iconische letters geplaatst op de heuvel.
3: Ja, het was een actie van een projectontwikkelaar en oorspronkelijk stond er Hollywoodland. Maar dat land hebben ze eraf getrokken tijdens een renovatie in 1949. En sindsdien staat er gewoon Hollywood.
0: Oh, wat grappig.
3: Leuk,
0: ja, ja, zeker. Dat is heel leuk. Ja, het is natuurlijk een heel herkenbaar stukje grond geworden daardoor.
3: Al zo lang ook. Ik bedoel, als ik aan Hollywood denk, dan zie ik eigenlijk meteen die letters
0: vormen. Absoluut.
3: Dat is toch echt een straaltje. Ja. Hoe noem je dat?
0: Promotie.
3: Superpromotie. Een straaltje promotie,
0: Maar dat is wel waar. Kijk, we hebben in Amsterdam op een gegeven moment de letters I Amsterdam gekregen. Die kwamen heel groot op het Museumplein te staan. Er was natuurlijk een klein beetje daarvan afgekeken. Maar op de een manier werkt dat dus heel goed.
3: Ja, mensen willen er allemaal mee op de foto.
0: Die willen op de foto, met die letters.
3: Amsterdam geweest. Nou, nu moet je er ver voor reizen. Niet alleen voor Hollywood, maar ook voor I Amsterdam.
0: Ja.
3: Want die staan ergens in een hoek.
0: In een loods.
3: Ze staan wel ergens buiten.
0: Ergens
3: bij een plas of zo. Ik weet
0: precies.
3: Het niet.
0: Maar goed, we gaan dus op zoek naar plaatjes over Hollywood en de film. En waar dacht jij toen aan?
3: Ik zocht hem vandaag in de artiest. Namelijk Captain Hollywood.

0: Mega hit was dit.
1: Komt ie, hè? Oh!
0: Goed, toch gaan we verder naar mijn plaatje, sorry Jel.
1: Jammer.
0: Een stukje verder terug in de tijd, naar Duran Duran.
1: Of course.
0: Ja, toch. Ook lekker hoor. Maar goed, de keuze is aan jullie, lieve luisteraars. Kom maar door met jullie dagplaatjes.
1: Ja, Hollywood of film dus 088 850 51 52.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Hoi, ik ben Roel uit Alkmaar.
9: Hallo, ik ben Tineke Nooy en ik woon in Laren.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 6:55. In Uithollen is het 24 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Judith Kuipers wordt de nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Eerder was ze onder meer bestuurder bij Veilig Thuis. Ja, de nationaal coördinator moet gaan zorgen voor meer regie en een betere aanpak, waarbij slachtoffers sneller worden gezien en ook worden beschermd, zegt de minister. De Tweede Kamer vroeg in september om een nationaal coördinator die samenhang brengt in het beleid tegen femicide. Ook moest er een integraal actieplan komen. Er is €10 miljoen voor beschikbaar. Bestelbusjes in minstens 5 dorpen in West-Friesland waren afgelopen weekend doelwit van 1 of meerdere inbrekers. Verschillende inwoners en ook ondernemers melden allemaal schade aan hun voertuigen. Dat doen ze op Facebook. Er is nog geen zicht op mogelijke verdachten. De inbrekers sloegen toe bij bedrijfsbusjes in Sijbe-Karspel, Benningbroek, Aardswoud en Midwoud. En daar is het ook het gesprek van de dag vandaag. 2 gewonden zijn er vanmiddag gevallen in het centrum van Purmerend. Een bromfietser en een fietser die kwamen met elkaar in botsing. Het gebeurde op de Nieuwstraat. De 2 reden in dezelfde richting en kwamen met elkaar in aanraking toen de fietser plotseling ging afslaan. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. En de man die in maart een medewerker van ABN AMRO zou hebben vermoord bij station Nieuw-Vennep, zou die dag meerdere vrouwen hebben lastiggevallen. 4 vrouwen hebben erover verklaard. Dat bleek allemaal vandaag tijdens een zitting. Ook werd vandaag bekend dat de man in Italië zou worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, maar in werkelijkheid was hij al maanden in Nederland. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. De komende tijd wordt hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Laatste berichtje: in de rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid zijn deze maand al zeker 7 regenboogvlaggen vernield. Bewoners en ondernemers, ja, die zijn er verdrietig over, maar die laten het er niet bij zitten. Elke keer hangen ze weer een nieuwe Pride-vlag op. Ja, Willemijn van 3 is de organisator. Ze zegt, het is heel verdrietig, die agressie. En dat went eigenlijk nooit. Het raakt me elke keer in mijn hart. Maar vanaf de eerste vlag hebben we gezegd, meer vlaggen in plaats van minder vlaggen. Gisteren reed ik er toevallig langs.
13: Ja.
12: Nou, die hele straat hing bijna vol met vlaggen. Serieus.
13: Nou, wat mooi.
12: Allemaal te maken met de Amsterdam Pride van 8 juli tot en met 29 juli.
13: En ze laten zich dus niet afschrikken.
12: Nee, dat vind ik wel knap, want het is best beangstigend überhaupt. Een vlag hangt aan je huis.
13: Ja.
12: Als mensen die bijvoorbeeld in brand steken of ze vernielen hem, dan zijn ze ook dicht bij jouw plek.
13: Ja, dus het is best wel dapper dat ze het zo doen.
12: Dat vind ik wel.
13: Ja, absoluut. En een mooi statement.
12: Ja, het is dat ik geen zo'n vlagstok in mijn huis heb.
13: Maar die kan je gaan
11: maken. Die kun je gewoon laten bevestigen door jouw superhandige man.
12: Nou, dan hakt hij meteen naar beneden. En dat is dan geen vernieler.
11: Daar hoeft dan echt geen vernieler aan te pas te komen.
12: Nee, dat
11: eigenlijk
12: lijkt me geen goed plan. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Barbara. En gaan wij verder met het weer, met Jan Visser.
14: Vanavond en de komende nacht blijft het helder. De temperatuur, eerst nog op de meeste plaatsen ruim boven de 20... hier en daar nog rond 25 graden... zal in de nacht zakken naar een graad of 17. De wind waait uit het noorden tot noordoosten... en is matig aan de kust vrij krachtig... maar de wind neemt in de nacht wel wat af. Morgen veel zon en middagtemperaturen tussen 23 à 24 graden... in de Noordkop en op Texel... en zo'n 28 graden in onder meer de regio Amsterdam, het Gooi en de Haarlemmermeer. Ook aan de kust 28 graden, althans een deel van het kustgebied, vooral van Kennemerland, vanwege de aflandige noordoostenwind. En die is opnieuw matig aan de kust in de loop van de dag vrij krachtig.

0: Propaganda hoorde je met Jewel.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar het dagplaatje over Hollywood of over de film, over beroemd worden. Want dat is natuurlijk waar je heen gaat als je beroemd wil worden. Naar Hollywood.
3: Hollywood.
0: Absolutely.
3: Ja. Yeah.
0: En er kwamen veel leuke suggesties binnen. We hebben het daarover trouwens, omdat op deze dag in 1923 die iconische letters werden geplaatst op de heuvel waar iedereen dus op uitkijkt.
3: Ja, eerst nog Hollywoodland was en later Hollywood.
0: Hollywood, dat wist ik niet dat het eerst nog een veel langer woord was. Hollywoodland.
3: Ja, toen dachten ze, nou, dat stopt
0: ermee.
3: Too much. Nou, too als Amerikanen dat al zeggen.
0: Ja.
3: Gerrit, die trapt af en die wilde een houseplaat.
4: Everybody wants to be Hollywood. The fame, the vanity, the glitz, the stories.
3: Van Felix de Housecat.
0: Leuk. Ik vind het wel lekker nummer wel. Maar ja, Paul, Hans en Frank, die vroegen Harpo aan. Oh ja. Lekker.
3: Oeie, absoluut. Sam, deze vond ik persoonlijk erg gezellig. Die wilde namelijk K3.

0: ik ken K3 dit nummer in elk geval niet. Maar je kan toch wel snel meezingen. Dat is altijd wel weer leuk. Enig,
1: ja.
0: Jos die wil, zoals wel vaker, Daniel Lewis horen.
2: Op en derp is iedereen een beroemdheid.
0: Ja, daar hoef je niet voor naar Hollywood.
1: Nee.
0: Op het dorp is iedereen een beroemdheid.
1: Nee, dan kan je gewoon lekker in Schubbeke te Veen blijven.
0: Absoluut.
1: Helemaal prima daar.
0: Op je klompies.
1: Op je klompies. En Pim, nou, die vindt het zo leuk dat hij hoeree zegt voor Hollywood.
0: Hoeree voor... Lekker ouderwets gelijk, hè?
1: Het klinkt verschrikkelijk.
0: Nou,
1: sorry.
0: Oh, zo schattig dit.
1: Sorry.
0: Maar goed, ze gaan op een gegeven moment nog zingen Hooray for Hollywood. En dat is toch een heel toepasselijk plaatje dus, toch?
1: Ja,
0: Stefan, die zocht het in de naam van de artiest. Frankie Goes to Hollywood. En nummer 1, relax. Want als je daar dan bent, nou, dan moet je ook een beetje relaxen, toch?
1: Nee, je moet een werk. Je moet een ster worden.
0: Oh ja, als je een ster wil worden, nee, dan kan je echt niet relaxen.
1: Nee, Frankie.
0: Oké, goed. Maar er kan maar één plaat vandaag de dagplaat zijn. En welke is dat geworden? Daar ben ik onderhand wel een beetje benieuwd naar, Jelmer.
1: Het is de artiest hoeft zich geen zorgen meer te maken of je nog een ster wordt of niet. Want dat is namelijk Michael Bublé met Hollywood.
0: Heerlijk.
1: Dankzij Michelle, Linda en Tom. Dagplaat.

0: Morning Dance Again. Je hoorde Danny Vera. Jelmer, het is alweer 7:09.
1: Jeetje, dat betekent gewoon dat jij mij over 9 minuten moet gaan missen.
0: Oh.
2: Dit was vandaag de dag op NH.
0: Vind je ook heel erg, toch?
1: Het moet toch vreselijk voor je zijn?
0: Huil naar huis. Ja, het is zwaar.
1: En dan
0: het
1: moet je
0: zwaar.
1: Gewoon
0: ik
1: sla moet je de hele nacht slapen.
0: Ja, als ik kan slapen, Jelmer.
1: Als je kan slapen. En dan met een heel beetje geluk, met een godzonde zien we elkaar dan nog wel in de sportschool.
0: Ja,
1: maar
0: is de
1: anders
0: bedoeling.
1: Moet je gewoon wachten totdat we elkaar pas om 12 uur of zo zien.
0: Het wordt heel zwaar, maar mijn leven is toch al heel zwaar. Dus wat dat betreft maakt het allemaal niet meer uit, Jelmer.
1: Ach,
0: niks kan mij meer raken.
1: Kon hebben.
0: Die beneden schouders van mij, die laten dat allemaal lekker afglijden. Ik zie wel jou denk ik niet in de sportschool morgen. Want er komen mensen nieuwe ramen plaatsen boven mijn voordeur.
1: Oh,
0: ja,
1: nou, dat
0: moet ook gebeuren af en toe.
1: Blijven.
0: Ik heb geen nieuw dak, maar wel nieuwe ramen boven mijn voordeur.
1: Kijk.
0: Straks.
1: Kijk.
0: Toe aan een nieuw dak. Maar goed, dat is allemaal pas morgen. We gaan eerst nog even terugkijken op deze mooie maandag, de 13e juli. Het was de dag dat we vanaf vandaag Francis hoorden in de ontbijttafel, die Pieter vervangt. Hij las ergens dat de Noorse sterspeler Erling Haaland na het verlies van zijn ploeg afgelopen weekend op het WK naar een stripclub was geweest. En daar stelde hij toch wat vraagtekens bij.
3: Ik vind het gegeven stripclub zo raar.
0: Oh, überhaupt?
3: Ja, dat je dus naar een plek gaat waar mensen uit de kleren gaan en dat je dan geld geeft om uit de kleren te gaan.
0: Ja.
3: Ik vind dat toch heel wonderlijk.
0: Ja.
3: Frank is heel stil.
4: Ja. Ik zit even op de website van die club.
3: En is het wat?
4: Nee. Nou ja, ik zie vooral nachtclub.
3: Oké.
0: Okay. Oh.
4: Dus hij heeft gewoon naar een jazzconcert staan luisteren.
0: Ja. En het ging om het interview daarna,
1: ja,
0: denk
1: precies,
0: ik.
1: Precies, dat is het.
0: Goed, het was ook de dag dat June bij June tot 2 vertelde over haar aantrekking tot de zee die ze afgelopen vrijdag voelde toen ze in Castricum was.
5: En ik zag die zee en ik was dus morgens om 9:30 en die zee riep mij al, neem mij, neem mij.
0: Oké. Okay.
5: Ja, nou ja, ik bedoel.
4: Een heel ander programma.
0: Ik zie toch een linkje met die stripclub op de een of andere manier.
1: Ja, en maar ik zie nu opeens die foto's ook die ze had gepost. Ja. Oh, heel leuk. Zie ik opeens heel anders voor me.
0: Ja, maar ze ging dus niet strip. Want ze ging met kleding en al zo de zee in. Hè? Heb je het gezien?
1: Dat heb ik gezien, ja.
0: Lekker hoor.
1: Ja, wel lekker.
0: Heerlijk,
1: ik zou de volgende keer gewoon een badpak aantrekken. Kleine tip.
0: Ja, die was ze vergeten mee te nemen. Maar dan, dit is een goede oplossing, toch? Hey, wij hadden het hier over een bijzonder schilderij uit de collectie van kunsthandelaar Goudsticker. Het is natuurlijk een bekend verhaal. Die collectie bestaat uit roofkunst, afgenomen van de familie Goudsticker. Die vermoord is in de oorlog. Nou, Robert vond dit schilderij ooit tussen het vuil midden op straat.
6: Eigenlijk vond ik een oerlelijk ding, maar ik kon wel zien aan het paneel dat het wel een beetje, ja, het was oud, het was wel antiek. Ik denk, nou ja, misschien is het wat en ik heb het meegenomen.
0: Ja.
1: Nou, de beste keuze ooit geweest.
0: Ja, grappig, hè? Maar hij heeft het dus in de kelder gezet. Hij zei later, ja, er was nog een gat in de muur. Daar heb ik het een beetje voorgezet.
1: Voorgezet, ja. Het was om gaten dicht te maken.
0: Ja, nou, bijzonder verhaal. En hij heeft in elk geval besloten dat werk zo snel mogelijk terug moest naar de nabestaanden.
1: De rechtmatige eigenaar. Ja,
0: de rechtmatige eigenaars. En dat is inmiddels gebeurd. Dus dat
1: mooi.
0: Is... Hey, morgen, Jelmer, dan is er toch weer een dag. Of we nog gaan sporten of niet. En in de ontbijttafel hoor je Abdelkader Benali over zijn tentoonstelling Onderweg naar Thuis, over hoe de meerdaagse autoreis naar Marokko er vroeger uitzag. De Marrakesh Express. Ja, want er gaan nu weer veel mensen weg natuurlijk.
1: Ja.
0: Naar Marokko of naar Turkije. Naar Marokko is echt best een hele lange reis. Helemaal via het zuiden
1: naar
0: van Spanje.
1: Marokko, Ruiden. Nou, dan moet je er wel echt zin in hebben.
0: Zeker weten, ja. Maar goed, dan ga je lekker familie opzoeken natuurlijk. Dus dat is ook wel weer leuk.
1: Kan leuk zijn als je leuke familie hebt.
0: Als je leuke familie hebt. Daar staat of valt het bij. Ja. Jammer, het momentje nadert dat jij gaat wegrennen naar de trein. Ik ga straks in de auto springen. Dan zien we elkaar toch gewoon morgen weer. Dat is toch helemaal prima.
1: Is het fijne avond.
0: Fijne avond allemaal.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Oostdorp.
5: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
6: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
7: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat

0: Want onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit.

0: Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel
5: Het is 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid.

0: NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, kom maar boven kast.
4: Ik ben Spendila, uit Amsterdam.
5: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer, vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 11 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Goeienacht. Je luistert naar De Muziekmix
1: bij NH.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen-Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 1 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste Sonntag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.